0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1.
1: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot...
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Het is vrijdag. Welkom bij de Voorgloeier.
5: Goed.

0: 3 weken lang.
1: Hé?
2: Hallo?
0: Ja?
2: Wat ga je doen?
0: Vakantie. Ah, Pino.
3: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
4: Lekker!
3: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtend.

0: Goedemorgen, Gloeibappies. Het is bijna weekend.
1: Ik kan ze wel zeggen, jongen. Het is bijna weekend. Feel Good Friday. We vullen ons altijd lekker op deze dag. Dan hebben we achter ons een goede veerdag voor de zwoegebied, baas. En je kunt er nog aan. De goede weer. De knommelen we allemaal weer in de hoogte. Dan kunnen we zeggen, lekker. We hoeven weer niks te doen. Heerlijk, Maarten. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
1: Geest het naar de Grand Prix van Zandvoort? Nee. Is de laatste, hè?
2: Weet ik, maar daar hebben we onze mensen voor.
1: Maak ze... Tarzan bocht nooit meer mee, hè?
2: Wat jij deed was geen Tarzan, hoor.
1: Ja. Oh, dat was... Tarzan was... Oh, oh, oh. Ja, zoek het.
2: Wel wakker worden, wakker blijven, hè?
1: Ja, jongens, ik heb ook net de eugen op. Net wie dit, jong. Dus het valt allemaal nu mee, hè. Dan moet allemaal een beetje wakker weer. En wakker blijven. Komen we zeker deze ochtend door met de laatste kaarten die we weggeven voor Raccoon. We gaan zo meteen de volgende stellen. Ja. En de volgende week komen we kaarten weggeven voor het Blues Festival in Tegelen.
2: Ook dat nog.
1: Ja, er zijn best wel wat bluesliefhebbers bij ons in de gelederen. Dan gaan we eens kijken wie de volgende week allemaal even doorgaat. Zal ik 20 kaarten hier neerleggen?
2: Nou, die liggen al in de kluis.
1: Oh, hoop ze zal weer gepakt.
2: Ik heb ze al gepakt.
1: Ik zo gedaan dat ze gisteren met die griep graag een vinger stoppen in en een kerstje zo. Zo van, hé, moet die kaarten nog even...
2: Ik heb kerstjes voor volgende week gekregen.
1: Ja.
2: En die andere van Raccoon heb ik er net uitgehold.
1: Ja. De laatste hier liggen. Ja. Ik hier besteed. Ik heb gehoord. Oké. Maarten, laten we eens even met de kalender beginnen, jong. Want ik ben benieuwd wat opstaat op deze vrienden.
2: 21 augustus, dat staat erop. Dat sowieso.
1: Ja.
2: En er is ook weer geen speciale dag.
1: Niet?
2: Niet op deze kalender in ieder geval. Dat is sowieso ook, hè. Weer een dingetje. Maar wel een liedje.
1: Een QR-code.
2: QR-code.
1: Ja, zullen we hem even...
2: Oetremung.
1: Ja. Wat is dit dan?
2: Ah, lekker hoor.
1: Wat is dit? Ja, hoe kent ze dat?
2: Jongens, zo'n vleesboeket natuurlijk.
1: Ah, ik zie ze even vleesboeket.
2: Billy de Breierkast.
1: Nou. Is het dit? De kleur?
2: Ja, joh.
1: Oh, Billy, hè? Ja, joh. We hebben even weer de veiligheid, hè. Billy. Billy Mini Kleierkast. Mini Kleierkast. Billy, hi Mini Jeske. Is even vast.
3: Billy Mini Kleierkast.
1: Ja.
3: Mini kleierkast, Billy
1: Heim in Jeske vast. Ja, Billy Heim in Jeske vast, de kleierkast. Hebben ze toch goed een kapstokken voor, dat is toch goed een hengels voor.
2: Dat is een beetje een ode aan een kas van een Zweedse meubelzaak.
1: Oh, zoer.
2: Ja.
1: Oh, dat. Nou, die heb ik wel eens in één gezet in die dingen.
2: Ja.
1: Nu nog trauma's van. Dat is verschrikkelijk. Heb je die dingen ook wel eens in één gezet?
2: Och jongens, hoeveel ik. Echt zo vaak.
1: Oh, dat is een drama. Ik heb altijd zoekjes over.
2: Ik heb problemen. Echt wel.
1: Ik heb altijd
2: dan stort het weer in elkaar natuurlijk. Hè? Je moet niks overhouden.
1: Nee, goed, bij die zoetje. Maar goed, Billy Mini Kleierkast van Vleesboeket. Ja. Nou, dat zing vandaag erop op een QR-code. Die hebben we gedaan. Dan Frantje Broekhuizen.
2: Ja, Frantje Broekhuizen, die is er natuurlijk ook. En die heeft dan weer dit.
1: Wat is dat?
2: Ja, dat... Ja, ik... Het is een meneer die... In één gedoken zit. Hè? Je ziet zijn handen. Hij zit met zijn knie opgetrokken. Zijn handen daar tegenaan. Overheen, zeg maar. En zijn hoofd in de knieën. Internationale dag voor de slachtoffers van terrorisme, zegt hij.
1: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een, vind ik, een vrij zware dag.
1: Ja, want dit kan inderdaad wel ontwrichtende effecten hebben op de maatschappij. Is het zo eigenlijk al bestempeld. Ja. Dus dan moest het toch een keer af en toe bij stilstaan.
2: Meteen aan 9-11 bijvoorbeeld.
1: Ja, dat. De angst voor aanslagen, die zien er nog steeds natuurlijk. Ja. Dus is van alles gewoon om de grens. Hoeft maar een kerstmerk te gewoon een ding zal bij zichzelf. Als hem allemaal gehoord geeft, want de wet wat in het verleden allemaal gebeurd is. Dus zeker zo'n dag om dan een keer bij stil te staan, de slachtoffer van terrorisme, is helemaal niet verkeerd.
2: Nee, ik heb trouwens wel over 9-11 gesproken dat het dit jaar 25 jaar geleden is.
1: Dat is 24 jaar geleden, weer zo laat. Ja, ik heb het in de gaten, jong.
2: Dan zegt hij erbij, op deze Feel Good Friday gedenken we op 21 augustus wereldwijd de slachtoffers van terrorisme. Om het toch gezellig te houden, zegt hij, gaat mijn voorkeur voor de volgroeien naar Adele Bloemendaal.
1: En?
2: Het zullen we het nog een keertje overdoen.
1: Hoppakee! Nou, kom als allereerste bij Lieske erbij zitten. Dankjewel, Frantje Broekhuizen. Ook al is het toch best wel een moeilijk thema waar we het over hebben. Hè? Maar goed, internationale dag voor slachtoffers van terrorisme. We gaan kijken, wees ik allemaal gemeld in deze ochtend. Het is geen audio appje, de allereerste.
2: Nou, dat valt nog te betwijfelen.
1: Ja, als je deze dus kijkt,
2: nee, als je dus kijkt na 12 uur vannacht.
1: Mm-hmm.
2: Dan was om 2:02 was Monique de Marketense er al.
1: Mm-hmm.
2: Ik dacht aan Summer Holiday van Sir Cliff Richard.
1: Aha.
2: Maar als ik dan eventjes naar voor 12 uur kijk. Gisteravond, om 12:07.
1: Ja.
2: Is er toch al wel iemand binnengekomen.
1: Wie dan?
2: Onze taxichauffeur.
1: Echt, wow.
2: Ja, Rob van der Hoeven.
4: Goedemorgen, man, met Rob. De taxichauffeur.
1: Hey Robby, goedemorgen.
4: Ja, vandaag gewoon even schieten wat voor een doom. Ja, Milan een examen. En vanavond is een grote kinoavond. En de feesttijd van de Chatterien Epe. Ik wil een examen.

0: radio.
1: Een goed lijf staat er niet in, hoor.
0: Nee, maar het is een prachtige plaat, hè, jongen. Ja. Klep opgenomen op een reuver, hè. Corrie Konings, druk je lijf tegen mij aan. Een fantastische plaat. En veel zoveel plezier met, ja, met lasergamen. Dat vind ik ook wel een schoen. Ik heb er ook wel eens gedaan. Kent ze door in velden. Dan heb ze zo'n baan. Dan kan ze er rennen. Kan ze er in knallen en zo. En dan weet ik eens niet. Doe het. Dat is de schoonste ervan, hè.
1: Nou ja.
0: Sorry, draven een beetje door. Harold, goedemorgen jongen. Op deze dagen is mijn korte vriendin, hè?
2: Goedemorgen, Martin, Pascal, halleluja, wappies.
3: Hallo.
2: Ja. Voor de Feel Good Friday, ik hoor zo'n beetje van Fleetwood Mac.
0: Oh, met.
2: Don't stop.
0: Don't stop, hè.
2: Wens ik u allemaal een korte vriendin en een korte weekend. En adieu.
0: Adieu, dankjewel. En van Harold Thomas, even kijken wat Monique de Market en dat hem 2:12 ten eerste
1: geknald. Ja, dat heb ik net gehad. Dat is Cliff Richard, waar Jan Stultjes kwam daar net na binnen.
0: Ach.
1: En die zei, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende uur voor Jennifer Rush en Stereo Act.
0: Met?
1: A Ring of Egg.
0: Ring of Ice. Ja, joh.
1: Ja. Trouwens, ik zie ook Mark van Dijk alweer binnengekomen.
0: Ja.
1: Volgens mij reist hij heel Nederland door. Hij was volgens mij weer op de Kaagbaan gisteren.
0: Echt wel?
1: Op de spottersplek. En daar heeft hij allerlei vliegtuigen zitten spotten. Ik zag daar van allerlei foto's van binnenkomen.
0: Mm?
1: En hij is dan toch weer gewoon om 4:15 is hij weer gewoon op om de dag te beginnen. Goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday ga ik het nog eens proberen met Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.
0: Nou, dan moeten we maar even checken, want dat is een pleasure listening van no. Ken zo'n release kunnen biesten onder de wet. Astro release kunnen biesten.
1: Ik is
0: een hele goede zoom te huren, maar dat is vandaag nog gaat in ieder geval. Hoppakee. Marco Schuitmaker, tijd erop. Op ons Lieske. De Lieske mag zo meteen langer weer. Hier is gewoon lekker loest om de Lex uit te gaan.

0: Hoppakee, maak ik net druk. Want ja, het weekend staat voor de deur. Heerlijk, lekker niks doen. Gijs met je wil fantastische andere leuke dingen doen. Zoals Kine, zoals Rob van der Hoven dat je doet. Morgen bij die shutterie. Gijs wil ik het anders doen. Ik weet wat allemaal op de planningstijd. Is een idee wat Gijs toe doen eigenlijk, de weekend.
1: Ik denk toch een beetje rustig.

0: Ja, die moet de caravan poetsen, of niet? Dan moet de stalling
1: in. Ja, dat moet ook. Ja, die moet de stalling in.
0: Inderdaad. Zeker, het. Vroeger hebben we gekeken wat ze allemaal nog gemeld hebben. Maar dan moet ik de Market Tenster al. Maar ja, de man, Roland de Buksemeester, dan. Wat deed hij dan?
1: Nou, die heeft natuurlijk wat dat betreft ook wel wat te melden. Ik ben nog helemaal niet aan Roland de Buksemeester toe eigenlijk.
0: Wat is het toe dan? Dat ken jij niet.
1: Wel. Jan Stiltjes hadden we natuurlijk al gehad.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, Roland de Buksemeester, ik zie hem. Goedemorgen, Pascal de Maart. Op deze laatste vrijdag van de week en de laatste dag van Pascal, voordat hij op vakantie gaat,
0: ga ik voor
1: MC Mike D en DJ Sven met de Holiday Rap.
0: Lekker man.
1: Fijne vakantie, Pascal. En tot over een paar weken, zegt hij.
0: Ja, ja, fijn. Denk dat is zo. Tenminste, ben je toch even fijne vakantie.
1: Zo. Ja, ja, zeker. Ruudje dan, hoe het klum, hè. Op deze Feel Good Friday gewoon echt chillen met de Shaken DJ's en Bubble Bath.
0: Bubble Bath, Shaken DJ's, gewoon met erbij zitten. Leuke plaat, heerlijk.
1: En daar komt hij weer een keertje. Patrick Maas.
0: Ja.
1: En die komt met Hula Paloo.
0: Hula Paloo van Gabalier.
1: Ja, van Andreas. Hè?
0: Andreas Gabalier.
1: Ja, die staat ook nog net in de lijst.
0: Zit er niet in die lijst, geen probleem.
1: Plek toch eventjes onze wegenbouwer mee, Fretje. Goedemorgen, hoofd voor groeien ze bij de volgroeien. Het is alweer vrijdag als volgroeien. Jump for Joy van Two Unlimited.
0: Hoppakee, Jump for Joy, Two Unlimited. We gaan straks ook springen van plezier. Als we kunnen zeggen, het is weer vrijdag. Het is 4 uur. Goeie de hamer in de hoek. Maar hier is komen de Johan Gerritsen. Dan moet ik aardig voor kilometers maken vandaag. We kijken wat er allemaal naartoe gaat. Johan, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgroeien. Ik ben de Jochem van Postert.
0: Welkom.
2: En vandaag gaan we gewoon nog eens weg naar Zaandam.
0: Zaandam.
2: Best gedaan.
0: Ja.
2: Voor het weekend heb ik heel wilde plannen. Ik ga verder nog aan mijn nieuw kostuum werken. Teun gaat nog het kajakken of kanoën. En varkenspaard. Dus dat is ook nog even onder de plannen.
0: Mooi,
2: mijn kinderen hebben de afgelopen week een heel goede vakantiewerk gehad. Dus dit is allemaal weer prima. Volgende week begint de show weer. Dus nou met de vakantie van die mannen. Het drukt naar het normale ritme. Ja, we gaan nog een weekend weer. Dus voor de veelkleur gewoon, ik heb de Feel Good Friday van pleetje dat heet ook weekend met van scooter. Dat vind ik wel een goeie voor vandaag. Nou, voor de rest eerder met werken. Werken ze voor de first time tussen lintjes en radio.
0: Radio, dat is nog een tijdje in je vakantiewerk. Dat was vroeger, heb ik ook veel
1: dingen gedaan. Ja, zeker.
0: Gingen we de tent naar het bos toe, jongen, allemaal spellen doen en zo. Dat was wel een fijne tijd, baas. Nou. De kwekkers vangen, allemaal in de beek. Dan noemen we die fijne hoes. Man, wat moet ik met die kwekkers?
1: Ja.
0: Ja, dat ging toch allemaal, jong. Goed, dankjewel. Weekend scooter, gaan we zeker erbij zitten. Ja, maandag is het wel zover, hè. Dan de scholen zijn weer begonnen. Tussen die grote banieren weer boven de grote hangen
1: al. Overal hangen ze al.
0: Ja, hangen ze bij jullie al?
1: Ja, bij ons hangen ze al een week.
0: Nou, dus in de gemeente bij ons, die zijn nog niet wakker.
1: Een beetje achter.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Is de burgemeester niet een beetje activeren dan?
0: Oh, ik kan hem wel aanduwen, maar dat zal wel een wijn zien. Christian de Hovenier, goedemorgen.
3: Edile, goedemorgen. Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum. Vandaag, Feel Good Friday.
0: Ja.
3: Daar ga ik voor Rise Up van Yves La Rock.
0: Yves La Rock.
3: We wensen u een hele fijne uitzending en een schone dag. En dat was een heel fijn weekend.
0: Je hebt er weer, hè?
3: En dan zeggen we...
0: Er zin in, hè? Natuurlijk wel. Dus kijk of Erwin van Eemweek er ook zin in heeft. Erwin, goeiemorgen, jong.
4: Goeiemorgen, Maarten en Pascal en al je goeie wapjes. Erwin, hé.
0: Hey.
4: Ja, het is Feel Good Friday.
0: Ja,
4: we gaan proberen een beetje het zomergevuld erin te halen.
0: Ja, dan loopt dat maar eens even.
4: Dan ga ik aan Macht Hoogkamer.
0: Oh, Hoogkamer, hè?
4: Met in Spanje.
0: Ja, dat schijnt een beetje gezond.
4: Was al, hè.
0: Oh, joh, een beetje
4: dat was mijn bijdrage vandaag. Want ik
0: bedrijf
4: was een fijn weekend. Geniet ervan.
0: Dobbe, jong.
4: En tot morgen en radio.
0: Radio.

0: En alleen ook de show. Daar waar de koffie lekker broen is. En huppakee, af en toe door toch een wulksje met melk in veld. En misschien wel een klein beetje kuchelkens met sokken. Dat moest ze zelf even weten. Ik heb ze ook achterwege loten. Dat smaakt ook hartstikke lekker. En dan een keukske, een drummelke. Huppakee, door de bar is. Eerlijk om erin te kijken wat er allemaal in zit. Misschien zitten er wel bokkenpootjes. Die zijn hartstikke lekker, jong. Wat er veel lekker is, dat zijn de platen die deze ochtend hier gekozen zien. En we hebben al een heel stapel op ons lijstje. De Beastones was Cliff Richard, Adele Bloemendaal, Corrie Konings. Maar ook Fleetwood Mac en Marco Schuitmaker. Met de Engelbewaarder. Wat dachten we de Shaking DJ's? Een scooter met weekend. Yves yeah. Rock met Rice net op wie gezat. In Spanje schijnt altijd de zon van Mart Hoogkamer. Maar ja, ik ben benieuwd wat deze man heet. Hallo.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze Feel Good Friday. Feel Good Friday.
0: Zo.
1: Ja, yeah. Feel Good Friday. Ik dacht bij mezelf uit een nummer uit 62.
0: Ja.
1: Een van de mooiste nummers van alle tijden. Je leuk.

0: Ja, van maart 1962. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. You're the devil in disguise. Radio.
1: Radio. Dankjewel, Marco, weer voor de ganse week. Wikipedia-nieuws van Marco over Elvis Presley. You looks like an angel, devil in the sky, EBL1. Het is bijna half zeven geworden, jongens. Wil je maar weten, de vraag van vandaag die betrekking heeft op het verkrijgen van de kertjes van raccoon. Oké, geen probleem, dan gaan we dit even stellen aan u. De vraag van vandaag is, welke raccoon heet is volledig Nederlandstalig?
2: Oh ja.
1: Is dat A, No Mercy, B, Oceaan, of C, Love About...
2: Waarom moet je lachen?
1: Ja, weet ik ook niet. Of C, Love About It. Nou, No Mercy, Oceaan, of C, Love About It. Nou, laat me weten via de L1-app. Wat een vraag eigenlijk, hè? Oceaan, ik zeg het gewoon. Het maakt niet zo, jongens. Wil je nog kansen maken? Laat het even weten via de L1-app. We gaan maar eens even kijken wat de angelmietsen allemaal hebben bij ons op Lieske. Wat hebben ze nog, Maarten?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld Maurice van der Vin.
1: Ach!
2: Ja, die komt toch altijd met wat verrassends?
1: Nou,
2: vandaag ook weer.
1: Welke dan vandaag?
2: Marvin Gaye en Tammy Terrell.
1: Marvin
2: and Gaye? Ain't No Mountain High Enough.
1: Oh, lekker, man.
2: Ja, zeker, zeker. En dan is hier...
1: Yeah.
2: Hansje Dekkers.
1: Ach, is dat er weer?
2: Nou, heel verhaal?
1: Nou.
2: Goedemorgen allemaal. Nog één dag werken en dan weekend. En er is wat te doen in Wel.
1: Nu alweer?
2: Werken begint het middeleeuwse weekend in het kader van 775 jaar Wel.
1: Zo.
2: Er werd met kanonnen geschoten en gevochten zoals het toen en toe ging. Maar vannacht eerst naar kasteel Limburg, waar Spik en Span XXL plots vindt.
1: Och joh, dat
2: dus Geer als Veurgloeier, vroeg tot de allerletse run. Maakt er allemaal een mooi weekend van. Middeleeuws weekend.
1: Ongelooflijk wat door wel allemaal georganiseerd wordt. Hè?
2: Ja.
1: Zo'n kleine gemeenschap. Nou, en als je op het water toen hebben ze meegemaakt. Waanzinnig. En nu gewoon de knodder door we bulderen. Nou, ik heb petje af te horen voor de mensen.
2: Ik heb hier de poster ervan. Ja, ja, het ziet er erg mooi uit. Weet je nog dat wij die huifkartocht hebben gehad? Toen werd al over wel 775 gesproken.
1: Ze hebben het gans joh, door hebben ze het erover. Hè? Wel moet allemaal georganiseerd weer. Hè? Ik denk dat over weer een rol is voor André Simons. Kijk, hier
2: zullen
1: jullie
2: als ridder voorbij komen?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja, denk ik. Ik luif dan maar, hè? Hoppakee. We zitten tegen zijn vrouw. Geef me eens even de handsteker. We gaan even, bam! En dan gooi die knollen naar bulderen. Misschien wisten we zelf al voorbij. Ja, misschien kan er een fijn filmpje maken. Kom het weekend en even ons laten zien. En ook zeker van de Spik en Span, want daar ben ik ook benieuwd door. Want dat is ook hartstikke zo om daarmee te maken. Vergo naar Annemieke. Annemieke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo. Pascal en Maarten.
1: Hallo Annemieke.
3: En alle gloeiwappies op deze Feel Good Friday.
1: Ja, dat is het.
3: Ik dacht vandaag, ik ben normaal een petit B.
1: Dat
3: was het. Ik misschien wel veel wat ik vertrek. Huh? Ik moet er even een beetje opstarten, want...
1: Ja,
3: Vind het toch best wel vroeg nou al, vind ik zelf.
1: Is ook, hè.
3: Maar goed, we hebben het makkelijk vandaag, want de bus staat weer aan de hoes.
1: Oh, lekker,
3: dus
1: man.
3: Dus daar instappen en dan
1: back
3: kunnen
1: crazy.
3: We alweer gewoon beginnen. Hoe makkelijk kan ze het hebben? Nou, op deze Feel Good Friday, en dat ik er aan de FB moet komen, dacht ik aan 1000 miles van Vanessa Carlton, geloof ik.
1: Ja,
3: jullie zullen best wel weten wat ik bedoel.
1: Ja, ja.
3: Oh, lekker, een leuk nummerke om op te starten. Altijd fijn. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En radio.
1: Radio, veel veilige kilometers. Of ze die 1000 miles vandaag is horen, weet ik niet. Maar als je dat hubschool, dan moest je natuurlijk wel even van de AP-kaartje. We crossen ook lekker door met onze eigen andere auto. En in de auto mogen instappen Dennis van der Heijden. Dennis, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen op deze Feel Good Friday.
1: Ja,
4: trouwens, een compliment aan Pascal.
1: Wieso?
4: Ik moet zeggen, die imitatie van meneer De Uil in de Vaalbertjeskrant. Dat nummer, jongens, dat moet je uitbrengen.
1: Ja, ja.
4: Dat is groot.
1: Zeker.
4: En door. Daan de Paalbroek Vergaan. Ik ga het toch nog een keer proberen met... hoe heet het nog alweer?
1: Ja.
4: Ja, Dwayne Verheijden en Isabella.
1: Isabella.
4: Dus allemaal een schoene vriendag en uiteraard een goed weekend. Radiwa.
1: Radzikidi.
5: Radzikidi. Lekker handjes en makkendootjes.
1: Als een neuje van hier, hè. Tut.
6: Maar goed, lieve kijkbuiskinderen.
1: We gaan weer lekker door. En we gaan eens even kijken, we hebben nog allemaal meer aan het Lieske de Bie kennen groeien. Ik zie dat Diana binnen is. Zal ik Diana even pakken?
6: Doe maar.
1: Even hosten. Diana, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Zeg het eens even.
7: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
1: Ja,
7: goedemorgen,
1: jullie
7: wappies. Op deze vrijdag gewoon ik voor de Beach Boys met Good Vibration.
1: Good Vibration.
7: Allemaal een fijn weekend gewenst. En tot maandag. Radio.
1: Tot maandag. Fijn weekend gewenst. En de Beach Boys met Good Vibrations. Gaan we erbij zetten.
2: En dan krijg ik dit binnen.
1: Wat?
2: Moet je luisteren?
1: Ja.
2: Misschien ken je het wel.
1: Ja.
2: Ik zal eens aanzetten.
1: Ja.
2: Jij moet het kennen.
1: BZM.
2: Ja, met. Ja, ja.
1: De wedding bells.
2: Luister.
1: Hè? Oh. Wat is dit? Lang schon
2: träumte. Ik wist niet dat Jan Keizer Duits kon.
1: Maar het is wel werkbijls, hè?
2: Sommer, sommer heißt es.
1: Sommer, sommer.
2: Wie is dat en?
1: Oh, dat ziet zo aus wie op immer wieder Sonntag. Zouden ze ook kunnen rijden, best niet, hè?
2: Jazeker. Herman Meijers komt daar natuurlijk mee, hè? Ja, vond ik wel heel bijzonder, moet ik zeggen, hoor.
1: Zeker.
2: Ja,
1: en zo'n line dance, steel dansen.
2: Ja. Willem Kut Verfbuurke. Zien vrijdag is altijd hetzelfde, volgens mij.
1: Wieso?
2: Als voorgloeier. Dat komt weer met Zoes en tot middernacht.
1: Let gelijk nog wel.
2: Al die op vrijdag.
1: Ik zal Zoes er weer bij zitten.
2: Ja, Ruudje Bouten dan. Die komt met Texas Summer Sun. Een heel fijn weekend, zegt hij.
1: Goed.
2: Ja, de Summer Sun. En Stefan Penders.
1: Ja.
2: Die zegt, ik had graag de Herfsthanenband met Dicht bij alles.
1: Dicht bij alles, gaan we erbij zitten.

0: Messenger van Alex Warren. Stap lekker in de achterbuur met een auto en dan gaan we lekker door. Of de marcheers gebeuren door de stroten van de Limburgse Lounge. Kijk ze ondertussen nog even naar een paar lantaarnpalen die langzaam weer gaan doven. Want het leeg wordt het alweer in de Limburgse Lounge. En 21 graden en een beetje regen. Maar dat zien we wel gewend, hè. De regentonnen zien we hartstikke vol. Dat is allemaal goed over. We hebben zo ontzettend veel drukte gehad. Jongens. Maar genegetreurd heb ik zin dat volgende week weer wat beter weer wil. Dus die swimbox mag ze nog even niet achter in de kast neerliggen. En niet als ze weer stiekem die lange zak naar voren rollen. Nee. Korte zak is misschien nog hartstikke goed. We gaan eens even kijken wat we allemaal nog hebben bij ons. Die even meedoen met Feel Good Friday en een lekkere vurgeloer duit. Roger, goedemorgen man.
1: Goedemorgen meneer de Uil. Goedemorgen Maarten.
0: Hey,
1: goedemorgen Gruwappies van Limburg.
0: Goedemorgen Roger. Welkom in de uitzending jongen.
1: De vurgeloer. Ik woon even vandaag voor Senna met Kleine Vogel.
0: Kleine vogel,
1: groetjes, Roger,
0: Radio. Roger, dankjewel, jong. Radio. En dan toch even, ja, dit is weer de inbreng uit Polen. Ja. Dat doe je van Josje Rook. En wat zeggen we dan? Dzień dobry!
2: Dzień dobry, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeiwappies. Of het is een Feel Good Friday. Ja, gisteravond repetitie gehad.
0: Ja.
2: Van Potlasje. Met het koor,
0: oh ja,
2: dansgroep en het orkest. En ja, het gaat het vorm krijgen. En we moeten nog een paar keer goed met elkaar oefenen. En dan komt dat voor 10 oktober helemaal in orde.
0: Oh, dat heb ik gezegd.
2: Dus, ja, het werd mooi. Het werd een mooie voorstelling. En ja, voor de vuurgloeier hou ik gedacht aan Manam.
0: Manam?
2: Kochamtje, Kochanje mooie.
0: Oh.
2: Oftewel Manam met ik hou van dich, oh, mijn schatje. Leed je uit 1983. Ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. Een hele mooi weekend. En op Wiederschnitzel. En radio.
0: Radio, ja, manam, was beter geweest.
3: Ja, zo is het. Ik dacht er meteen aan.
0: Ik denk ook, geef hem manam, petupetupe. Maar dat... ja. Josje Rook, dankjewel, jong. En succes met oefenen. En dan huur het balen wie het geit in oktober. Als Potlasje de vijfde versie moet komen in de Limburgse Lounge. En zich gans mogen presenteren. En kijken van Josje Rook. Komen naar Dennis Thomas. Grote vriend. Goedemorgen.
4: Hoi vrienden van ochtendshow.
0: Hallo.
4: Mijn bijdrage wordt Rick James met Super Freak.
0: Oh, Super Freak, hè.
4: Fijne uitzending weer.
0: Ja.
4: Goed weekend alvast.
0: Dankjewel. En
4: radio was.
0: Hij ging niet gans.
4: Wat hoor ik nu? Is het zo beet?
0: Wat?
4: Fijne vakantie, Pascal.
0: Dankjewel, jokie. Dat vind ik fijn natuurlijk. Ja. We hebben ook een paar stempeldagen, hè. Die moet ook weggewerkt worden. We hebben inderdaad een beetje vakantie. Maar ik kom normaal bij de Dennis. En dankjewel voor die lekkere opstart van het weekend. Om even de oet te horen. Wat hebben we meer, Maarten?
3: We hebben hier Stefan Penders. Oh nee, die had ik natuurlijk al gehad. Petra Stroom, daar ben ik bij gebleven. Ik was een beetje in de war, omdat daar staat fijne vakantie, Pascal, bij Petra Stroom.
0: Ja.
3: Maar ook, goedemorgen, Maarten en Pascal. Doe mij maar de Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew.
0: Kom maar erbij zitten, geen probleem.
3: Jean Baudelier, voor Jean de vorige Baudelier. Dacht ik aan More Than Words.
0: Van Extreme.
3: Van Extreme. En de andere Poolse inbreng komt natuurlijk van Poolse Frank.
0: Nou.
3: Dzień dobry, mannen. Vandaag maak ik het Maarten niet te moeilijk.
0: Gisteren was het moeilijk, hè?
3: Gisteren was het moeilijk. Och, maar vandaag heet het Bim Bam Bom. Ja, van de groep Varese. Varese. Gewoon een vrolijk nummertje om het weekend te beginnen. Pascal,
0: ja?
3: Jij een fijn weekend gewend.
0: Fijn weekend, ja. Dankjewel. Nou, ik denk ook een fijn weekend, hè? Oh, sure, man.
3: Hey.
0: Wat?
3: Hey. Ik zie een oude bekende met een fotootje binnenkomen.
0: Ah, je bekende met een fotootje binnenkomen?
3: Ferry Hanno?
0: Ja.
3: Echt hoor. Hij zegt, goedemorgen hier in Linnen. Is het uitzicht nog steeds hetzelfde, maar deze ochtend staat de hemel in brand. Een fijne dag. Nou, dat fotootje wil ik even laten zien straks.
0: Ja, maar ze zeker even doen. Ferry Hanno. Zo wel dat er op vakantie
3: gaat. Jongen, Ferry, toch leuk dat we je weer eens even zien.
0: Ja, joh, dat is de man die in dan binnen 2 jaar lang de foto is geknippen, hè, verroster. Op de weg door die herten, hè. Ongelooflijk. Zoen hebben we dat hebben gezien, hoor.
3: Linnen.
0: We hebben van alles meegemaakt met een boom. Met een sjaal die er rondje mee hing. De sjaal die uiteindelijk weer ging naar Belfeld. Goed, gas voor hol. Maar goed, we zoomen tegen over de foto bekijken. Ja. We gaan eerst al meneer de buschauffeur. Roel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Louis Wappes. Hey, Roel, de buschauffeur.
0: Dankjewel, Roel.
5: Ja, dit is de laatste weekse dag van de vakantieregeling. Ja. Morgen starten we weer
0: met we
5: de normale werken. Een normale leven voor de meesten.
0: Ja.
5: Ik heb zelf ook vakantie gehad. Allemaal laatste diensten. Dus niet veel de weekenden zin. Maar ik ga vandaag ook goed maken. Ik had hier als vuurgloeier ook schuitenmaker. Met de engelbewaarder.
3: Ja,
5: en als ik de huur in de bus, dan zal ik de radio gaat helder zetten voor alle stille gloeibappies. Minstens een schone dag allemaal. Groetjes en Ruud.

0: time. Per se denk je, zeker niet even snel, Nordity, dat het elke keer zo was. Dat elke dag rond de teacher van 20 minuten voor 8. Dat de foto er werd getoond van een weg. Uit het Limburgse landschap voor Ferry Hanno. Terwijl de Hanja net gelag, want die hadden we knipje geduwd van het fototoestel.
1: Ja, Maarten zit, nou, die is weer een foto binnengekomen. Dat is lang geleden.
2: Ja, dat is lang geleden.
1: Het laten we
2: deze keer zien natuurlijk.
1: Oh.
2: Het is voor ons een vertrouwd beeld.
1: Nou,
2: we zien daar de boom op de voorgrond, het fietspad en de Rijksweg, maar daarachter.
1: Oh.
2: Daar zien we inderdaad de lucht in brand staan.
1: Ja, joh.
2: Wordt mooi, die wolken worden ontzettend mooi van onder aangeschenen door de zon. Hè? Mm-hmm. En door die plukjes bewolking heen, Pascal, ja, ik zie het echt. Blauwe lucht.
0: Heerlijk. Ik kijk dan ook, heerlijk. Er is ook niks verlierd, hè. De foto is exact hetzelfde dat ik gemaakt
2: heb. Echt geweldig.
0: Dankjewel.
2: Ferry, dankjewel.
0: Huppakee, van Ferry Hanno Gorre, dames en heren dan. En de andere, Rob, de taxichauffeur. Nee, het is niet Rob, het is Henk.
2: Oh?
0: Rob, Remco, Henk. We hebben veel Annemieke, ook taxichauffeur.
2: Nou, er zijn veel mensen taxichauffeur.
0: Ja, maar dit is Henk. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hey, Henkie.
3: Ja, vandaag, vrijdag, gaan we voor positieve nummers.
0: Zeker.
3: Dan ga ik eens voor Ferry Grenon.
0: Huh?
3: Met Ring Ring. I've got to sing.
0: Ring Ring. Oh, ja.
3: Zou die erin staan, dan ga ik voor de Everly Brothers.
0: Ja.
3: Met het bekende nummer.
0: Ja.
3: Kom er eventjes niet op.
0: Oh, ik heb ze even bedoeld.
3: Radiewa, fijn weekend en tot maandag.
0: Tot maandag. Dankjewel Henk Leendels voor die bijdrage deze ochtend.
2: Ik kan hem geruststellen hoor. Die eerste staat er niet in.
0: Nee. Maar goed, dat maakt wel allemaal niks uit. We gaan eens even kijken wat Steven van Inge deze ochtend deed. Steven, goeiemorgen man.
4: Goeiemorgen. Pascal en Maarten.
0: Hallo man.
4: Op deze Feel Good Friday.
0: Ja, yeah. Dat is het. Welkom.
4: Ja, Pascal.
0: Ja.
4: Het is net van die vakantie.
0: Heerlijk, hè?
4: Heerlijk.
0: Ja,
4: even
0: fijn
4: lekker over eten. Oh, hij doet dat ook maar. Want voordat ze wit is het weer om.
0: Ja,
4: en zit ze weer met ernaast. Veel aan mij natuurlijk.
0: Ja, maar dat is ook niet erg.
4: Veel groeien. Vandaag. Gewoon ik met Too Limited. Met
0: Limited.
4: Jump for Joy.
0: Ja,
4: met week nog mijn jeugd.
0: Oh.
4: Heerlijk. Ja, dan zou ik zeggen van nu al was een heel fijn weekend. Maarten, tot maandag.
2: Ja, zeker.
4: En Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor die bijdrage. Ze gaan er zeker van genieten. Jump for Joy van Tour Limited kreeg weer een stripje. Daar ben je, Maarten. En wat mocht er nog meer een stripje bij krijgen?
2: Nou ja,
0: allemaal nieuwe dingen.
2: Nou, nieuwe dingen. Ik heb hier Fiede Gijselaars bijvoorbeeld weer binnengekregen. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik ga vandaag ook voor de Engelbewaarder.
0: Ook al de Engelbewaarder?
2: Ja. En dan heb ik een heleboel antwoorden al voor Raccoon binnengekregen.
0: Ja, dat is niet zo moeilijk deze keer, hè?
2: Nee, maar ik moet ze wel voor mezelf houden natuurlijk eventjes nog. Maar Jo Oet Heidse, die komt wel met een antwoord, maar ook met wat anders. Die zegt, goedemorgen, goeie appies. Hier, Jo, op een fiets naar Remeng.
0: Ja.
2: Gisteravond en een schone motoroptocht gezien.
0: Echt,
2: voor de kinder van het KWV in Heidse. Ook daar is het kindervakantiewerk natuurlijk nog bezig.
0: Zeker.
2: Daarom wil ik vandaag graag Motorhead.
0: Hallo.
2: Zo, hé. Met het liedje Ace of Spades.
0: Ja, wacht even, jongens. We gaan Feel Good, hè. Ja. Bedoel, dat, ik ken me voorzetten bij sommige mensen die echt Feel Good is. Daar moeten we wel rekening mee houden. Ja. Alhoewel, het is wel een lekker nummer. Om af en toe een keer een beetje helemaal lekker door het lint te gooien. Hè. Gewoon toch even een zoemotje laten huren, hebben we net gedaan. De Pointer Sisters staan nu klaar, but I'm so excited. Hier bij LA, de Ellen of the Show. Sien Daler heb ik zo meteen ook nog maar bleef in lange druimen. En ja, de oplossing van de vuurgloeier. Dat weten we over een dik half uur. Kerst nog steeds inzenden. Zometeen ook de inzending onder andere van... Hey, Robbie Bakkes, Helmut Weissen en Marley Zijlstra. En een tegeltje van Michel Bakker.

0: keeper Koen heeft de adem wakker is deze ochtend. Had er al in lekker te kraaien. Misschien hebben de keeper al wel eer gelak. Ik heb ze nu vanmorgen een lekker warm eiken op het bord liggen. Even 7 of 8 minuten door te koken. Niet te kort, want dan wil het niks, hè. Want dan kiezen ze een melkmeiken.
1: Maar ook liggen. Niet te lang, want dan worden ze weer groen.
0: Oh, ze schaduwen
1: weer. Dat vind ik ook niet leuk.
0: Oh, dat is goed. Zie goed eier.
1: Dat is niet goed. Het moet geel moeten zijn, niet groen.
0: Maar eerder zo zien. Ja, iedereen moet dat zelf weten wie er het eiken
1: is. Kun je gewoon geen eier koken?
0: Ik heb een eierkoker.
1: Och.
0: Ja. Ja, doe dus
1: ik ook een eierkoker ook.
0: Nee, maar goed, ik vind alle gemakken die ze kunt hebben. En zo'n eierkoker kost helemaal niks. Dat kost een tientje of zo zo'n ding. En dan duw je die eieren in, kletske water, klik. En dan steekt ze op en dan lost je die eieren door in zijn kloor. Perfecte eier. En doe zit ze met de penken te kloeien, zeker.
1: Ja, natuurlijk. Bij mij zien de eieren altijd goed. Altijd.
0: Goedemorgen, Rob Bakkes.
2: Jong. Goedemorgen, beste Louis-Wappies.
0: Goedemorgen, Robby.
2: Vandaag op de Good Friday.
0: Ja.
2: Vanover lekker naar Kasteel Limburg voor de Spik en Span.
0: XXXL.nl. Ja.
2: En mijn vergluur is ook vroeg tot de allerletste ronde.
0: Ja, oh ja. Spik en Span, hè.
2: Van der Niek en der Jo.
0: Ja, Spik en span. Ik heb ook je reet, dingetje, hè? En de Rob Bakkes. Dankjewel, maar Rob, voor die bijdrage. Helmoet Wijs en ontzettend veel plezier, hè, bij Spik en Span.
3: Ja. Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen op deze ochtend? Oh. Nou, ik ga er voor Jet Reddix met de Taxi Gang. Met het liedje Twist and Shout. Zo. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je een fijne weekend. Fijne vakantie. Radio, hè?
0: Radio. Dankjewel voor de bijdrage. Helmoet Wijs. Zo meteen pakte de leier weer en klumpt er zo bovenop Maastricht naar het airport. En dan krijgen we dan weer een mooie weerwaarneming. Maar voor dat, die weerwaarneming door Joskum, moeten we zo meteen ook weer schoon nog het tegelkeer van Michel Bakker.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Ik zoek dat Marley Zijlstra ook een foto.
1: Zeker, ook een weerfoto gestuurd.
0: De Logan Bruins ding.
1: Dat we het toch over weerfoto's hebben. We hebben Helmoet Wijzen en we hebben Marley, zeg je net. Maar Peter Meijer hebben we ook.
0: Mm-hmm.
1: En ook hij heeft alvast een inzending voor de volgende gedaan.
0: Ja.
1: Zwart-wit van Frank Boeien.
0: Frank Boeien, schoenplaat, zwart-wit. Kom maar erbij zitten.
1: Ja, zeg het maar hoor.
0: Ja, ik wou even naar het tegeltje gaan.
1: Nou, ga maar naar het tegeltje toe.
0: Maar we gaan naar Michel Bakker, want ja. Michel die heeft voor het naliggen denken. Nou ja, liggen denken. Ik zeg het
1: hij ligt op de bank.
0: Liggen denken.
1: Ja, hij heeft vakantie.
0: Ligt op de bank. Michel, kom er maar in, jongen.
4: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden van de gezelligste ochtendshow der Nederlanden.
1: Ja.
4: Hier, de Bargaander met de volgloeien. Ik ga volgloeien vandaag met de Herfstzanenband met Dicht Bin Alles. Daar mag ik volgloeien in Voorkoet Vrijdag. Goed, de Bargaande wens iedereen een hele mooie vrijdag en een goede start in het weekende. En we gaan eruit met een hele mooie spreuk van vandaag. Een frikandel in de morgen is een dag zonder zorgen.
0: Ja.
4: Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een schönes weekende en bis montag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio.
0: Radio, ik ken hem niet veel meer voorstellen, die mensen noemen het verder op 180 graden bestel, maar een frikandel in de morgen is een dag zonder zorgen.
1: Ja.
0: Dankjewel voor deze mooie tegelspreuk. Je hebt een fijne van Noord liggen, denk ik. Heb Lotte maar verzinnen op L1 televisie, de mensen even een foto van kunnen maken. In ieder geval, is dat tegelke te krijgen? Ja, misschien wel ergens in de winkel, ik weet het niet. Zullen we bijdragen? We hebben nog veel meer bijdragers en die gaan we natuurlijk straks allemaal in de grote huren. Dobbert net na 7 uur. Eerst gaan we naar de Sientaler en blijf niet langer druimen. Nee, opstaan, wakker weer, wakker blijven. Hier met de Ellen Ochtendshow.

0: Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden.
5: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé, hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Maf Kees.
8: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
10: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
9: Wow.
11: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Hills.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
11: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
12: Liefde voor Limburg.
0: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
12: Dit is L1.

0: is jou, de vrouw van de koffie. Die zit elke morgen hier bij ons. Zo meteen even twee bekse zolen maken, want de vermingers zijn weer leeg, joh.
1: Ach, en dan weer. Ja.
0: Ja, het is echt. Dus, soms hebben ze dat nu weer, zeker op vrijdag. Van die opstapmoment, dat ze denken van nou, ik heb zo lekker geslopen vandaag. Maar ik zit even binnenkomen. Hey!
2: Hey! Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies.
0: Hey, Flossy. Nou,
2: daar zien we nog een keer.
0: Ja, dat is
2: maar de hele week al mega, mega druk. Ja, en ik kreeg net toevallig tussendoor met dat ze vakantie kreeg. Dus.
0: Ja, ik heb vakantie.
2: Ja, dat kan ik natuurlijk niet laten om dit toch even fijne vakantie te wensen.
0: Dankjewel,
2: dus,
0: dankjewel. Zeg fijn.
2: Goed, als vuurgloeier, ja, dan ga ik ook maar met de engelbewaarder van Scheuten maken.
0: Ja, gaan we doen, jong.
2: Nou, dan allemaal van een schoon weekend. Jo. Fijne woensdag nog. Ja, een radio, hè?
0: Ja, radio, hè? Ik heb ze huurhuis die het allemaal druk hebben, jong. Dan laten ze niks van zich huren. En dan zitten ze met de koetsje in de wagen. Ik wel in de rust hier en zo, hè. Met appetiet, lekker stoppen en zo. En af en toe gaat drinken, even het kwartje met in de buurman. Dat is toch altijd heerlijk op zijn parkeerplaats bij die vrachtwagenchauffeurs, hè. Dat was Fozzie. En van Fozzie gaan we door naar onze grote vriend. Skiek, willen we een meer hebben? Ja, ik zit er. Amir.
1: Ja,
0: Amir. Amir, goedemorgen. Bij de vakantie zit er. Dankjewel, Amir. Ja. Dankjewel. Wat heb je dan, Maarten?
1: Ik heb Pierre Koosemans.
0: Ach.
1: SV-kleur, afgelopen woensdag 30 geworden en in blijde verwachting. Zoes, met tot middernacht.
0: Ik hoor Zoes, ja, blijde verwachting.
1: Als een loser, van harte, hè?
0: Ja, van harte, zeggen ze door, hè?
1: Allebei.
0: Ja, ja, ja, dan misschien kreeg ze wel een tweeling. Dan moeten ze alle drie zeggen. Ja, dat is het niet, hè?
1: Ja. Marcel dan.
0: Ja.
1: PS Pascal.
0: Ja.
1: Ik wens jou een fijne vakantie toe.
0: Dankjewel.
1: En ik wil ook Marco Schuit maken met de Engelbewaarder.
0: Oeh, daar gooit een stripje bier zitten.
1: Hij vraagt ook waar je naartoe gaat, maar dat is geheim, hè?
0: Ja, goed om houden, zeg ik altijd.
1: Robert Loek, goedemorgen. Ik ga vandaag ook voor weekend van scooter.
0: Hop, hop, hop, hop, hop.
1: En Geertje Steeks gaat ook mee met Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.
0: Echt, hoor.
1: Ja, ja. Maar Hart, die komt toch met die...

0: Hallo? Zit er ram door mee heen, nu is het dat?
1: Nee, dik zit er weer heer.
0: Oh, was het dan andersom? Ja, goed, dat weet ik ook allemaal niet. Goed, 13 over 7, dit is LA met de ochtendshow. Misschien zien er nog wel mensen die vandaag zeggen van... Nou, we pakken de trein, we gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen geen strandstoeltje mee, maar we nemen gedangers mee. Dat is een t-shirtje van Max Verstappen. Ik wil hem geen keer aanmoedigen. Maar ja, dat is de laatste Grand Prix natuurlijk. Dutch Grand Prix in Nederland. Hij vroeg me daarna van, wie lang zien we dan kwijt? Krijgen we hem ooit nog wel een keer terug? Dat is natuurlijk wel een hele grote vraag. Ik bedoel, ja... De aandelen verkocht zien door de prins en zo, en wetsen die wie het allemaal geeft.

0: wens voor iedereen een fijne dag, vader.
1: Dankjewel.
0: En ik zou vandaag wel gewoon voor Bonnie M. met de Rivers of Babylon. Radio waar. Fijne dag, vader, iedereen. En een fijn, goed weekend.
1: Hoi John, dankjewel jong voor die bijdrage deze ochtend. Bonnie and by the Rivers of Babylon staan hier bij lijst. Nee. Komen zeker erbij zitten.
2: En wat kan er nog meer erbij zitten?
3: Josje Tossing.
1: Josje Tossing, heeft er niks ingesproken.
3: Ja, nee, de het mij wel get gestuurd.
1: Wat dan?
3: Nou, dat zal ik je zo laten zien.
1: Wie heeft er get gestuurd?
3: Ja, die het mij get gestuurd.
1: Oh, dan ben ik wel benieuwd.
3: Maar het komt niet aan.
1: Wacht, John het nog. Wacht, John.
0: Oh, ja, John. Ja, goedemorgen. Nog eens met John.
1: Ja, wat is...
0: En die nog vakantie kregen. Een hele fijne vakantie. Groetjes, ja, ja.
1: Radio. Ja, dat was het even vergeten. Dankjewel, John, voor die bijdrage. Kom maar even.
3: Jos heeft mij dus een tegeltje gestuurd. Oh, maar ik krijg het niet in beeld. Maar het ziet er een beetje hetzelfde uit. En dan mag ik hem deze keer voorlezen. Het leven is als een frikandel... Je moet het zelf speciaal maken.
1: Ja, daar zit die goeie. Daar gaan we zeker mee zitten.
3: Ja, hij zegt erbij, doe mij ook maar Marco Schuit maken.
1: Ook maar Marco Schuit maken? Ja. Ah, oké. Okay. We gaan kijken of we hem kennen, vind je. Eerst ELO, Mr. Blue Sky op L1.

0: Filming een beetje Guido Dieteren vandaag. Fijn dat we dit kennen, maar op een of andere manier. Zeker als dit uur Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Dat krijgt op met zijn robots. Klinkt dat zo, hè? Heerlijk om deze plaat een keer te huren hier in de L1 Ochtendshow van deze dag. Te geven dat we kunnen zeggen 10 voor half 8 geworden. We gaan over de Peul en we gaan ver over de Peul. We gaan even zelfs naar Hongarije, Maarten.
1: Ja,
0: dat weten we wat we gaan zeggen, hè?
1: Ja.
0: Zeep Jorikens.
2: Jorikens, Pascal en Maarten. Hallo. Denk aan de laatste kant. Goedemorgen iedereen.
0: Hallo.
2: Ik ga ook met voor Boniem en de Rivers of Barbie.
0: Wat is dat zo'n schoen, vind je?
2: Ja, de frikandellen hoor ik van morgen. Nou, fijn weekend iedereen.
0: Ja, dank je wel.
2: En de groetjes. Goed padachointeur de mits. Adieu en radio.
0: Ja, twee tegeltjes. Hè. Een frikandel is morgen in zijn dag zonder zorgen. En dan hadden we nog een frikandellen ding.
1: Ja, ja, ja. Van die frikandellen speciaal. Het leven is als een frikandel. Je moet het zelf speciaal maken.
0: Ja, zeker, ja.
1: Van Josje Tossings.
0: Ja, zeker.
1: Trouwens krijg Emiel ook nog binnen. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor Pharrell Williams met Happy.
0: Happy van Pharrell Williams. Jongens, het wordt spannend hier in de L1 op de show. Zometeen de oplossing van de volgende. Maar eerst Marusko, de vrije dag.

0: Vandaag, weekend komt eraan. Heerlijk. Dus Baruchko, de kwante hippie bij L1 in de L1 ochtendshow van deze vrijdag. Nou, oh, ik heb er nog een einde. Maar goed, we gaan een einde maken aan het zoektochtje wat we deze ochtend hadden voor Feel Good Friday. Eén plaat die we erbij mogen knallen zo meteen. Ja, dat is een knaller. Ha, dat kan ik niet van vertellen. Of is er nog een binnengekomen toevallig? Dan moeten we dat even...
1: Nog even checken, want...
0: Check. Double check.
1: Altijd doorgaan. Ik zie hier... Nee. Dat is het.
2: De Vogeljacht.
0: Goed zo. Dan gaan we het doen. Dames en heren, de Vogeljacht. Vandaag is geboren... Tot de mensen die artiesten dat altijd zeggen. Wat zijn die artiesten?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hey, Remo!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zend.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Het is 19:30, tijd voor LA Nieuws. Ja, we beginnen met een incident bij het politiebureau in Sittard. Wat is daar gebeurd, Maarten?
15: Daar heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1:00 af op een melding van de verdachte situatie aan het Stationsplein. Gewonde, een 34-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Nederlands Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort. Om 12:30 begint de enige vrije training en om 16:30 volgt meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij direct. En ook in 2022 en 2023 was de Limburger de snelste. En de documentaire Milou's strijd gaat door van filmmaker Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou die in 2023 koos voor euthanasie na jarenlang psychisch lijden. De documentaire maakte veel los en is ook de Nederlandse inzending voor een internationale Emmy Award. In oktober wordt bekend of Hulscher de televisiering wint. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink af en later op de avond wordt het vrijwel overal droog.
16: Raccoon komt naar Tegelen en jij...

0: En stil, daar komen we. 1, 2, 3, weer.
1: Ah, dan moet ik zo'n foto weer.
2: L1 Media Overzicht.
1: Ah, dat is net zo'n elders in het land. Want in de provincie Groningen is vanmorgen een aardbeving geweest. Volgens de voorlopige metingen van de KNMI had hij een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner voelde de beving aankomen.
3: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al iets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk.
4: Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, krijgen ze geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, blijkt op deze zomerkermis in Almere.
5: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan. Ja,
6: als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening per strafblad.
5: Oh. Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
1: Ja, dan moet er even nagedacht natuurlijk.
4: Nou, zeker.
1: Vanaf volgende maand zal er minder scheepvaartverkeer door het Panama-kanaal gaan vanwege de droogte die wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Dat heeft de Panama-kanaal-autoriteit gisteren bekendgemaakt. Dus wat heet is waterweg verbindt Atlantis en de Stille Oceaan met elkaar. En momenteel varen dagelijks 36 schepen door dat kanaal. En vanaf 3 september zullen dat er 34 zijn. En daarna gaat het nog omlaag vanaf 15 september 32.
4: Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd. En daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt ook deze correspondent Anoma van der Veren.
7: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
4: Nou, er is een geruststellend bericht, want het duurt niet lang. Nee? Op 5 oktober is het meisje weer terug in Den Haag.
1: Oh, dat is fijn. Nou, even naar sportnieuws. Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland met het 4-2 gewonnen van Sion met de hoofdrol voor invaller Tolu.
8: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen. Volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
1: FC Twente moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabakh. En de Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven.
4: Nou ja, verder vandaag op deze 21ste augustus. Ik zei het al in het bulletin. Max Verstappen, hè, begint aan zijn voorlopig laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Om 12:30 de enige vrije training en daarna om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace. En de actiegroep Dolomina houdt in diverse Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat.
1: En tot zover een mediaoverzicht hier bij Pascal en Maarten in de Ellen Ochtend Show. Waar we dadelijk gaan bellen met DJ Admin, de DJ bij de Dutch Grand Prix. En we hebben beelden van Hoed Zandvoort op het station. Is het al druk? Nou, dat duren we zo meteen. Eerst Gina Vanelli met de Wild Horses in de Ellen Ochtend Show. Limburg, goedemorgen. So

0: Die wilde paard. Oftewel de Wild Horses. Jennifer Nelly zong nog even. Hiwi Pascal Maarten en Ellen of the Show. Op deze lekkere vrijdag. En hoppakee. We gaan eens even kijken naar de weerwaarneming die we hebben binnengekregen. Nou ja, de afgelopen week niet helemaal perfect. Maar ik zit ook hier in mijn streek, net wie gisterochtend, toch een klein beetje een linker zon binnenkomen.
1: Ja, het zonnetje schijnt hoor.
0: Nou, maak ons blij, Maarten.
1: Ik ga je ook blij maken. En daarom begin ik vandaag met wat meer blauwe lucht dan de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: En dat doen we dan bij Peter Meijer.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een mooie ochtend, droog, graadje of 17. Het wordt vandaag een 21 graden. Wel op het einde van de dag kans op een toch een stevige bui. Dus daar moet je even goed op voorbereid zijn. Voor de rest, ja, wind is er een klein beetje. Uit variabele richtingen west, zuidwest, later noordwest. En voor de rest, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Radio, ja, die zou ze toch weer een schilderieke van kunnen maken. Ja, als je weer stil zo zit in het beeld. Hè? Heerlijk, toch van Peter Meijer. Dankjewel voor de bijdrage deze week. Zullen we even naar de Graashoek gewoon?
1: Wil ze naar de Graashoek?
0: Ik wil door de Graashoek.
1: Ik toch gewoon naar Maastricht. Maar ja, ik kan ook gewoon Graashoek. Hier is André van Maris.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vrijdagmorgen morgen van Noetegrashoek, de weerwaarneming. Ja, de loog is behoorlijk opgeklopt vandaag.
0: Jo.
3: Ik begin vandaag met veel blauw. Wel nog geen bewolking natuurlijk. Zoals er niet onaardig goed van mij. Heel weinig wind. En een lekkere temperatuur al. En heel belangrijk, het is droog. In de verte de opkomende zon aan de horizon. En met 21 graden vandaag, dan is het heel aangenaam een boot te zien. En allerlei dingen te kunnen doen, dan is het toch zeker niet te warm voor iets. Ook het regen werd verwacht, maar dat zal niet zo heel veel zien als dat ze eigenlijk de hand ziet hopen. Dus, nou, wacht het maar af. Ik wens u een fijne dag in de studio, alvast een heel fijn weekend. En als je vakantie hebt, fijne vakantie. En Radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage, André van Maars. Nou, inderdaad, positief gesteld vandaag.
1: Absoluut.
0: Ja, het allemaal goed.
1: De afgelopen dagen was het natuurlijk ook wel heel erg grijs overal.
0: Zeker,
1: hè?
0: Zeker.
1: Maar goed, ik zie ook wel bij Helmut Wijssen, die natuurlijk weer op het dak staat bij Maastricht Hagen Airport, dat er toch wat bewolking is daar.
0: Hoor.
1: Ja, maar ook wel wat blauws, hoor.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Rain Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met half tot zwaar bewolkt weer. Ook zien we toch wel kleuren om ons verschijnen, wat lichte bewolking aan de horizon. Verder zit er ook een oranje streep gloed door die bewolking heen. Als we van het zuidoosten langzaam richting het oosten gaan, zien we buiten de kraaien die voorbij vliegen, zien we de opkomende zon verschijnen in het oosten. Die vandaag om 6:33 zijn reis begonnen is en vanavond 20:45 zijn reis eindigt. 14:12 nog maar aan daglicht. We merken het goed hoor, in de ochtend en de avond dit geval. Ja, als we doorschieten naar het noorden, zien we daar een prachtig patroon verschijnen in de lucht met die bewolking. Ja, dat zie je niet vaak, moet je zeggen. Windrichting, die is wederom uit het zuidwesten. Ten opzichte van gisteren staat er maar een zwakke wind, zwakke tot matige wind en windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 14 graden, 2 graden minder dan gisteren rond het tijdstip. Het is ook droog, beloof in de ochtend droog te blijven, maar in de namiddag moet je toch weer denken aan die pet papri en poncho. Ik wens jullie verder toch een fijn weekend, fijn sportweekend. Voor Pascal, alvast een fijne vakantie.
0: Dank
4: blijf
0: je
4: gezond. En radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage van Helmut Wijssen. Vandaag bij Strikdagen Airport. Zo meteen gaan we bellen met onze grote vriend DJ Admin. Oftewel Rick Jansen vanaf Zandvoort. Maar er zijn nog meer mensen die zitten op dit moment in Zandvoort. Die zijn aangekomen met de trein, heb ik begrepen.
1: Oh.
0: Die gewoon door kieken naar de Dutch Grand Prix. Wie is dat? Dat is Roel de Jong. En laten we Roel eens even een uitzending horen. Roel, goedemorgen. Hoe zit het er uit?
5: Hey, goedemorgen Maarten en Pascal. Ah. Ja, het is vroeg. Zand van de Zee, Centraal Station, zullen we maar zeggen vandaag. En ja, ik ben niet de enige die al aanwezig is. Want het is al aardig druk. Je ziet daar al de eerste mensen lopen naar het circuit. Mensen zijn nog wat dingen op aan het bouwen en ik ga zo eerst even lekker ontbijten bij mijn moeder.
0: Oh,
5: die woont hier in Zandvoort, inclusief mijn school en familie. Dus eerst even de familiaire dingetjes doen en dan gezellig vanmiddag met mijn zus het circuit op.
2: Leuk hoor.
5: Oh. Dus ja, ik ga genieten. Ik zou zeggen, radioa en voor mij engelbewaarder, zetten we er maar bij.
0: Ja, dat hebben we gedaan, joh, bij de voorgeleur, dat heeft er niet meegemaakt. Dit is Rowan Erzen, bij LA met Ballade en Beer.

0: in de Kierkei Dutch gebeuren door in Zandvoort aan zee. En wat gaat er gebeuren? De Dutch Grand Prix, dit weekend voor de allerlaatste keer. En dus ook voor de allerlaatste keer dat Rick Jans, oftewel DJ Antman, de Formule 1 mogen opzwepen. Zullen we hem nog eindelijk opzwepen, Maarten?
1: Ja.
0: Hier is toch. Dames en heren, DJ Antman! Goedemorgen, Ricky. Nog één keer één groot feest. Of hing er toch wel een klein beetje afzien in de lucht, hoor?
2: Ja, nou ja, dat hing er natuurlijk sinds vorig jaar een beetje al meer. Maar het is niet anders. We stokken op het hoogtepunt hier, zeg maar. En kijk, voor mij ga je er natuurlijk verder, hè. Dus ik vind het jammer dat het hier weggaat. Maar goed, we kunnen natuurlijk een hoop moois vinden in de plek. En dat is oké. Okay. Maar voor Zandvoort absoluut hartstikke jammer.
0: Ja, maar zal dat Enzen voor altijd zien? Of denk je dat het ooit nog een keer terugkomt?
2: Wat een beetje begrip is, dat ze echt wel als een soort stand-by race willen staan volgend jaar. Mocht het zo in het Midden-Oosten blijven, als dat het op dit moment is, zullen ze natuurlijk altijd wel races die klaar willen staan om het te organiseren. Dat willen ze op zich niet doen. Ze hebben laten zien dat ze dat echt met een paar mond hebben ze dit opgezet gekregen toen. Dus dat zou een kans kunnen zijn. Maar meer als een kans is dat niet. En een kans is voor mij 5-10%. Dus ik denk dat voor ons dan even moeten gaan spitsen dat het ook gaat gebeuren.
0: Ja, dat is niet veel natuurlijk. Gisteren huurden we dat Max Verstappen natuurlijk het biegetijken tot 2030. En ja, de Dutch Grand Prix is natuurlijk wel, zien wel de hoogtijdagen voor Max Verstappen. Hè? Want dit is toch wel een klein beetje de sfeer, hè, de top bepaald in de Zandvoort. Als dit het niet gedaan had, dan was het toch nooit zo goed geworden. Hè? Heb ze met hem erover gehad of heb ze nog niet gesproken?
2: Nee, ik heb hem nog niet gesproken, want gisteren wordt natuurlijk nu om 9:00 dat hij IB getekend. Dus eigenlijk gisteren wordt hij zo druk met alleen maar interviews geven dat ik dacht van nou ja, laat hem vooral zijn ding doen. Want meestal is donderdag de dag dat we nog wel eens gaan met het coureur spreken. Maar dat wordt gisteren allemaal zo druk natuurlijk, omdat er en zomerstop wordt geweest en omdat hij IB getekend daar. Ja, dat wordt een hartstikke drukke dag. Maar ik denk dat meerdere coureurs wel rouwig zijn. Het is natuurlijk een traditioneel circuit. En daar haal je een hoop coureurs van. Daar heb je natuurlijk die bochten met de zogenaamde banking in. Dus dat zijn eigenlijk zune bochten. En ik heb het gisteren weer gefietst. Dan geeft het echt niet geluid meer. Maar dan moest je echt zeg maar tegensturen op de fiets om daar recht te blijven. Ja. Zo'n stil is dat. Ja, dat is ogenblik meer waanzinnig om door met 280, 290 doorheen te gaan.
0: Dat denk ik ook. Waarvoor is Big Hartstig gisteren toch wel anders te doen? Had ze niet ook een persconferentie met de overhandiging van een straatnaam, Bord? Dat hebben we gezien.
2: Er zijn echt wel heel erg diehard fans. En die diehard fans die zitten hier ieder jaar op dezelfde plek. En dat zijn er toch wel een paar honderd. En diehard fan Dennis, daar kom ik een bord overhandig. Ze hebben hier namelijk een pleintje nomings vernoemd.
0: Dat is toch prachtig, joh.
2: Ja, dat is wel super gaaf natuurlijk om dat van hun te krijgen. En zeggen, voor al het werk was het thuis voor de Formule 1. Voor de Nederlandse fans natuurlijk. Hè, want de eer probeer ik altijd natuurlijk al hoog te haaien. En wat zo hier op Zandvoort is gedaan. Hebben we dit pleintje in Zandvoort nog dicht vernoemd. Nou, en dan hebben we natuurlijk het beurtje bij. Dat mogen we ook zelf meenemen. Ja, waanzinnig mooi.
0: Ja, dat zit als figuur. We zullen later even gezien op L1 televisie. Maar ik ken zomaar zien dat op de rest van de wereld. Dat er misschien ook overal van die pleintjes komen. Maar dan in Portugal. Neem ze maar op. Even over de ganse wereld. Even waar ze kunnen.
2: Ja, wie ooit een wijze man het zei, over de hele wereld.
0: Dat ik hem daar nog wel verbieden, de man. Hey, mag even nu de laatste Dutch Grand Prix. Ga je ze dan de muziek ook aanpassen? Bijvoorbeeld als allerlaatste keer bijvoorbeeld de laatste rondje van Hazes draaien.
2: We weten nog niet. Wat heel veel mensen niet weten is dat ze op al die jaren nog nooit bijvoorbeeld snorrebolletjes links-rechts hebben gedraaid.
0: Oh, ja, nou kiek. Zou het dan eigenlijk kunnen gebeuren, denk ze?
2: Ik sloeg het niet uit. Kijk, Zonneborg zit hier wel in de fanzone. Kijk, binnen het circuit zitten we natuurlijk net meer geponje aan Formule 1-regels. En in de fanzone is er natuurlijk niet. Dus ik denk dat we wel eens even een belke gaan opgooien voor de zondag. Om dan te kijken, het is toch de laatste keer, weet je wat. Laten we dat gewoon maar eens doen. Dus zondingen zijn we wel van plan. En voor de rest hebben we eigenlijk zo min mogelijk voorbereid. Want we weten dat ze meer dat we voorbereid zijn, des te meer dat we gefrustreerd raken omdat het toch weer anders lukt. Dus we zijn woonsysteem weer aangekomen. We samen met gisteren hebben heel veel gerepeteerd. En komen we er het beste van maken. Maar inderdaad, een laatste rondje of zo. Ja, Wim Wit. En we denken als allerlaatste plaat. Het is een kwestie van geduld natuurlijk.
0: Ja, de liefste Limburgse hier. Dat moest ook gewoon doen. Weet ze wat? We gaan het afwachten dit weekend. Kieken wie het allemaal geeft. De laatste treunken dan straks natuurlijk op zondag overdag. En dan bellen we dich morgen even terug om te kieken of het inderdaad snollebolletjes is geworden.
2: Ja, ja. Hey, en morgen begint gewoon weer het schooljaar, hè. Dus ja, jongens, ik ben hartstikke vreugd op naar het werk. Dus we gaan het beste van maken.
0: Zeker, dat gaan we doen. DJ Altman, dankjewel en succes de komende dag.
2: Jojo.
0: Hoi, hoi. Dat was weer een applausje voor Rick Jansen, DJ Altman, hier in de studio bij L1.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
18: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
17: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
19: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
17: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
20: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
21: Hey Frank.
22: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
21: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
22: Oh ja, joh.
21: De gereedschapkist, de meterkast.
22: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
21: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
22: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
23: Top! Jij blijft Bob.
21: Maf, Kees.
22: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
24: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
25: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
26: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
25: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
27: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
28: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
27: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
29: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
30: Liefde voor Limburg.
31: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: We vragen Nelly in de show. En gisteren gekeken op BNB voor Liefde. De slechter is de ooit. Ach, onze tonnoet zit dat. His truc nog zien de eigen zit dat. En hè?
1: Vrieft in pupje uit in ogen.
0: Even door jongens, want...
1: Spring maar uit in warme bed.
0: Oh, was wel warm, joh.

0: Maarten Vriedicht. Dutch Grand Prix zit eraan te komen. We merken ook dat veel Limburgers natuurlijk afreizen naar Zandvoort aan de zee.
1: Ja.
0: Om ons petje van Max Verstappen meenemen. He, dat het liedje even een klein beetje aangepast is. We hadden DJ Admin al de DJ van de circuit. Hadden we al in de uitzending. Straks komen we dat ook door met onze collega Sam Kale. Die is ook in Zandvoort om te kijken wie het door is. Ja, daar mogen we allemaal meemaken. Er zit al gebeurd tussen. De heer Ruuk, de rubber eigenlijk al door, op het veld. Dus ja. Fantastisch om er mee te mogen maken. Maar gisteren. Ja, slechter Ton. We hebben er toch nog gekeken een paar dagen. Ton, er zit Enne. En die leest zich in die BNB voor liefde.
1: Ja, hij had ook een shirtje aan met wie Journals Limburg is.
0: Ja, die heeft van allerlei. Die heeft toch die gedacht van ik zet het Limburgs een klein beetje op de kaart. Maar ja, sommige mensen reacties zien, en vooral op Facebook, zeggen die mensen toch van oh, de Limburgers die hebben zich weer lekker belachelijk gemaakt. Dat vind ik nu jammer.
1: Ja, dus vind ik ook.
0: Is Os Limburg, voor zien er trots op. Wie voor dat doel moet er zelf weten. Ik vind dat Ton het goed gedaan.
1: Waar wel ook echt. Trots op zien Zittert.
0: Ja, dat wel. Ja.
1: Al een shirtje aan Zittert. Hè, met oosterlengte, noorderbreedte, weet ik wat. In ieder geval, dat had hij op zijn shirtje staan.
0: Ja, het was goed gedaan natuurlijk.
1: Hij kwam er ook achter dat hij eigenlijk Limburg niet kon missen.
0: Nee, dat kost ook niet, hoor. Nee, hij moet hier gewoon in het vlees blijven snijden. Ja. Dat is een slechtere. Maar goed, dat Enne is deze week toch wel een beetje een woord geworden. Hij heeft het op televisie gebracht, het woord Enne. Mikey had het gebracht op de socials. Ja. Ongedoes in de keren gekeken. Mikey Utremeun, dat moest zomaar eens kunnen kijken. En Enne kwam overbij natuurlijk bij de Fabeltjeskram wat we deze week gehad
1: Enne.
0: Hebben. Ook Enne. En hebben dus

0: gesteld.
1: Enne?
0: Och Enne?
1: Dat meent ze, meneer Uwe.
0: Ja. Want dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de gezet.
2: Van Fabeltjes Lunch.
3: Ja, ja.
2: Van Fabeltjes Lunch.
3: Dikke 2000 likes hebben op dit moment op de Facebookpagina van Elijn om dit straks gewoon te maken met het social media team. En dus is het toch wel dat er een discussie op gang komt. Een discussie over, is het nu wel echt Limburgs? Nou, voor mij is dit Limburgs. En we hebben zelfs gekeken, daar hebben we er verschillende soorten Limburgse dialecten in verwerkt hebben. Het is niet alleen maar dat er een Ruiversdialect erin zit. Er zit ook van alles, van alle andere kanjen.
4: In plaats van gezet, zullen we krant hebben gezag?
3: Ja, we zouden sowieso op een ruiver krant hebben gezag. En het zuur zeggen ze weer gezet.
4: Weer gezet. Of Tante Bet.
3: Tante Bet is ook siget, hè? Dan zeggen sommigen, ja, maar dat is dan nog wel niet goed. Maar goed, we kennen het dan nog weer in de kerkschoor doen. Maar ja, dat is toch wel gans angst, hè? Maar we hebben er een beetje een algemeen van proberen te maken. Ja. En we hopen dat ze er ook schoenen op, zodat we het gewoon een klein beetje door kunnen zitten. Want dat gaat door, de Limburgse revolutie. Maar wat ook doorgaat, is de kaarten die we gaan weggeven voor Raccoon. Ze komen in Tegelen. 4 toegangskaarten hebben we. We gaan er ontzettend veel plezier wensen. Maar dan moest natuurlijk wel voor ons eerst even de vraag van vandaag beantwoorden. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Welke Raccoon-hit is volledig Nederlandstalig? A. No Mercy. B. Oceaan of C, lang gebouwd dit. Laat het weten via de L1-app.

0: Jongens, jongens, jongens. Ik ben al leid om 20 uur vandaag in de hele ochtendshow.
1: L1 Media Overzicht.
0: We gaan eens even kijken wat op dit moment allemaal aan de handjes in de lunch en verder moeten. We beginnen in Groningen, want er is vanmorgen een aardbeving geweest. En volgens voorlopige metingen van het KNMI had hij een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner nog, die voelde de beving aankomen.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2, maar zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk.
3: Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, dan krijgen ze ook geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, bleek op de zomerkermis in Almere.
4: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
5: Als je boete neemt, dan krijg je een aantekening op je strafblad.
4: Oh. Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
0: Ja, zit je er vast, heb je strafblad, hè? Parkeer je een aantekening, moet je niet hebben. En vanaf volgende maand zijn er minder scheepvaart door de Panamakanaal. Dat is allemaal door de droogte die wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Dat heeft de Panama-kanaal-autoriteit gisteren bekendgemaakt. De strategische waterweg verbindt de Atlantische en Stille Oceaan met elkaar. Momenteel varen er dagelijks 36 schepen door het kanaal. En vanaf 15 september zijn dat er nog maar 32.
3: Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. En wel naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Geruststellende gedachte is dat het meisje weer terug is op 5 oktober.
0: Oh, dat is fijn. Dan even kijken naar Ajax. Heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion. Met in de hoofdrol de invaller, en dat is Tolu.
7: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
0: FC Twente moet volgende week nog flink in de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. En de Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven.
3: Nou, we toch bij de sport zijn. Vandaag op 21 augustus begint Max Verstappen aan het voorlopig laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. 1:30 de enige vrije training en 4:30 de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag is. En de actiegroep Dolomina houdt in diverse Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat.
0: Ja, dat is goed recht natuurlijk dat je de aandacht voor haar voor. Maar we gaan even naar Rogel. Rogel, zeg maar ook wel, hè. Zaak meer waarom. Dus afvolgens het Limburgs product. Ja, natuurlijk, Limburgs product. Noah Milo, Hursenoe in de Ellen Ochtend Show met Pascal en Maarten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: 8:30 bij L1. We gaan even naar het nieuws. We beginnen met een incident bij het politiebureau in Sittard. Wat is daar aan de hand?
8: Ja, daar heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het stationsplein. Gewonden, een man van 34 uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Nederlands Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 16:30 begint de enige vrije training en om 16:30 meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij direct. En ook in 2022 en 2023 was de Limburger de snelste. En de documentaire Milou's strijd gaat door van filmmaker Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou die in 2023 koos voor euthanasie na jarenlang psychisch lijden. De documentaire maakte veel los en is ook de Nederlandse inzending voor een internationale Emmy Award. In oktober wordt bekend of Hulscher de televisiering wint. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink af. En later op de avond wordt het dan weer overal droog.
9: Raccoon komt naar Tegelen. En jij...

0: en Angie Brown. En I'm gonna get you hier bij Pascal en Maarten in de LA News Show van deze vrijdag. Wat we straks kunnen verschakelen. Uiteraard naar Zandvoort, want door is de Dutch Grand Prix. Deze ochtend hadden we al aan de lien. DJ Admin, oftewel Rick Jansen. De DJ die door iedereen kan opzwepen. Onze collega is er ook. Dat is Sam Kale. Die gaat ons straks even bijpraten wat er allemaal gaat gebeuren door op het circuit. En we gaan nog even bellen met Guido Dieteren. Want Guido, die gaat nog een munt. Concert te geven. Fantastisch. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand in het Limburgse land. Zoals een berg aan de Maas. Dit weekend weer 3 dagen op de kop voor het Oost Cultuurfestival. Muziek, viers, activiteiten. En zondag het traditionele hoogtepunt, de grote Oost Cultuurparade. Oftewel het grote Oost Dankfeest. Het gebeurt allemaal onder een thema, Magisch Oost. En dan gaan we praten met Frank Marks van de organisatie. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Volgens mij is dat al jaren aan de gang door. Want ja, als iets vergeet met een mis, dan gaan we toch even terug in de oudheid, of niet?
1: Ja, dat gaat echt terug naar de oudheid. Dat is gaat van vreugdehoed om de oogst te danken. Dus ja, dat wordt traditioneel inderdaad gestart met een oogstmis, wat we gisteren hebben gehad in Bergjo.
0: Nou, laten we toch maar eens even schubben over die oogst, want er is lange tijd druig geweest en het is niet goed voor alle gewassen. Is er wel een reden om een oogstdankfeest te haaien?
1: Dat is zeker weer altijd een berg in de Maas. Om een oogstfeest te vieren, dan moest ze ten alle tijden een feest vieren.
0: Gelijk heb ze.
1: En ja, dit jaar wordt het inderdaad gedroger, maar dat hoop voor de komende jaren gaat anders hebben. Maar er is altijd oogst. En we hebben een oogst eigenlijk ook in het oogsten van jonge mensen die wat enthousiast waren om het immateriële culturele erfgoed wat we hier hebben in Bergen de Maas, om dat in stand te blijven houden. En dat moet ik zeggen, dat gebeurt op een fantastische manier, want we kregen steeds meer wagenboevers, we kregen steeds meer vrijwilligers. En het ziet er goed uit dat we een fantastische tentfeest gaan hebben dit weekend.
0: Nou, dit zien we. We hebben natuurlijk een klein beetje zien we er doorheen gefietst door al die activiteiten die je hebt. Maar het thema van vandaag, of dit keer, joh, is ook Magisch Oost. Wie gaan we dat allemaal zien, dan, dat magische?
1: Ja, we hebben een ontwerper, Roy Wagemans. En daar hebben we ook een paradecommissie voor. En die hebben zich allemaal prachtige wagens bedacht met thema's die wat magisch kunnen zien. En er komt van allerlei dingen voorbij. Wordt de gedachte gewoon van, oh ja, Harry Potter, dat wat magisch is. En ja, ik gedwet eigenlijk te lui abbeloeden om te komen kijken naar alle prachtige wagens wat zijn geboet door alle de wagenboevers.
0: Ja, maar dan moeten ze natuurlijk wel niet te diep in de kleers gekeken, want vooraf komt je natuurlijk een grote feest op jeugd al, hè?
1: Jo. We hebben 2 dagen feest. Op vrijdag en zaterdag hebben we groot feest. Maar de parade blijft toch ons hoogtepunt van het weekend, waar de Oostkunde in Isa houdt vast. Ja, zich stralend op een paradewagen kent de lui toezien en toezwaaien.
0: Ja, dat is wel zo, want veel mensen van Boetenbergen de Maas komen ook naar de dorpje toe. En ja, dat is toch wel belangrijk alsof voor de inwoners om even te kennen door te zien wat je er allemaal doet, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. We hebben de hoop vrijdag altijd op de lui kunnen zien wat in een half uur tijd door alle wagenboevers is gemaakt in de parade. En dat is in elke we hebben een aantal wagens die wat gecreëerd zijn. Er zijn scènes omheen geboet, er komen artiesten, er zijn muziekverenigingen, Figura gaat meespelen, Nuchter Vertrog gaat meespelen. Met lopen, dus het wordt een groot feest bij ons in het dorp.
0: Ja, wel zo, en dat is ook steeds dat de jeugd dan natuurlijk door aangetrokken is. Die zeggen van, we gewoon de kern verder trekken door. Want ja, vrijwilligers hebben ze ook nodig. En ja, dat moet natuurlijk ook financieel allemaal wat te behapstukken zien. Is dat nog wel een beetje te doen, jeugd?
1: We proberen het, we zeggen altijd, gebalanceren altijd tussen een goede omzet en af en toe hopen dat we een goede subsidie of goede sponsoring krijgen. En dat is houwerken. Veel jullie vragen om de handjes vrij te maken. Dus het gaat op dit moment nog altijd goed. En onze gemeente Steen heeft er ook nog altijd een goede toedrage bij. Dus tot nu toe kent we het nog altijd bolwerken en we hopen ook nog geen jarenlang dit Oost Cultuurfestival te kunnen blijven organiseren. Ja. Met inderdaad alle jeugd.
0: En die artiesten, hè, want vanover het gaat gebeuren, hè.
2: Zonder hoe dat we weer een gaas zou geven.
0: Ja, daar zijn er op het podium bij Benny Björk, hè. Zelfs 2 keren zondagondag, hè.
1: Ja, dat is echt weer fantastisch. We hebben vandaag beginnen weer met Berk Broes.
0: Ja.
1: Dat is een seniorenmiddag voor de ouderen. Die werden allemaal met busjes naar de tent gebracht. Die kregen een stukje flyen, een desk koffie. Die kregen een advocaatje aangeboden. Dat Pieter, inderdaad, Big Benny. Ja, dat is fantastisch, joh.
0: Nou, ik wil een schoon weekend door in Bergen en de Maas. Gewoon het ontzettend veel succes wensen, Frank. En dankjewel dat ze hebben hoezing gewost komen.
1: Ja, super, dankjewel. En
0: jojo.
1: Hopelijk zien we voor u dit weekend in Bergen en de Maas.
0: Ah, kijk eens even, wat een promotie. Dankjewel, jong. Hoi.

0: allemaal lekker weer lekker door. We hebben nog kaarten liggen. Volgende week komen we kaarten weggeven voor het Bluesfestival in Tegelen. Ja, door Tegelen in de Doolhof, de Kumboog. Raccoon. Ganze week hebben we wat minst blie gemaakt met kaarten. We hebben wel hele moeilijke vragen. Maar sommige vragen die zien ook hartstikke makkelijk. Doe eens even naar Frankie. Frankie, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen. Ja, dat is meestal op vrijdag. Hè? Weekend zijn voor de deuren, jongen. Heb je al plannen voor het weekend?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik ben vandaag of gisteren begonnen met werken. Dus ik ga dit weekend eigenlijk ook weer niks doen. Gewoon.
0: Och, heb je vakantie gehad, hè?
1: Ja, dit is al wel voorbij, ja.
0: Och, je moest weer 49 weken wachten, hè?
1: Erg, hè?
0: Ja, je bent best geweest.
1: Ik ben in Marrakesh geweest.
0: Oh, wat jeks. Ja, dan moesten, ja, vroeger zei ze altijd, dan moesten de foto's laten afdrukken. Maar ja, die kijken ze nu gewoon op de computer, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Telefoon?
1: Ja.
0: Op de telefoon dan ook, joh. Iedereen laten telefoon, zien, hè? Ja. Hey, ja, maar goed, we stelden een vraag. Het was niet zo moeilijk, hè?
1: Ja, weet ik niet. Zo'n beetje niet, hè?
0: En voor de meeste niet, hè? Eigenlijk gewoon ik nog één keer aan die vragen. En de vraag is, welke raccoon hit is volledig Nederlandstalig? Nou, zeg het maar, dat is dan maar enig goed.
1: Oceaan.
0: Ja! Inderdaad. Destijds, toen ze de plaat uitbrachten, zeiden ze nog... Ja, ik vind het heel raar om dat te zingen in het Nederlands, Oceaan. Dat we altijd Engels zingen, maar het werd wel een van hun allergrootste hits voor Raccoon. Nou, ik ben een echte kenner, heb ik in de gaten.
1: Ja, mijn vrouw is heel erg wat fan, dus...
0: Ik hoop niet...
1: We zijn net een paarlijke baantje geweest in het openluchttheater, waren ze, dus... Die zal heel blij zijn.
0: Nog eens, ze nog een keer verwennen. Ik hoop niet dat ze loester is. Dat is dadelijk toe eens met die keertjes in de henje.
1: Ja, ik weet het niet.
0: De wens het nooit, vrouw. Maar goed, ik ken ze binnenkort. Doe wets toe voor de eerste keer. Heb ze al een generale repetitie gehad. Ik ken ze voor de tweede keer. Nou, een keer zelf meezingen, joh.
1: Super.
0: Goed, voor God, ik een heel fijn weekend wensen. En denk nog even lekker nog over de vakantie. Marrakesh, een beetje nog genieten. En dan maken we een zo'n weekend van. En ontzettend veel plezier bij Raccoon, hè.
1: Super, dankjewel. Heel fijn weekend nog.
0: Ja, zeer zeker. Nou, die foto's die heb je gemaakt. Ze Marrakesh, maar maak ze er ook een paar in Tegelen.
1: Dat kon ik zeker doen.
0: Goed zo, we gaan ze opsturen. Fijn weekend. Hoi.
1: Hey, doei.
0: Dit is Ellen.

0: And I'll write your name.
1: Ah, je mag een naam voor rug. Guido Dieter en Wendy Kokkenkoren. 24 jaar heeft onze samen op het podium. 24 jaar in stijl. Voor ons allemaal vieren. In Remunje, op de Merret. Ik denk maar, dat is toch even geen kieken, Maarten. Want dat is tien, hè? Tien stijtje, jong. Hey.
2: Tien stijtje, inderdaad. Ja. En ja, ik ben wel benieuwd, jongen.
1: Ja, ja.
2: Ah, echt, het is... Ik ben al even de Merret geweest.
1: En?
2: Het zit er chic goed.
1: Ja, dat geloof ik nou. We gaan hem zo meteen even bij ons te bellen in de uitzending. Eens even kijken of het allemaal gereed is. En als er nog een paar zakken zoek voor de achtergrondkoor, dan willen we wel meedoen, hè?
2: Shalalali, shalala.
1: Ja, de duif op de dam, hè? Maar goed, dit is Aan met Touch in de Ellie Ochtend Show.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijkniet-weg.eu.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen. Eens een Amerikaan, altijd Koenen. XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
14: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
16: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
15: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
17: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
15: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon, het wordt 19 tot 21 graden.
12: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Sommige mensen vieren een klein beetje in een achteraf zeilje met wat bitterballen en zo. Maar er zijn er ook bij die doen het ontzettend goed. Dubbel jubileum voor Guido Dieter en Wendy Kokkelkoren. Ze stonden 24 jaar op het podium, zien 24 jaar. Ze zijn samen in stijl.
1: Ja.
0: En dit weekend gaan ze het vieren met twee grote concerten op de Mert in Remeun. Hallo, maestro, bent u daar?
2: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Ja, ja, Dessa, de maestro, Guido hemzelf. Guido, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Gefeliciteerd, hè. 25 jaar samen, 25 jaar op het podium. Ja, wat ik me eigenlijk afvroeg, welke van die twee prestaties vindt ze eigenlijk zelf de knapste?
2: Ja, die op het podium, die is nog meer energie gekost wie onze relatie. Want die relatie die gaat echt super. Ja, we zijn echt twee hengen op de boel al 24 jaar.
0: Ja, super. Nou, dat vinden we fijn om te huren natuurlijk. Maar ja, neem eens de viertijd zo groot. Dus dat gaat dat gewoon doen, hè?
2: Nou ja, dat weet ze niet. Kijk, voor zijn de muzikaal stijl. Dus muziek is als mantra, is gewoon als grote passie. Dus dat we dat kunnen delen, dat we dat doen. En ja, nu is wie op de meerdere munt. Ja, dat is gewoon te gek. Dat kiest voor enorm de oet. Want we beginnen al vanavond uur met...
0: Dat hebben we meegemaakt. Gans gemunst hebben besteld, hè. Maar ik heb zelf gezegd, of Geurop zelf gezegd... Voorzien het zo vet ontgroeid. En we willen nu het tof verlagen.
2: Ja, dat komt erop neer dat we nu echt de grote internationale markt... Nee, dat is echt ontdekt. Hè? En ik vergelijk het ermee dat ze als voetbalclub... nu in de Champions League maakt voor mee doen. Ja, en nu wil ze ook natuurlijk een rondje doorkomen. En uiteindelijk wil ze ook richting de finale ze die een keer gaan winnen, die leven. Ja. En dat komt omdat we nu, ja, voor het publiek op 30 landen die erop afkomen. En ja, dat is een droom dat gebeurt. De mensen vanuit Montreal of in Zuid-Amerika een vlieg toestappen om die show te komen bekijken.
1: Ja, maar we hebben ook begrepen dat er televisieopnames gemaakt werden.
2: Zeker. Vanavond doen we Engels, Duits en dat is dan besloten. Dus is wel de horeca is gewoon bereikbaar. Dus mensen kunnen ook komen sfeer proeven. Zeg maar wat we dat doen, verspillen dan gewoon ook het programma. En op morgen en zondag dan voor de grote openbare shows op de Mert van Remeun. En dan, dan is er gewoon Nederlands publiek en ook internationaal publiek. Maar dan kon ik vooral in het Hollands doen, af en toe een woordje Engels. En dat werd allemaal 3 dagen lang opgenomen met heel veel camera's. En ik geloof zaterdag, zondag 14 camera's per dag. Dus alles hebben we uiteindelijk 36 ISO-camera's om er het shoots voor te maken. Want het gaat echt van Australië tot Amerika, ja natuurlijk Nederland ook. L1 hoort natuurlijk ook dan, hè.
0: Ja.
2: Dat we dat mooi kunnen uitzenden. En dat geeft naar heel veel landen en naar 4 continenten op tv.
0: Ja, kijk goed, hè. We kijken die zo in de binnentest met die camera's, hè, jong. Dat is...
2: Dat neigt iemand toe.
0: Ja, doe dat maar even. Hey, maar toch even over Remeun hebben. Want jarenlang in Kerkrooi. Waarom hebben ze voor Remeun gekozen?
2: Nou, Remeun is natuurlijk een prachtig historisch centrum. Wij hebben juist nog een gesprek over een mooie carillon... wat er opnieuw gebouwd is op het stadhuis. Het stadhuis kan in alle kleuren uitgelegd worden. Dat hebben ze, mag ik zeggen, in Remeun echt goed over nagedacht. Dus dat doen we integreren in ons leegshow. Dan hebben ze natuurlijk de prachtige Sint-Christoffel-kathedraal... op de achtergrond waar we vanaf het podium zitten. Ja, gewoon die historie, dat mooie plein... dat willen mensen de hele wereld zien. Hè? Ja. Mensen bijvoorbeeld in de kille Amerikaanse stad rondlups. En dus juist die beelden bijvoorbeeld van het warme Remeun of het historische Europa. Daar komen mensen van Europa toe. Ja. Voor die beelden. En ja, dat zijn veel jaren en dan kieken geweest al. De eerste keer wordt 2002 zelfs al een gesprek, zo lang geleden. En uiteindelijk is het dit jaar ervan gekomen dat we op de Sjoen en Mert die tv-opnames maken.
0: Prachtig gekozen, zeker in ons Limburgse land, maar dat zien we al megaproducties. Is het nog wel een beetje te doen qua geld?
2: Nou, dat geeft geld in. Hè. Dus vuur investeren, ja, dat leest natuurlijk nergens in de krant. Maar vuur zijn de grootste investeerder.
0: Die
2: voor tonnen eigen investering geeft er gewoon in. Want als ze niet doet tickets, dan zal ze de tickets al €300 per persoon moeten maken om de oer te komen. Dus dankzij ook een sociaal investeringsprogramma wat de gemeente ook gedaan heeft, sponsoren, zelf ook door voor ook meer in Remeun dan alleen maar spelen. Bijvoorbeeld, we mogen samenwerken met sociale partners, we hebben sociale initiatieven ontwikkeld. Ik ben in het ziekenhuis, 4 optredens gaan doen bijvoorbeeld, dat soort dingen. En dat vind ik ook belangrijk, dat het ook voor iedereen toegankelijk is. Dus we hebben ook programma's uitgekozen, dat mensen met een smalle beurs ook uitgenodigd werden soms. Want de mensen die het goed kunnen betalen, zijn ze heel blij met dat die komen betalen. Maar ze vinden de muziek moet vergeten erin zien. En zo steekt Rumunkel er zelf ook achter.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele fijne gedachte. Daar hebben we er zo over denken. Voor iedereen moet het toegankelijk zien. Maar gehoord, wie moet het nu verder, Guido? Want ja, heel simpel. Er werd toch altijd een vergelijking gemaakt met André Rieu. Wanneer is het nu een keer op en zeggen we dit gebeuren? Hier, Guido en Wendy, hier zien we. We gaan hetzelfde, we gaan het doen. We zien net zo goed.
2: Ja, nou, we zijn heel trots op André wat hij neerzet in de wereld. Ik ken Gideren Limburger, ja, super trots op zien. Ja, dat we ook uitnodiging ging krijgen voor arena's in Denemarken of Litouwen, Letland, Bulgarije hebben we nu contracten tegen. Voor Duitsland flink spelen en ja, zijn we met China en Amerika bezig. Allebei Limburgers, allebei heel ambitieus. Ik heb heel veel respect wat André bereikte. We doen het op een modernere manier door voor door. Hij schreef ook zelf wel muziek. En weet je wel, ja, ik volg mijn hartjes wie André het gevolgd heeft. En ik vergelijk altijd op heel veel restaurants. Hebben ze Italiaanse restaurants, een Franse restaurant. André heeft een prachtig muzikaal restaurant. Vuur hebben dat ook. Voor serveren een muzikaal menu. Wat denk ik wat de mensen mooi vinden internationaal. Ja, daarom hebben we ook 2 miljoen volgers online.
0: Ja, en dat menu werd vanavond gegeten in Rumunië de komende dagen. Maakt er ontzettend geen chiques van. En dat ze er nog eens zeggen van ja, we hebben de Johnse 24-jarige huwelijk vierst gehad, hoe het gemaakt is.
2: Ja, samen zijn we. Huwelijk is 20 jaar, maar tot op kerst 24 jaar jubileum. En ik kijk er enorm naar uit. Het werd druig, morgen en zondag. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus, en verdonderd bewust, de mensen proberen in het wit te komen. Of een wit accent, want in deze tijd van oorlog en al die berichten die ze les. We willen echt dat die liefde voor elkaar en voor de wereld ook met paarse lopers op de hele markt. En witte kleding van het publiek. Dat voor Oostrade jongens, laat voor focus op liefde.
0: Dat moeten we zeker zo doen. Guido, knipoog wel in de camera's. En een keer,
2: ik zal zwijgen. Eigenlijk.
0: Ja, dit is even goed. Ja, dat vind ik wel goed. Hey, succes en we spreken ons en heel veel succes.
2: Dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.

0: Wat een ziek idee. Trek zeg, als we samen zien. Nou, samen zien, dan komen ontzettend veel mensen samen. In Zandvoort natuurlijk. Want de Formule 1 Circus, dat geeft natuurlijk weer af door in Zandvoort. Ongelooflijk veel mensen konden naartoe. We spraken deze ochtend ook al DJ Admin. De DJ die door het publiek moet gewoon opzwepen. Maar voor de sportschool worden we natuurlijk even ochtend doen. Door de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. En verslaggever Sam Kale is daarbij. Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was er gisteren eigenlijk ook al bij de mediadag. Die dag was alles behalve saai, toch?
1: Ja, want het begon met een bomcel die dag, hè. Met het nieuws van Verstappen dat hij zijn contract natuurlijk verlengd heeft bij Red Bull tot en met 2030. Nou, dat heeft werkelijk alle andere gespreksonderwerpen en discussies gekaapt gisteren op het circuit. Mm-hmm. Red Bull kwam ook met een speciaal persmoment naast de gebruikelijke persmomenten. Nou, daar waren ook zo'n 130 journalisten bij die allemaal in dat Red Bull motorhome alles wilden weten over het hoe, het waarom en de achtergronden. En de conclusie was dat vertrouwen bij Verstappen dus groot is om door te gaan bij Red Bull. En daarmee was het voor hem gisteren al een druk dagje, kun je zeggen. Zeker omdat hij zich ook niet al te lekker voelde. Nou, ik kan me zo voorstellen dat weer dat niet per se helpt. Dus laten we hopen dat hij fit is vandaag, Verstappen.
0: Laten wij dat ook hopen. Ja, er is de afgelopen maand ontzettend veel druk gespeculeerd over het vertrek van Verstappen bij Red Bull en misschien wel uit de Formule 1. Heeft hij jou dan toch verbaasd dat hij bijgetekend heeft?
1: Ja en nee. Het moment is altijd een verrassing. Uiteindelijk, en dat is ook wel wat je ook continu hoort, als je een racer bent, en dat is Verstappen, dan wil je in de top van de top racen. En of die Formule 1 nou gereden wordt met een verbrandingsmotor, met een elektromotor voor de helft, of dat ze in een Skelter rondrijden. Ja, Pascal, het is gewoon natuurlijk de top van de autosport. En daar wil je in rijden. En dat Verstappen zich daaraan committeert en conformeert. Ja, dat is eigenlijk dan ook wel weer te begrijpen. Dus het is sowieso goed nieuws voor iedereen die liefhebber is, denk ik. Dus dat minimaal 2030 nog van Verstappen gaat genieten. Hij zet ook de deur open om daarna nog langer door te gaan rijden als er tegen die tijd weer met de V8 motoren gereden gaat worden. Dat is voor hem belangrijk. Dus ik denk voor iedereen goed nieuws onder de streep.
0: Absoluut. Nou, vandaag beginnen die races daar in Zandvoort en we zien het publiek op de tribunes, maar het is toch wel anders dan andere jaren, hè?
1: Ja. Ja, dat is wel het geval, want het is dan wel de laatste editie, maar het is wel een klapper, want we gaan een sprintrace weekend voorgeschoteld krijgen. Dat maakt het interessant voor iedereen, want dat betekent dat er maar één vrije training is vandaag in plaats van de drie die we normaal in een Formule 1 weekend gewend zijn. Dat is bijzonder ook voor bijvoorbeeld Liam Lawson, die dus een uurtje heeft om aan die Red Bull te wennen. Hij vervangt natuurlijk Isaac Hadjian naast Verstappen. Die heeft maar een uurtje om zich voor te bereiden, dadelijk om 12:30. En dan is er nog een sprintkwalificatie, ook vandaag. Dus als je vandaag komt op die Super Friday, dan krijg je meteen sessies te gaan waar het om de knikkers gaat. En dat is wel leuk.
0: Maar goed, ik neem ook aan dat ze daar ontzettend goed het weer in de gaten houden. Want je weet, Zandvoort, we hebben ontzettend veel mooie dagen gehad de laatste weken, 30 graden. Is er ook kans op een beetje regen dan?
1: Ja, we zitten nu op de helft ongeveer, Pascal, als ik hier kijk. Graden 15 zitten we op momenteel. Dus die 30 gaan we niet halen.
0: Nee.
1: Ja, ze houden het in de gaten, maar dat is het mooie van Zandvoort. We zitten hier natuurlijk aan de kust. Het kan zo ontzettend snel omslaan. Jij kunt je ook nog wel die openingsfase herinneren, denk ik, een paar jaar geleden, toen het na 5 seconden wedstrijd met bakken uit de lucht kwam en iedereen stond te glibberen op dat asfalt. Vandaag regent het ook, as we speak. Ik sta aan de rand van Zandvoort nu even en daar regent het. En die kans die blijft er wel de hele dag. Het gaat niet doorlopend met bakken uit de lucht komen. Maar er is bijvoorbeeld een regenkans dadelijk in die eerste vrije training. En dan zul je net zien dat dat ene uur dat ze hebben om zich voor te bereiden, dat dat dan op nat asfalt moet gaan gebeuren. Dus dat hangt eventueel in de lucht. Dat wordt ook wel gezegd vanmorgen tijdens de sprintrace dat het dan kan gaan regenen. Zondag ziet het dan weer iets zonniger uit hier.
0: Ja, we hebben het over gehad. Sprintrace, vrije training. Hoe ziet de rest van het weekend eruit?
1: Ja, die sprintrace is dus morgen om 12 uur. Dan om 4 uur morgen is er de kwalificatie voor de Grand Prix. En die is de zondag op een gebruikelijke tijdstip van 3 uur. En vandaag dus de sessies om 12:30 die vrije training. En om 16:30 de sprintkwalificatie. Nou, wil je op de hoogte blijven van alles wat we hier zien, meemaken en je kunnen vertellen, dan volg vooral de pitlane updates. Iedere dag aan het einde van de dag op YouTube praat ik je even bij over het wel en wee in Zandvoort. En dat kun je ook dan terug horen op bijvoorbeeld Spotify. En dan ben je weer helemaal op de hoogte.
0: Ja, en het liveblog gaan we natuurlijk naar kijken. Vooral de Formule 1, dan nog even kijken naar de voetbal. Wat staat daar op het programma?
1: Ja, ook wel een vol voetbalprogramma. Want vanavond 2 wedstrijden in de KKD. MVV speelt tegen FC Volendam. En Roda gaat op bezoek bij FC Dordrecht. tweede Wels dus vanavond. Dan zaterdagmiddag, morgenmiddag dus om 16:30... speelt Fortuna misschien wel om de koppositie in de Eredivisie tegen AZ in Sittard. Dat is wel een bijzonder feit, mocht het zover komen en de ploeg van Danny Buijs winnen. En het sluitstuk op zondag om 16:45 is VVV tegen de Graafschap.
0: Daar zijn we helemaal bij gepraat. Vanuit Zandvoort was dat Sam Kade, dankjewel. We gaan het allemaal volgen via de liveblog en al die andere speciale uitzendingen van Pit Lane, hier bij L1. Met nu Spiller en Groove Yet.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
7: 9:30, dit is het LA Nieuws met Maarten.
8: Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het stationsplein. De gewonde, een 34-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden en ook naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte daarbij gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 1:30 begint de enige vrije training en om 4:30 volgt meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij meteen. En ook in 2022 en 2023 was hij daar de snelste. De documentaire Milou's strijd gaat door van filmmaker Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou die in 2023 koos voor euthanasie na jarenlang psychisch lijden. De documentaire maakte veel los en is ook de Nederlandse inzending voor een internationale Emmy Award. In oktober wordt bekend of Hulscher de televisiering ook echt wint. Het weer in Limburg, wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink af. En later op de avond wordt het vrijwel overal droog.

0: Vredig. Straks krijgen we weer Nel, de verhalen van Nel. Weer goed de regio met Ruud. Maar eerst moeten we... anderhalve meter afstand haaien. Anderhalve meter afstand. Je kent het nog wel, hè?
1: Och, ja.
0: Man.
1: Wij zaten hier zo ver van elkaar af dat het niks uitmaakte. Dit
0: is
1: was
0: meer
1: zeker
0: anderhalve meter. Ja, ja, ja. Het leek inmiddels wel lang geleden, maar in Bemelen is de coronaregel letterlijk blijven staan. Of het een bijzonder bankje waarvan de zitplaatsen precies anderhalve meter uit elkaar staan. Een plek om uit te kijken over het heuvelland, maar vooral om even terug te denken aan die coronajoren. Frank Amory is de mede-initiatiefnemer van dit bankje.
2: We hebben dat neergezet, deze bank, met het idee... Het is een bank om te herinneren. Die maken dat je kunt nadenken, kunt bezinnen. En dat is ook de doelstelling van deze bank geweest. En dus gewoon in die zin. En ook mensen te realiseren dat die tijd lijkt weliswaar weer voorbij. Maar het ligt nog altijd op de loer, het gevaar van een besmetting wereldwijd. Dus die aandacht moet er wel blijven. En dat hopen we ook met deze bank.
3: De bankjes staan op anderhalve meter van elkaar. Dat was een code, zou ik zeggen, in de coronatijd. Ik heb zelf in de coronatijd in het ziekenhuis gelegen. Ik was een van de mensen, zou ik zeggen, die in de zogenaamde eerste golf al opgenomen was in het ziekenhuis. En toen ben ik naar, zou ik zeggen, naar een kamer gebracht in een bed. In een wereld waar mensen je helpen, heel lief zijn ook. Maar je helpen in maanpakken. Toen dacht ik van tijd om afscheid te nemen.
4: Dat het einde is?
3: Ja.
2: In de coronaperiode heb ik in de zorg gewerkt. Ik heb zelfs, projectleider geweest van het thuiszorghotel in Eurmond. Het Van der Valk Hotel. Dat is toen omgebouwd tot een verpleeghuis om mensen met corona op te vangen. En daar heb ik je leiding aan mogen geven in de coronatijd.
4: Heeft corona u veranderd?
3: Heeft me veranderd in de zin van dat ik datgene wat al eigenlijk bij mezelf hoort, namelijk... veel nadenken over de dingen en de zingeving in het leven. Corona heeft daar wel verscherpt, ja. Ja, het bankje heeft voor ons, voor mij in ieder geval persoonlijk, een heel emotionele waarde. Dus het voelt eigenlijk heel goed om hier op afstand even met elkaar te ontmoeten. Dus het heeft ook een warmte voor mij.
2: Heel veel wandelaars die hier lopen, die gaan hier zitten. En ja, met dit uitzicht en de rust, die maken dat je kunt nadenken, kunt bezinnen.
3: Het is een plek waar je even naartoe wil om even op rust te komen en dan weer verder een stap te kunnen zetten en verder te gaan met je leven. Dat is ook, zou ik zeggen, de essentie van dit verhaal hier.
0: Het is ook een prachtig bankje, een soort half rond bankje door een Bemelen. Heerlijk om door een keer lekker tot rust te komen en al die verhalen van die bankjes die we deze week gehad hebben. Kijk zo terug kieken en beloesteren op onze site alleennieuws.nl.

0: Want voor de laatste keer is er in Zandvoort. Het ganse circus is er neergestreken. Dat Formule 1, ja, de burgemeester zei dat de mensen al doorzien.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Dat is de burgemeester daar van Zandvoort. Maar er zijn natuurlijk ook Limburgers of mensen die bij ons in de provincie wonen, die daar familie hebben zitten in Zandvoort. En dat is Roel de Jong. Roel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Ik neem aan voor jullie familie toch ook wel weer elk jaar, ja, tenminste zolang de Dutch Grand Prix daar neerstrijkt, een echt familieuitje en een feest om daar te wezen.
2: Het is een geweldig feest. Mijn zusje die heeft me uitgenodigd vandaag. En die ga ik dadelijk ontmoeten. Die heeft een appartement, die kijkt uit op zee. En die ziet al dat gedruis voorbij komen. En er is een seizoen geweest dat er een touringcar van ons bedrijf langs ging, dat ik meteen een appje kreeg van: nee, broer, ben je op Zandvoort?
0: Maar het is wel mooi als je zus daar woont, op een soort A-locatie. Kun je ook iets zien van het hele circuit dan?
2: Nu op dit moment nog niet, want ik loop zelfs in het dorp van Zandvoort. Ik moet nog even, ik noem het even, de verplichte kop koffies afwerken.
0: Ja.
2: En om 11 uur heb ik afgesproken, dan ben ik op het circuit. En dan, volgens mijn zus, duurde het ook de hele dag en ben ik daar tot 11 uur.
0: Maar wat betekent het nou voor je familie? Ik neem aan dat ze ook het hele huis hebben omgetoverd in grote oranje oase.
2: Mijn zus en mijn schoonouders, daar inderdaad wel. Mijn moeder die heeft daar niet zoveel mee. Die is even back to basic, vind het leuk. Maar ik weet, als ik door naar mijn zus kijk, die is helemaal deze in de week op van alles in delen in de appgroepen van: nu komt dit voorbij en nu dit. En dat is ja, een beleving.
3: Ja, zeg, krijg je die Zandvoorters dan ook gratis entree tot het circuit?
2: Nee, maar wel korting. En daarom ben ik hier.
3: Dat dacht ik al.
2: Ik heb officieel een inwonerskortingskaartje om het circuit te komen vandaag.
0: Ja, ons benzunig zeggen ze altijd, hè, Roel?
2: Ja, die grapjes maak ik ook wel op tuin. Ik kijk altijd op mijn kop en je niet. Nou, dat is die stomme grapjes.
0: Maar goed, vorig jaar is het afgelopen. Vinden ze het daar jammer, de mensen in Zandvoort?
2: Ja, ik sta hier bij wat Zandvoortenaren. Ik kan ze eens vragen voor je.
0: Ja, vraag maar even snel dan.
2: Ik heb toevallig L1 Radio aan de telefoon. Vinden jullie nou oprecht heel erg jammer dat het Formule 1 weggaat, wordt me nu gesteld? Zal ik even doorgeven aan iemand? Dan heb je een echte Zandvoorter aan de lijn.
0: Ja, doe even heel snel dan, Roel. Ja. Ik weet of het kan lukken. Ja, echte Zandvoorter.
4: Goedemiddag, Tom van Café Jan. Morgen, Tom van Café Jan.
0: Hey, Tom, goedemorgen. Vind je het jammer dat het circus verdwijnt daar, bij jullie daar?
4: Buiten dat het commercieel voor ons goed is, maar het zet Zandvoort op de kaart.
0: Ja.
4: Weet je, er gebeurt wat in Zandvoort. De hele winter werkt dat door, dat de mensen nog even komen. En de sfeer was weer geweldig. Echt.
0: Eigenlijk is het ook een beetje een koninginnedag of een koningsdag. Hè? Alles is oranje en alles zit in het teken van Max Verstappen.
4: Ja, iedereen zit er goed in en het is om 12 uur afgelopen. Dat is ook lekker.
0: Ja, maar gedragen de mensen zo ook een beetje?
4: Geen onvertogen woord, zeg. Ik denk dat er een paar duizend mensen voor de deur stonden, maar niks. Ja, mensen zitten er goed in.
0: Ja, maar voor een jaar rond dit tijdstip is het wel hartstikke stil. Hè? Dus het is nou echt de allerlaatste keer, ik neem aan, dat je er wel een traantje gaat laten dan.
4: Ja, dat sowieso. En een kleine financiële op taart te krijgen. Van,
0: ja, een kleine, geloof ik wel. Ik neem aan een hele grote.
4: Ja, als je me maandag terug wilt, ga ik het je vertellen.
0: Over getallen hebben we het niet, hè. Maar goed, het zet natuurlijk wel Zandvoort op de kaart daar, hè.
4: Absoluut, dat is prioriteit. Ik word 64, ik heb altijd horecazaken gehad in Zandvoort. Ik heb nog. En dit zet Zandvoort er even gewoon goed op de kaart. Weet je, gewoon mensen komen ook in het werk door in de winter.
0: Ja, maar nou vraag ik me ook af, want Roel zei net ook al van: nou, wij als mensen van inwoners van Zandvoort, die kunnen daar met korting naar binnen toe. Ja, u moet werken, neem ik aan.
4: Ik werk, ja, het is niet anders.
0: U kunt er niet naartoe, is wel jammer dan, hè?
4: Had ik maar een vak moeten leren, beste man.
0: Dat is ook weer zo. Maar goed, ik ga u toch ontzettend veel goede zaken wensen. Want ja, de tapkraan moet blijven lopen en de kassen moet blijven rinkelen.
4: Nou is dat, beste meid. Dankjewel.
0: Goed zo, dankjewel. Ja, geef maar even terug. Ja, geef maar terug een rol. Nou, Roel, ik hoor daar wel. Die mensen moeten dus gewoon werken daar. Want ja, de tapkraan moet blijven lopen. Ik ga je ontzettend veel plezier wensen daar. En fijn dat je even bij ons in de uitzending kwam.
4: Alsjeblieft.
0: Ja, hij is weg. Zat hier live in Ellen Ochtendshow. Even over gewoon nog. Ja, het strand hoor. Het strand is van alles aan de hand. Het strand van Zandvoort. Maar bij ons ook, want ja, het is bijna zover. Het is bijna 10 hoor. Ik heb vakantie dadelijk, Maarten.
3: Ja, ja.
0: Lukt ze het? Wat is dit nou weer?
3: Ik kreeg een fotootje toegestuurd van jou. Helemaal in vakantie-outfit. Onder de palmbomen. Ja. En de prachtige bloemetjes. Een soort van oleanders zijn het. Aan zee.
0: Ik gewoon aan die denken, jongens. Dan als ik de cocktail drink, aan die denken.
3: Volgens mij is dat niet een goede vakantielocatie.
0: Ja, dat werd ze niet. Ik ga ook niet meer vertellen. Ik zeg altijd gewoon een roendumhouse. We moeten altijd één ding nog door natuurlijk. Dat is even kijken op de kalender. De Scheldwoordenkalender.
3: De Scheldwoordenkalender. Ja. Het is de 21ste.
0: Ja.
3: Ja, jij gaat op vakantie, hè?
0: Ja.
3: Oude muk.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hey, dat is gewoon de toko bewaken, jongen. Hier
3: Don, ik samen met Stefan.
0: En met Paul, hè?
3: En met Paul.
0: Oh, nou. Ja. Nou, gewoon fijne vakantie. Dan spreken we ze over een aantal weken weer. Dit was Ellen Ochtendshow. Zo meteen Route Regio met Ruud Klein. Fijn weekend. En voor Max zou ik zeggen, toi. Dit er mag je het winnen. Als laatste, Urban Fire, Fantasy, He, Be L1.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
0: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar de skyline van de stad. En tijdens de introductieweek voor studenten in Maastricht is er extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. Aanleiding is de brede maatschappelijke discussie over vrouwveiligheid.
10: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer.
12: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
13: Wow.
14: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
12: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
14: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
16: Liefde voor Limburg.
17: Met jou.
18: Bij jou.
17: Dit is Route Regio.
16: Dit is

0: Shepherd en Symphony aan het begin van de laatste route regio van this week. Goedemorgen, leuk dat ze erbij is. We komen in gans Limburg, bijvoorbeeld op de dansvloer in Oesmoren, Oost-Maarland. Daar blozen vijf enthousiaste jonge dorpsgenoten namelijk een oud-traditioneel leven in, met de eerste editie van de Nacht van. Waar vroeger een bekende hardloopwedstrijd, de Nacht van het Maarland. Er wordt toen al een chaos en feest. En hoe verandert het schoolplein van de basisschool vanochtend in een festivalterrein met Limburgse DJ-line-up, cateraars, een gezonde mix van house en tech house. Kijk aan. Tot 35 jaar kent ze zich toch zieker amuseren, maar eigenlijk is zieker in een gewoon welkom. Hoewel het uitverkocht is, dus het lukt goed hoor. Zondag, komende zondag, verandert de hoogstaanboomgaard aan de Lintjesweg in Münster-Geleen in een openluchtmuseum. Kunst in de Wei is door te zien. Dat is een nieuw initiatief. Dat gaat eigenlijk allemaal om het behoud van dat hoogstamvrij. Dat is natuurlijk toch een soort heringetreden Limburgse traditie, zoals ze kennen zagen. 15 lokale kunstenaars zijn tot te zeer en er is natuureducatie. Alles is tot te vingen. En zo meteen, aan voor onnog in de uitzending, hij Niek van Spik en Span. U van Spik en Span XXL dit weekend. Voor ons gauw beginnen.
1: Route Regio.

0: Cameron Whitcomb bij Route Regio en Kingdom of Fear op deze vrijdag om 21:15. Hassen van die muziektradities, Kiek. En daar kennen ze bij denken aan Pinkpop. Guus Meeuw is natuurlijk jarenlang groots met een zachte G. En de haste vrienden van Amstel Live. Nou, dat soort dingen. En Limburg, we steed dat eigenlijk ook. Kunnen we rustig concluderen. Want het gaat weer beginnen. Spik en Span XXL. Dus novente ving het A in Kasteel Limburg. En net wakker geworden in de bruidsuite door op het kasteel is Niek van Spik en Span. Niek, goedemorgen.
1: Ja, prachtig vooral, maar ik stond gewoon boete in mijn eigen broene tuin. Dus, maar het vooral wordt gehoord. Ja. Dus ik moet hier nog een uur, moet ik hier nog spik en span shotjes inpakken. Ja. En dan rieden we richting Kasteel. Dus de voorbereidingen zijn langzaam klaar, dus het mag beginnen.
0: Ja, en dit is natuurlijk het leven. En Niek, hij had ze als klingenjongen van gedroomd. Met een grote band, met veel publiek, live.
1: Ja, wij houden dit gedag. En nogmaals, de optredens die we overal in Limburg doen en buiten Limburg met een orkestbandje en hou voor zingen is fantastisch. Maar als je eenmaal geproefd hebt om met 8 man op de bühne te staan, topmuzikanten allemaal, en dan die eigen nummers te mogen zingen op die prachtige locatie, ja, dat is, ja, was de zes, daar droom ze van.
0: Ja, nu.

0: artiesten en vaak moeten ook al gastartiesten eerder vastleggen. Omdat ja, ook onze Limburgse artiesten die zijn door het ganse jaar hersen in de jonge weg. Dus dat gaat al heel snel. En met Igor als brein is er dit jaar bijvoorbeeld camping uitgekomen. Ja. Dus dat is fantastisch. Ja.
1: Ja, wat we het kennen van Stop in Vuur stellen. Gisteren in het trainingspark of zo met de badslippers aan.
0: Ja, ik heb werkelijk een paar crocs heb ik bij me. Ah, ja. Ik heb een witte broek met een ijsjes hummen. We hebben het plein uiteraard wie in de camping ingericht. Je komt binnen bij de entree. Daar staat natuurlijk ook een mascotte. Daar staat zich door te ontvangen. Lu kreeg een prachtige goodie. Ja, dus we hebben eigenlijk alles aan gedaan om de camping feel te krijgen. En we hebben ook iedereen gevraagd om vooral in campingstijl te komen. Ja. Dus ik ben... Ja, ik ben nu al bang voor de foto's.
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke ruig om te doen. Is dit ook een beetje nudig geworden om Spik en Span aan de gang te houden en een dynamiek, zeg maar, als duo?
0: Het heeft absoluut wel gaat verrijkt. Het is wel een hoogtepunt in jaar, de ganse vastelovensperiode en de oktoberfeestperiode. Is dit ook wel gaat waar ze naartoe werkt en waar ze ja, die creativiteit ook los kan slaan. En we hoeven op zijn avond alleen maar Limburgstalige vastelovensliedjes te zingen. En van zichzelf. Dus daar kan ze ook een paar uitstapjes maken. Ja, en dat maakt ons zelf als muzikant om heel zwaar te zeggen ook gaat breder. Vandaar Spik en Span.
1: Ja, wat vind je het spannendste eigenlijk dan uitstapje wat er gaat maken voor dich persoonlijk straks?
0: Ik ga een crooner nummer zingen.
1: Oh.
0: Ja, dus we hebben een vakantiemedley. En daar hebben we natuurlijk de standaard liedjes in. Maar daar stuit ook Volare in. Van die Martin, denk ik. Ja. Ik moet zelfs even denken. Dus daar ga ik dan zingen, Volare.
1: Wauw. Ja, dat zullen de filmpjes wel van langskomen dan, dus een oven, denk ik. Hè?
0: Ik ben er bang voor, ja. Positief of negatief, maar ja, dat is wel leuk. Super.
1: Ja, fantastisch. Ja, het gaat allemaal gebeuren. Hui en morgen in Kastelen Lummerich. Nog een paar keertjes. Sneek wens je geluk als gelovig, ja?
0: Ja, luister, we zeggen nooit dat het uitverkocht is, maar het is gewoon groot vol. Maar volgens mij kan ze via de site nog een keertje komen. Maar het wordt in elk geval heel vol en heel gezellig.
1: Oké, jongens, spaar de stem nog een beetje de rest van de dag. En gang er vooral van geneten. En de groet aan Jo en de ganse band natuurlijk.
0: Ja, doen we. Super.
1: Oké, dankjewel, Nick.
0: Hoi.

Spik en Span, vreun tot de allerlaatste vreun. Ja, Kom en Goor van Sterren in Route Regio. Hè? Net Niek van Spik en Span. En straks Nelle, ja, net die met het tijgervel, net die angeren die voor elke week bellen, even bijkallen. Het is wel vriendig, jongens. Echte aftrap van het weekend met Nelle straks. Nu Kygo, Whitney Houston en Higher Love.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Het is 10:30 geweest, het LA Nieuws. Dat hoor je van Maarten Bonnemaiers.
11: Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Agenten kwamen rond 1 uur af op een melding van een verdachte situatie aan het Stationsplein. De gewonde, een 34-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche het vuurwapengebruik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte daarbij gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht, en dat gebeurt dan met een speciale koffietafel in het Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 12:30 begint de enige vrije training en om 16:30 is dan meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 won hij meteen. En ook in 2022 en 2023 was hij de snelste daar. Zo'n 50 inwoners van Meijel zijn uitgenodigd voor een opname van het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Die opname is op 17 september. Genodigden maken kans om tijdens verschillende spelrondes door te dringen tot de finale met de bekende gouden koffers. Wie uit Meijel daadwerkelijk mag meespelen, wordt pas tijdens de opname duidelijk. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het maximaal 22 graden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Koelt het ook flink af. Later op de avond wordt het weer vrijwel overal droog.
10: Dank je, Maarten.

0: Samieu en Dark Before the Dawn. Nu had jij net, Maarten, dat nieuws over die mensen uit Mijl. Die mogen meedoen aan de miljoenenjacht. Het gouden koffertje is dat ganse spel. En dat is natuurlijk leuk. Ik ben net eens op Funder gaan kieken. Mijl, maar het is net zoveel te koop. En goed geprijsd. Dus ik zal er zelf net in te zien zijn. Maar er zijn natuurlijk veel lui die wel eens aan een tv-quiz hand metgedoor. En dat is misschien leuk om door het herinneringen op te horen. Maarten, heb jij wel eens aan een tv-quiz meegedaan?
1: Nou, dat kan ik me niet herinneren.
0: Heb niet in de jaren 80 ergens bij de Tros of zo, Waku Waku, weet ik.
1: Nee.
0: Ja, ik zit ook te denken, één keer, maar dat was hier met Vastelovens quizzelen.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet wat ze toen, maar toen met Bart Storken, nou, in totale chaos. Ik weet ook niet wat je kon winnen eigenlijk, bij quizzelen.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk.
0: We lagen dat denk ik uit voordat de prijzen werden verdeeld.
1: In ieder geval een t-shirt. Want familie van mij heeft daar wel aan meegedaan. Ja. Die lopen nu nog steeds met die quizzen t-shirts rond.
0: Nee, dat was goede kwaliteit.
1: Ja, zeker. Er
0: is helemaal niks mis mee.
1: Maar ik heb wel eens geambieerd om quizmaster te worden.
0: Dat vind ik nou ook echt wat voor jou.
1: Ja, we hebben dus in de jaren 80, toen stond ik aan het begin van mijn radiocarrière. Ja. Dacht ik van, goh, misschien kan ik wel quizmaster worden. En toen was er een programma op tv dat heette Quizmasters. En dan kon je dus klaargestoomd worden om quizmaster te worden.
0: Ja.
1: En meneer Bol die heeft dat toen gewonnen. Ja. En wie daar ook uit naar voren is gekomen, dat is die man die nu ook bij L1 TV met die kinderen praat. Die is ook uit dat
0: Jochem
1: programma.
0: Jochem van Gelder
1: is ook uit het programma naar voren gekomen.
0: Ja,
1: helaas ben ik toen helemaal niet aan bod gekomen.
0: Ah joh, maar
1: ja, dat is jammer.
0: Ja, maar je kan misschien nog een leuke quiz opzetten. Dat is altijd vraag na, toch? Pubquiz.
1: Pubquizen kunnen altijd, ja.
0: Nuttige met het aangename verenigingswissel.
1: Ja, inderdaad.
0: Hast van de Smit gedaan aan een tv-quiz. En wie wordt dat? De documentaire. Nou, als die er is, zien die vergeer. Maar de anekdotes.
1: Je hoorde het nou net, hè? Die mensen uit Mijl.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Ja, nou, laat maar weten wie je dat hebt.

0: About the Money. Het is vrijdag. Het is zo ongeveer 10:45. Het hoest, Tiet, dan, hè?
1: Nou.
0: Voor het grote moment van de week, ja.
1: Met Nel.
0: Even bellen met de ster van de show.
1: Bel met Nel.
0: Raison d'être van dit programma, kennen ze daar.
1: Nel. Bel met Nel snel.
0: Nel Geerhaerts is 94 jaar jong en woont in Nijwiert en is al nou een jurk of zes te gast in dit programma. Gewoon even bijkallen wie het geeft. En dat vind ik gans voor u nog altijd leuk. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Nou, dat klinkt echt vrolijk en bont. Volgens mij gaat het goed.
2: Het gaat ook goed.
0: Ja? Ja.
2: De zon schijnt, het heeft geregend, dus alle mensen zijn alweer een beetje blij.
0: Ja, ja de, nou, en de planten, denk ik, goed, hè?
2: En de planten, die zijn aan het juichen.
0: Ja, precies.
2: En die hopen dat er nog meer komt.
0: Ja, die had nog niet genoeg, geloof ik, hè?
2: Ja, maar het komt wel.
0: Ja, het komt allemaal goed.
2: Ik denk, als het s'nachts wel eens aan het toch flink regent,
0: ja,
2: dan mogen overdag het zonnetje komen.
0: Precies, kennen de lune boeten.
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Nou, wie is het geweest deze week? Had je leuke dingen gedaan?
2: Nou, ik heb niet heel veel gedaan. Nee, niet echt. Ja, mijn buren die zijn 60 jaar getrouwd.
0: Oh.
2: En ja, dat is toch wel leuk. Die gewoon dat zondag vieren. Dus er is weer van alles aan de gang.
0: Hmm.
2: En de heel duur schiet mij, denk ik. Tenminste, huur aan alle kanten. Allemaal die oude grond, dus dat is goed.
0: Ja, en dat vieren ze dan ergens in de zaal of zo?
2: Nee, in Wiert, in het bos, is ergens, dat heet Black Fan.
0: Ah.
2: En er is een restaurant, dat ligt in het bos. Dus als de zon schiet en die giet schieten, dan hebben ze weer geluk.
0: Ja, en gisteren zelf ook dan?
2: Nee, ik heb gezegd, ik kom niet. Dan moest ik met mijn rol later overal tussendoor schabelen.
0: Ja.
2: En ik zie toch niet wie er zit. En de meeste mensen zijn allemaal 50 jaar jonger dan ik. Die hebben wat anders aan de kop.
0: Ja, volgens mij zijn de meeste lui op de wereld 50 jaar jonger dan dicht naar langzamerhand, hè?
2: Ze klinken daar zo'n toe, hè? Oh, maar ja, dat is wel goed.
0: Ja, maar dat,
2: ik gun het ze.
0: Ja, dat werd een beetje op die leeftijd het grote avontuur om zo gaat uit te horen. Zo'n zondagmiddag.
2: Dat vind ik ook, ja.
0: Ja, ja, ja, dat.
2: Nou, dat snapt je ook iedereen.
0: Ja.
2: Geen probleem.
0: Maar als ze er zelf problemen met, vind je het jammer? Of is het gewoon oké?
2: Ik vind het niet jammer.
0: Nee?
2: Ik ben toch blij als ik hij toes op mijn gemaakt kan zien. Hè, toch?
0: Ja. En een grummel in de truit noemen ze dat.
2: Met niks smerigens.
0: Ja. Ja, even op gang komen.
2: Ja. Moet even aan de gang
0: maar
2: komen.
0: Maar doe best lekker heen bedicht hoor. En dan komen de lumen op audiëntie.
2: Ja, ja, en ik moet vandaag zelf poetsen. Want mijn poetsvrouw die heeft heel druk vakantie.
0: Oh.
2: Nu is ze ook weer 3 weken weg. Maar de volgende week dan zal ze wel weer komen.
0: Ja, dan moet ze zichzelf een beetje behelpen door.
2: Dus ik kan me best goed behelpen, joh.
0: Ja.
2: En ik maak het ook niet zo heel voel.
0: Nee. Dus. Nee.
2: Als je niks doet, werd het ook niet zo smerig.
0: Nee, maar dan moest je toch maar net te zuiver maken, want anders had het niks te doen met het trucje.
2: Dat is wel. Dat gewoon niet doen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Hey, Nel, en weer dan de komende dag? Komen de kinderen nog of zo, als ze nog aanleup?
2: Nou, op het moment hebben Johari en Mirjam komen in september.
0: Goed Spanje.
2: Met het toch nog een dikke week.
0: Ja.
2: En wat Jochem doet, dat weet ik niet. Ik heb problemen met mijn computer. Ik ben immers aan het zoeken. Neem ik even met een computer. Ik hou dan op verkeerde knopjes.
0: Ja.
2: En dat wil je ding niet hebben.
0: Nee, dan lukt hij vast.
2: Dat heeft geen zin. Ik heb hem net even helemaal uitgezet. Dus dadelijk eens kijken of dat er nou weer wel zin heeft. Ja. En dan kijk ik wel.
0: Ja, dat is ook...
2: Ik hoop dat hij eens kan zingen die mij een beetje wil helpen.
0: Ja, dat is ook helemaal mijn oplossing. Oet en dan maar A. En dan
2: ja, daarom. Ja. Ik denk dat uitzetten, dat helpt wel heel
0: ja.
2: Dik.
0: Ja, ja, ja, want het lang blijft lopen, gaat hij problemen krijgen.
2: Ja, daarom. Ik denk dat het goed gaat.
0: Maar er zal toch wel energie daar even bij de binnenweb om dat te fixen?
2: Ik hoop het. Ja. Er zijn mensen zat die wel er wat van kennen. Maar ik heb geen ene telefoonnummer en ik kan slecht overal aan de bel gaan zeggen... Hey, kom eens even mee naar boven.
0: Nee, nee, huh? Dan kan ze beter gewoon op de radio roepen, dan bellen ze zelf aan. Ja, toch?
2: Ik hoop dat er een nu zijn eigen kant.
0: Ja, dat denk ik nu wel zeker. Dat zal wel goed komen.
2: Ja, dat is een verschuwelijk niet. Die denken ook dat dat is zich maar goed zoekt.
0: Nee, die komen. Ik weet het zeker.
2: Oké, dan
0: ja,
2: dat is
0: toen nog een beetje kan smelen en zo. Dat is toch leuk?
2: Zeker
0: weten. Ja, Nelle, je klinkt monter en gezond. Dus gewoon een pol, hoort het dat, hè?
2: Het geeft goed.
0: Ja.
2: En we maken er wat van.
0: Nou, dat doen we dat ook.
2: Allee dan.
0: Oké, okay,
2: Nel. Goed.
0: Tot
2: de
0: zo.
2: Groetjes aan iedereen.
0: Ja.
2: En tot de volgende keer.
0: Dag Nel.
2: Hoi, goed.

0: Snel, ik hoop van harte dat als ik zo oud ben als Snel, ik ook zo in het leven kan storen. Met zo'n heerlijk relativeringsvermogen, humor en positiviteit. Lies van Jannie en die is pas 68. Dus dat is toch bijna 3 decennia te gaan om dat van elkaar te krijgen. Succes daarmee. En we konden een leuke metzingers zoeken. Positief vrolijk met zingbaar liedje. En vroeg het aan via de app 0682 152 400. En ik zou te denken, we beginnen aan het laatste weekend van de zomervakantie. Voor de Liegerschool, voor de basisscholen. Dus het is eigenlijk nog één keer het moment om een zomerhit aan te vragen. Een echte, zo Spaanstalig of Portugees of Italiaans of zo. Dat past bij het gevoel van de zomer. Het weer kan het ook een beetje gebroken. Dus kom maar op, via de L1-app.
1: Het die verzuske, het gemunde show, hey, bij Route Regie.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. En zo'n 50 inwoners van Meijel zijn uitgenodigd voor een opname van het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Die opname is op 17 september.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer.
8: XXX Loods Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods Pallen in Wurselen.
9: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Liefde voor Limburg.
11: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Will Smith en Men in Black. Haswallissen met gedoe aan een tv-quiz. De Lue Oete Meijel, althans een flinke afvaring ervan, die maken nog een miljoenenjacht met die gouden kuffertjes. Ja, dat is natuurlijk een gans arsenaal aan tv-quiz, hè, en ook geweers. Dus kijk wat er binnen kunt via de app. Oh ja, zegt Journey, mijn vader vreuger Boggel, of zoiets wordt. Poeh, dat is lang geleden. Boggel, Maarten. Het was een bordspel, geloof ik, of zoiets, hè?
1: Ja, het staat mij vaag in mijn herinnering. Iets met dobbelstenen.
0: Oh ja.
1: Van alles. Maar ik kan het me niet meer echt herinneren. Volgens...
0: Dit is het.
1: Frank Kramer, hè?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Kijk, voetballer, dit... weet je dat?
1: Ja.
2: Dit is een boggel. Oh. 16 hokjes met letters.
0: Ja.
2: Met die letters zijn natuurlijk een heleboel woorden te maken.
0: Zeker.
2: Bijvoorbeeld spel. Maar dat woord mag niet. De letters moeten elkaar namelijk aanraken. Zalm is een goed woord. En ook bij het woord muziek staan de letters met elkaar in verbinding.
0: Ja.
2: Dat zijn de regels en laten we nu maar echt gaan boggelen. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer.
0: Ja.
1: Dat was er wel icoon, hoor, Frank Kramer. Maar boggel, als je het daarover hebt, ik heb het even gauw opgezocht, was eigenlijk een spel... met inderdaad dobbelstenen met letters erop. Dus zat ze in een soort van kadertje.
0: Ja.
1: Dan moest je dus een beetje schudden. Zat een zandlopertje bij. En als je dan geschud had, moest je met die letters moest je dan woorden maken. Binnen die bepaalde tijdslimiet, dat moest dan zoveel mogelijk woorden uit die mix van letters komen. Het was best wel een apart bordspel. En dat is toen voor tv vertaald naar dat spel.
0: En die mensen moesten dan, de kandidaten, voordat ze opkwamen, zie ik hier nog, stond er boven aan de showtrap zo'n van die blokken met letters erop.
1: Ja,
0: en die moesten ze
1: omgooien. Ja.
0: En waarschijnlijk kon je een videorecorder winnen of zo. Nou goed, had ze ooit metgedoe aan een tv-quiz, of haar herinneringen door aan bijzonder, die ze altijd keek of zo, dat ze zich nu afvraagt waarom deeg ik dat? Laat het weten, via de L1-app.
3: Route Regio met Ruud Kleine.

en een klein beetje Peter Beker. En blijkbaar wordt het genoeg. Bietje is genoeg. Veronica's Kikwieter vuursteep met de Metzinger. Positief vrolijk meezingbaar liedje. Dus ik kan ze aanvragen. Oh ja, het laatste weekend van de zomervakantie. Dus dan nog één keer aan een echte zomerhit. Jo denkt aan de Macarena Los del Rio. We gaan naar Zandvoort aan de zee en neem broodjes en koffie mee. En Viva España, kom binnen. Nou, dat soort nummers. Vroeg ze maar aan via de L1-app. Want de Metzinger, al je voor 10 minuutjes is op de radio. Dus even bijdenken. Kan nu nog. Laatste weekend van de zomervakantie. Dan nog over kersthits drieën, hè?

Alex Warren. Fever Dream. Ja, da kommen wir doch zu jetzt, Benne. Ich habe noch Sand in den Schuhen aus Hawaii. Das fröchte Will an. Danke, Will. Boah, komm doch mal eens op. The Sun is Shining van Bob Marley krieg ik binnen. En Kees denkt bijvoorbeeld aan Erwin van Merkur en Drey Sommers Lang. Nou, dat zijn maar het ideeën. Voor gauw en een zoomerhead aan. Zometeen kennen langskomen in de metzinger.

0: Corby K.A. En Lucky.
1: Meezinger, meezinger.
0: Beirut de regio.
1: Meezinger, meezinger. Het diepelzutske, het gum in de show. Hey, Beirut de regio.
0: Yo, ja, de midzinger in het laatste weekend van de zomervakantie. Althans voor de basisschoolen dan. Nog even één keer in een vette zomerhit om het allemaal goed af te sleten. Dan kennen we dan richting de Christmas. Blauw, blauw, blauw van de Sangria kreeg ik binnen. Ja, Bob Marley toch ook wel een aantal keer. Maar echt vond het appje, dan moet ik hem even erbij gaan zoeken. Van John Leuk. John, wat best zo jong. Oh, hey ja, John. Het wordt een audio appje.
2: Goedemorgen, ik
0: dacht
2: een
0: Meeboe, Gladenheid.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is wel een echte. En neem je ze vaak te huren. En toch wel echt met zingen. Dank je voor alle appjes, maar vergond, voor Meeboe.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: 11:30, Maarten met het LA Nieuws.
9: Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. Bij de sloop in 1976 viel de schoorsteen onverwacht de verkeerde kant op, maar niemand raakte gewond. Volgende week zaterdag wordt de Lange Jan in Heerlen herdacht met een speciale koffietafel in het Mijnmuseum. Max Verstappen komt vandaag voor het eerst dit weekend in actie tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Om 12:30 begint de enige vrije training, over een uurtje dus. En om 16:30 volgt meteen de sprintkwalificatie. Verstappen kent een succesvolle geschiedenis op het circuit. Bij de terugkeer van de Formule 1 in 2021 vond hij meteen. En ook in 2022 en 2023 was hij de snelste daar. De Maestro en de European Pop Orchestra viert dit weekend het 25-jarig bestaan met het grote openluchtconcert op de Markt in Roermond. Guido Dieteren en Benny Kokkelkoorn brengen daar muziek uit de afgelopen 25 jaar, van klassiek tot pop.
10: Roermond is natuurlijk een prachtig historisch centrum. Het staat hoeskin in alle kleuren uitgelegd weer, door voor integreren in ons leegshow. Je hebt natuurlijk de prachtige Sint-Christoffel-kathedraal op de achtergrond waar ze vanaf het podium zitten. Ja, die historie, dat mooie plein, dat willen mensen de hele wereld zien hebben.
9: Het historische plein is omgebouwd tot concertarena. De optredens worden bovendien opgenomen voor internationale tv-specials. En zo'n 50 inwoners van Meijel zijn uitgenodigd voor een opname van het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Opname is op 17 september. De genodigden maken kans om tijdens verschillende spelrondes door te dringen tot de finale met de bekende gouden koffers. Wie uit Meijel daadwerkelijk mag meespelen, wordt pas tijdens de opname duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag kan het nog zo'n 22 graden worden. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het koelt dan ook flink af en later op de avond wordt het vrijwel overal droog.
8: Tot straks, Maarten. Dank je.
9: Tot straks.

0: Lost Frequency, zonderling en crazy. Ja, je had dat programma waar ze op zoek gingen naar nieuwe show- en quizmasters.
1: Nou, ik noemde het quizmasters, maar het is eigenlijk showmasters. Showmasters, dat was de titel. Ja,
0: ja. Daar heb jij ooit voor ingeschreven?
1: Ja, over nagedacht geschreven. We hebben ook wel gesprekken gehad, maar uiteindelijk niet doorgekomen tot de uiteindelijke show, zeg maar. Maar ja, goed, die Willem Bol is er dus onder andere uit doorgekomen. Ja.
0: En Sandra Remer presenteerde
1: Sandra Remer presenteerde het groepboekje, hè?
0: Ja, dat komt toen ook, hè. Natuurlijk zo'n enorme tune met showpalet. Dat had je toch ook. Jeetje. Kostte wat, hè?
1: Het orkest dat het de tune gewoon inspeelde.
0: Ja, hadden ze zelf zo'n orkest, hè? Ongelooflijk. Maar wat de quiz inhield, zo kan me echt niks meer van herinneren.
1: Nou, die moest je allerlei opdrachten uitvoeren en presenteren op je eigen manier. En dan was er een jury en die beoordeelde dan hoe jouw presentatiekwaliteiten waren. En of je een showmaster was, de mensen aan de gang kon krijgen en zo. En dan werd je uiteindelijk, kon je door naar de volgende ronde. Ja.
0: En dan in zo'n jury zat, weet ik veel, Hans van Willekeburg of dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Had ze zelf ooit met gedaan in een tv-quiz? Laat het maar weten via de app.

0: Miles Smith en Stay Route Regio L1. Met in de studio de man die niet mee mocht doen aan quizjes. Dus zat dat ook alweer? Ja,
1: dat klopt inderdaad. Ja. Goedemorgen. Nou, ik denk een jaar of 30 geleden nu organiseerde de KRO...
0: Ja.
1: De quiz Voetbalcracks.
0: Kijk.
1: Waarbij je als voetballiefhebber je kon inschrijven... en allemaal quizvraagjes mocht en moest beantwoorden.
0: Ja.
1: En ik was net werkzaam bij het inmiddels al heel lang ter ziele gegaande programma Sportcafé, Sport 7. En dus ik had me aangemeld met een aantal vrienden. Maar de eerste ronde overleefde ik niet. Niet vanwege het niet geven van goede antwoorden. Dus zeg maar, je had zo'n soort van selectieronde. Maar omdat in mijn cv stond, werkzaam bij televisie, ja. Sportprogramma.
0: Die weten veel.
1: Dat, jij weet te veel. Dat was een beetje de... Maar goed, drie vrienden van mij gingen door, kwamen ook in de televisieuitzending. En we gingen uiteindelijk toch met z'n vieren met de hoofdprijs er vandoor. Namelijk een weekend Barcelona-Real Madrid.
0: Nou.
1: Samen met Johan Cruijff in het vliegtuig op de foto uiteraard.
0: Nou.
1: Denksportpuzzelboekje in de hand.
0: Ja, ging dat toen, hè?
1: Niks meer aan doen.
0: Ja,
1: dus alles goed gekomen, nou, uiteindelijk.
0: We gaan het Limburgse voetbalnieuws zo meteen even doornemen. Ja. Maar eerst gaan we naar Zandvoort. Ik denk naar de paddock, want daar is onze verslaggever Sam Kalen. Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, over drie kwartier gaat los daar, hè?
2: Ja, klinkt leuk, hè, vanuit de paddock. Ja. Tenminste, vind ik zelf wel.
0: Ja, inderdaad.
2: En over drie kwartier, ja, precies. En over die spelprogramma's. Mijn vader heeft me altijd het verhaal verteld dat hij een keer met collega's mocht meedoen aan een televisieprogramma. Een soort lingo-achtig format. En dat ze van de spanning dusdanig begonnen te stotteren dat er geen overwinning meer in zat vervolgens.
0: Dus, zal ook Boggel zijn geweest.
2: Ja, iets in die richting in ieder geval.
0: Frank Kramer.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Sebo, is het daar? Want een beetje een nostalgisch weekend is het ook wel, denk ik, hè? Laatste keer Zandvoort.
2: Ja, een beetje, hoe noem je dat, bitterzoet, hè? Ja. Iedereen vindt het geweldig om hier te komen. Ook de coureurs, tenminste, dat hoor je echt wel uit de verhalen. Terwijl hier Laurent Mekkies, de meest gelukkige man van de paddock, net voorbij loopt. Dat is de teambaas van Red Bull, die net zijn belangrijkste man binnen zijn team tot 2030 verlengd heeft. Dus die is gelukkig. Dat is hoe de vlag er hierbij hangt. Maar iedereen is ook wel teleurgesteld, tenminste de coureurs, dat ze na dit jaar hier niet meer gaan terugkomen. Want wat zijn er veel circuits op de kalender die een stuk minder karakter en sfeer en ambiance hebben dan dat Zandvoort heeft. Dat hoor je wel iedereen zeggen hier de afgelopen dagen. En daar ben ik wel met ze eens. Want het festival begint hier langzaam maar zeker op gang te komen, zoals je al zegt.
0: Ja, je rijdt tegenwoordig meer door de zandduinen in de woestijn dan door de echte duinen op Zandvoort. Maar goed, Max Verstappen, die contractverlenging. Voor de mensen die het misschien wat minder goed volgen, Sam. Dat zat er toch niet echt in, kreeg je de indruk. Max zou wel eens wat heel anders kunnen gaan doen.
2: Ja, precies. En dat is ook onderdeel van het verhaal. Want dat is ook wat Red Bull hem wel in het verschiet heeft gesteld. Dat hij ook wel andere dingen buiten de Formule 1 mag doen. Dit blijft natuurlijk zijn fulltime baan. Hè? Rondjes rijden in de kist over alle circuits op de wereld namens Red Bull in de Formule 1. Maar hij blijft ook de ruimte krijgen om andere dingen ernaast te doen. Maar inderdaad, het heeft wel mensen verrast. Ik snap dat wel. Want hij heeft zoveel kritiek verstappen natuurlijk op hoe de Formule 1 er nu anders is in 2026 uitziet. Met die elektromotor, met die batterij die overal opgeladen moet worden. Daardoor leek het wel een einde verhaal te kunnen zijn. Hij zei ook, ik was dichter bij een vertrek uit de Formule 1, zei hij gisteren, dan dat ik was bij een overstap naar een ander team. En nu zitten we in de situatie dat hij tot 2030 minimaal bij Red Bull blijft. En hij zegt, het gaat de goede kant op met de sport. Misschien als we teruggaan naar V8 motoren in 2030, dat ik nog wel wat langer wil blijven bij Red Bull.
0: Ja, en dan nog even na dit weekend. We mogen Max niet als kanshebber opschrijven, denk ik.
2: Ja, dat is het leuke. Iedereen denkt dat hij hier kanshebber is op Zandvoort. Want het is een korte ronde. Dus de verschillen zijn daardoor automatisch kleiner dan bijvoorbeeld Spa, waar de ronde anderhalf keer de lengte is van hier. Dus als je het dan in de kwalificatie goed zou doen, dan kun je ver komen als je daar een gelukje in hebt. Maar hij is niet de favoriet op voorhand, inderdaad. Dat lijkt toch wel bij het team van McLaren, die in Hongarije een redelijk vergelijkbaar circuit, ja, toen de beste voor de dag kwamen en nog met een updatepakket hier verschenen zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Red Bull, die lijken wel de favoriet. Maar En daar komt de Maar. Regen, Ruud. Het, ja. Het regent hier volop. Het is ja, alleen op de een of andere manier, telkens als ik met jullie of met collega's inbel in programma's en zo, dan is het opeens droog. Dus dat is dan toch dat Limburg-effect, denk ik. Maar voor de rest regent het hier vooral. Het is nu wederom even droog, maar het heeft de hele ochtend geregend. En als dat zich doorzet in de sessies, ja, dan komen we natuurlijk op puur talent en een beetje circuitkennis aan. En dan kan Verstappen daar wel eens van gaan profiteren.
0: Ja. Zijn we hier een vraag van iemand uit de voetbalquiz? Of zeg je, laat maar zitten.
1: Ja,
0: nou, ik graag zelfs.
1: Oké. Snap ik. Ja. Nou, het is natuurlijk zo dat dit weekend ook gesprint wordt, hè, sprintrace. Heeft dat nog voordelen voor Verstappen?
2: Dat klopt sowieso, hè, tot de sprintrace weekend is. Dus we hebben ook maar één training zo meteen om 1:30. En dan om 4:30 al de sprintkwalificatie. Kan een voordeel zijn, want je hebt dus minder voorbereidingstijd. En dan de mensen die hier iets vaker gereden hebben. En dat geldt voor een aantal rijders waaronder Verstappen. Ja, die komen dan misschien iets makkelijker uit de voeten met die wagen vroeg in het weekend. Tegen de tijd dat het zondag is, dan weet iedereen wel weer hoe het hier werkt. En hoe deze auto's reageren op dit circuit. En misschien ook wel op nat asfalt hier. Op zondag is dat wel weer redelijk gelijk getrokken. Maar vroeg in het weekend kan dat zomaar een voordeel zijn. En dan moet hij misschien ook wel een beetje op hopen dat hij in die sprintkwalificatie vandaag goed kan gaan doen. En dan morgen een paar punten kan gaan rapen. Het was ook wel een factor waarom nu naast hem in plaats van Hadjar Lawson in de auto zit. En niet bijvoorbeeld Tsunoda. Omdat hij Lawson hier al een aantal keren gereden heeft. En dat geldt niet voor bijvoorbeeld voor Lindblad. Die ook naar dat Red Bull team had gekund. Dus in dat op zich, om even terug te komen op je vraag. Helpt Red Bull Verstappen ook wel zoveel mogelijk om er een zo goed mogelijk weekend van te maken, ook met de teamgenoot.
0: Sam, ja, je gaat daar niet naartoe om bier of champagne te drinken en oesters te eten. Wat gaan we allemaal zien en meemaken bij L1?
2: Ja, we gaan een hoop verhalen maken, want er zijn best wat Limburgers hier aan het werk ook. Meer dan dat je misschien aan de voorkant ziet, maar ook in het entertainmentprogramma eromheen bijvoorbeeld. We kennen DJ Admin, maar er zijn er meer. En ook bijvoorbeeld het vuurwerk. Dat is deels van Limburgse makelij. Het letterlijke vuurwerk, het fysieke ook. Dat moet wel van stappen komen natuurlijk, hè, maar dat al zeiden. Dus we gaan allemaal verhalen maken en we gaan vooral natuurlijk ook die sessies zo meteen volgen. 1:30 de vrije training, 4:30 de sprintkwalificatie. Dat lees je allemaal op lnnieuws.nl. En dan vanavond nog een update met een pitlane update. Dat zal in de loop van de avond zal die ook online verschijnen.
0: Fantastisch. Sam, veel succes en plezier daar op Zandvoort, hè, zoals we dat zeggen. Hoi, hoi, hoi. Hoi, Jelle. Ja, dan is er ook voetbal. En we zitten natuurlijk in die gekke spagaat dat het seizoen al loopt. Maar dan nog van alles kan gebeuren bij de clubs qua samenstelling van de selecties. Hè?
1: Nou ja, daar moet je in ieder geval wel rekening mee houden. En je ziet de afgelopen dagen, die transfermarkt is tot 3 september open. En ja, er zijn heel veel discussies gaande. Hè. Moet dat wel zo of moeten we later beginnen met de competitie? Het schijnt zo te zijn dat met name de Spaanse bond er een stevige hand in heeft om te bepalen dat allemaal zo lang gerekt wordt. Als je dan naar Limburg kijkt, bij VVV is het eigenlijk het rustigste.
0: Ja.
1: Die zitten wel met één heel schuin oog te kijken naar wat gaat er met Dien Zandbergen gebeuren. Natuurlijk de doelpuntenmaker van beroep. Die staat nog wel eens in de belangstelling van een clubje hier of daar. Daar zou nog wel iets kunnen gebeuren. Maar daar is het verder relatief rustig. En als je naar die andere clubs kijkt. MVV haalde afgelopen week de 20-jarige Sven Boeland. Centrale verdediger. Is eigenlijk daarmee de opvolger van Ilias Breugelmans. De jongen heeft de hele voorbereiding met FC Groningen meegedraaid. Maar daar was geen perspectief voor hem. En hij is dus ook meteen direct inzetbaar. Ook speelgerechtigd. En kan dus vanavond al zijn opwachting maken. Want dat was wel de voorwaarde die MVV stelde bij een vertrek van Breugelmans. Die daar naar Dender is, het Belgische tweede klasser. We moeten wel een vervanger halen. Waardoor we niet met de hele achterhoede op 4 plekken moeten gaan schuiven.
0: Ja.
1: Dat is in ieder geval gelukt.
0: Ja. Verder nog bijzonderheden?
1: Bij Fortuna hebben we de rentrée van Goed gezien. Althans, hij is weer terug na een jaar. Hè. Heeft getekend voor een jaar. Is ook naar alle waarschijnlijkheid speelgerechtigd voor de wedstrijd van morgen thuis tegen AZ. Dat is wel een krakertje. Hè. AZ de koploper en Fortuna toch vierde in de Eredivisie. Dus alles om naar uit te kijken. Morgen is dat. En vanavond speelt Roda ook nog. En als het gaat over transfers, dan kijken ze ook daar nog wat er gaat gebeuren. Die hebben zelf nog wel wat nodig. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Bekend is de wens linksbenige centrale verdediger Maar er moet ook een doelpuntenmaker bij komen. En dan staat Jay Kruijver ook nog steeds in de belangstelling van het Kroatische Osijek. Dus de verwachting is dat het daar zeker niet stil blijft. Twee Limburgse wedstrijden vanavond. MVV Volendam, Dordrecht Roda. Lees je op web en app. En zie je morgen de beelden van op tv. En Fortuna, morgenmiddag 16:30 thuis tegen AZ. VVV zondag thuis om 16:45 tegen de Graafschap. Dat is een beetje de Marinus Dijkhuizen derby. Ex-trainer van de Graafschap, ja. Nu bij VVV. Nou. Dus we gaan dat allemaal op de voet volgen.
0: En hoopvol, want ze zijn allemaal al puntjes aan het pakken. Dus
1: allemaal een dikke rijtje.
0: Ja, zo houden we dat. Goed zo.
1: Absoluut.
0: Ja, dan dankjewel. Alle sport dus bij L1 Nieuws. Voetbal, autorennen, alles.

Pretenders. Brass in Pockets. Goed regio met dus meteen een nieuwe opgave van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Engplaats in Limburg. De goede vraag is welke. Het komt er allemaal aan.

0: Wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Bij een incident voor het politiebureau in Sittard heeft de politie afgelopen nacht een verdachte in zijn been geschoten. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Lange Jan in Heerlen werd opgeblazen. De 135 meter hoge schoorsteen van de Oranje-Nassau-mijn bepaalde bijna 40 jaar lang de skyline van de stad. En zo'n 50 inwoners van Meijel zijn uitgenodigd voor een opname van het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Die opname is op 17 september.
8: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toesies in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hey Frank.
12: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
11: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
12: Oh ja, joh.
11: Gereedschapkist, meterkast.
12: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
11: Hé, hey, Hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
13: Top! Jij blijft Bob.
11: Maf Kees.
12: Nou, succes hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
14: Met jou. Met jou. Bij jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: regio. Stukje voor stukje komt er in Maastricht een bijzonder Limburgs wandkleed bij elkaar. Het is maar liefst 35 meter lang en vertelt met naald en draad het verhaal van het Nederlandse slavernijverleden. Vrijwilligers werken er al maanden aan en de eindstreep komt echt langzaam in zicht. Lynn Biesmans werkt mee aan het kleed en legt uit hoe het tot stand komt.
1: Het wandkleed gaat over het draden van het slavernijverleden in Nederland. Het wandkleed gaat specifiek over provincie Limburg. En hier zijn al verschillende bekende mensen uit de geschiedenis op afgebeeld. En ook plantages, mensen die tot slaaf gemaakt zijn. En de onderlinge verhalen daar tussen. Limburg was in die tijd nog niet echt onderdeel van Nederland. Dus het was een beetje gedeelte van Duitsland en België. Dus die geschiedenis was heel erg versnipperd. Er is een heel onderzoek naar geweest om al die verhalen bij elkaar te verzamelen uit verschillende archieven. En kunstenares Quinn Zeljak heeft dus een afbeelding gemaakt met al die verhalen. En dat is dus uiteindelijk het hele wandkleed.
0: Ja, en in het kleed is ruimte voor verschillende perspectieven. Dat zegt vrijwilliger Jurren Behagen.
2: Dit is een doek dat staat in het midden, waarbij we gewoon van het hele wandkleed. En dit is dan een reactie van, dat we zeggen, door een DJ is dat gewoon geschreven, specifiek voor dit doek, waarbij zeg maar, een soort tegengeluid is opgezet voor het verhaal van de blanke mensen. Okay. Want de rest van het doek gaat over de blanke mensen die gewoon met slaven gewerkt hebben.
0: Ja, en dat kleed wordt op verschillende manieren gemaakt, met verschillende technieken, naaien, tuften, quilten. Tot nu toe zijn de vrijwilligers dus al 3 maanden bezig met het werk en het is bijna klaar.
1: We streven ernaar om in oktober het wandkleed af te hebben. Helemaal alle stukken aan elkaar verbonden en klaar om opgehangen te worden. Dan wordt het ook weer vervoerd naar het Limburgs Museum. En het wordt van november tot januari tentoongesteld bij het Limburgs Museum. L1.

0: Waves, Route Regio. De ganse provincie staat vol met bankjes, zoals ze lekker kunnen gaan zitten tijdens het wandelen. En veel van die bankjes hadden ook wel een bijzonder verhaal. Bijvoorbeeld in Bemelen. Anderhalve meter afstand houden ligt inmiddels een T-truc. Maar door in Bemelen is de coronaregel blijven staan. Steen namelijk een bijzondere bank waarvan de zitplaatsje precies anderhalve meter uit stond. Het is een plaatje om uit te kijken over het Heuvelland, maar vooral om even toch terug te denken aan dan die coronatiet. Toch een aparte tiet. Frank Amory is mede-initiatiefnummer van de bank.
1: We hebben dat neergezet, deze bank, met het idee. Het is een bank om te herinneren. Die maken dat je kunt nadenken, kunt bezinnen.

0: Ik was een van de mensen, zou ik zeggen, die in de zogenaamde eerste golf al opgenomen was in het ziekenhuis. En toen ben ik naar, zou ik zeggen, naar een kamer gebracht in een bed. In een wereld waar mensen je helpen, heel lief zijn ook. Maar je helpen in maand pakken. Toen dacht ik van tijd om afscheid te nemen.
1: Dat het einde is?
0: Ja.
2: In de coronaperiode heb ik in de zorg gewerkt. Ik heb zelfs projectleider geweest van het thuiszorghotel in Eurmond. Het Van der Valk Hotel. Dat is toen omgebouwd tot een verpleeghuis om mensen met corona op te vangen. En daar heb ik je leiding aan mogen geven in de coronatijd.
1: Heeft corona u veranderd?
0: Heeft me veranderd in de zin van dat ik datgene wat al eigenlijk bij mezelf hoort, namelijk veel nadenken over de dingen en de zingeving in het leven. Corona heeft daar wel verscherpt, ja. Ja, het bankje heeft voor ons, voor mij in ieder geval persoonlijk, een hele emotionele waarde. Dus het voelt eigenlijk heel goed om hier op afstand even met elkaar te ontmoeten. Dus het heeft ook een warmte voor mij.
2: Heel veel wandelaars die hier lopen, die gaan hier zitten. En ja, met dit uitzicht en de rust, die maken dat je kunt nadenken, kunt bezinnen.
0: Het is een plek waar je even naartoe wil om even op rust te komen en dan weer verder een stap te kunnen zetten en verder te gaan met je leven. Dat is ook, zou ik zeggen, de essentie van dit verhaal hier.
3: Ja, het Angerhoven Meterbankje in Bemelen.

0: Phil Collins bij Route Regio. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: ja, met een kritische omschrijving komt van een inktplaats in Limburg. Dat is het routespel. Antwoorden via de app en de max kans op een L1 zomerpakket. En wie wil dat net winnen? En vergonten op deze vrijdag beginnen aan een nieuwe opgave. Dus

ben benieuwd wie verdomd met komen. Goed loesteren, hey Kumpen. Die houthakker is een aanpakker. Die houthakker is een aanpakker. Over welke plaats? In Limburg. Geet het. 0681 442 400. De L1-app voor de antwoorden. Dit is Sienna Spyro bij Alleen.

Shanna Spyro en Material Lover. Ja, oké, nog één keer de opgave in het goede spel dan. Die houthakker is een aanpakker. In welke plaatsje Limburg? Geet het. Appen mag. Zometeen Limburgse nieuws. Noe, Davina Michelle en Piet.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het is 12:30. Het LA-nieuws, dat hoor je van 8:00 uur. Hi, 8:00.
12: Goedemiddag. Dankzij de regen is de grote natuurbrand in Boshuizerbergen bij Venray na bijna 3 weken eindelijk gedoofd. De brandweer is vertrokken. Het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft wel verboden terrein, omdat de bomen door de brand instabiel zijn en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. De veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de gouden televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En in Roermond viert Guido Dieteren dit weekend het 25-jarig jubileum van zijn European Pop Orchestra met 2 concerten. Zaterdag en zondag speelt de kerkraadse violist op de markt voor in totaal zo'n 6.000 bezoekers. Op het podium staan ook Suzanne Zegers, Wendy Kokkelkoorn en Nick Schilder van Nick en Simon. De 2 concerten zijn nog niet uitverkocht. En het weer. Het is vandaag bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het ongeveer 22 graden. Later in de middag en het begin van de avond ook kans op onweer met mogelijk veel regen.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City Fireflies, routeregio, bezig met het routespel. Een cryptische omschrijving op weg naar Inktplaatsje in Limburg. Een nieuwe opgave, en ik pak hem nog even erbij. Ah ja, die, moet ik even goed kijken, dat ik het wel goed verkoop. Ja, die houthakker is een aanpakker, dat is hem. Ik kreeg binnen, Berg. Kieke Tul kunt binnen. Hout halen, een aantal keer. Ja, dat is op het bel. Dat zou van net doen. Spouwbeek, en ik ook een aantal keer gelezen. Zittert. En Geleen Herkenbos. De Looi bij Ottersum IJsde. Echt. Hakhoutbrigade. Ah ja. Leudal, Herkenbos. Houten, maar een aantal keer binnengekregen. Helden kunt binnen. Hout, Blierik. Halen. Nog een keer gewoon, Blierik, want Holtakker is een veldnaam in de buurt van Blierik. Koningsbos kreeg ik binnen. Even kijken wat ik heen nog zien. Oh, Grootgenhout natuurlijk, ja. Dat zijn allerlei antwoorden die binnenkomen, maar de goede zit toch net bij. Wat is het wel, schik appje.

1965. De douche bij dat rezen nut waren lang en zo te vol. Voor de eerste keer op stap, het orkest speelde toen nog series van 3. Foxtrot, walsen, rock'n'roll. Ik heb toen al het schönste meidje gezocht. En daar gebeurde wat ik mij stilke zou goed gedacht. Na de laatste scherpe tango nog het wandelen.

0: ist, was ich will.
1: Vlot een paar pils aan het buffet. Mijn jaske toe. Zit mijn schlips nog graag. Hey, hier lopen de ovens in het wit. De drummer pakt de stek. Tikt af. En ik dans met dich op de laatste nieuwe hit. En ook al zei toch pap van dich, de arme hoos, dat dit

du bist, was ich will.

0: Man I Need. Routeregio, het routespel met die nieuwe opgave, met die cryptische beschrijving die ons moet brengen naar één plaatsje in Limburg. Die houthakker is een aanpakker. Lom kreeg ik binnen. Meers en Zwartbroek, Siebengewald, Boshoven, even kijken, de Melders kunnen binnen, Rochel kunnen binnen. Arendschen, Hout, Stijn, even kijken, Kessel, Eik, ja. Allerlei antwoorden, maar ook wel een fix aantal keer het goede antwoord. En Wendy, goedemiddag, toe business, snelle Apple Voice mee.
1: Ja, ik hoorde toevallig. Goedemiddag. Ja.
0: En dan was meteen, huppakee, telefoon bij de hand en dan was je iets met het goede antwoord.
1: Oh, echt?
0: Oh ja. Hey, Vierdassen van Klaps, woont ze daar in de buurt?
1: Zittert.
0: In Zittert, dat is redelijk in de buurt, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is vlakbij. Nou, kom maar op met het antwoord, Wendy.
1: Doen raden.
0: Ja. Aanpakken, dat is doen. En raden, dat is altijd een bosontginning. Dus daar zijn ooit beun gekapt om je te bouwen. Of om je neer te zetten.
1: Dat was ik niet.
0: Ja, maar de best bij de publieke omroep, de best hij om te leren.
1: Oh, ja, je hebt geleerd, toch?
0: Ja, Wendy, proficiat aan. Een goed weekend.
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend.
0: Hoi.
1: Doei.

Ik zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt. L-E.

0: Justin Bieber en What Do You Mean? Net is zometeen, hey, hit up. Was ze zich kans blijven melden voor de vijf. Mag ze vijf leedjes aanvragen voor zichzelf of voor een andere. Dus eigenlijk netto 20 minuten zenderbaas. Dit wordt de regio voor deze week. Verdomd nog even de allerlaatste inkomende post.
1: Goedemiddag, met KVW Heidse. Wij zijn van groep 25. En wij hebben de opdracht gekregen om zo snel mogelijk op de radio te komen. Hopelijk lukt het. Groetjes KVW Heidse.
0: Nou, King of Vakantiewerk Heidse, dat is gelukt. Dus proficiat en shake het kratje beer mag gewoon naar L1. Geen wel leeg. Gewoon door met Paul Jong, goed weekend. Come back and stay. Dat dan wel.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
2: Ja, even denken. Hoofdstad Tirana.
1: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
2: Dus je wilt naar Albanië?
1: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
2: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
1: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
2: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
1: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey Remon!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De bosbrand in Boshuizerbergen bij Venraai is helemaal uit. De brandweer is na bijna 3 weken vertrokken uit het natuurgebied. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been. En Guido Dieteren viert zijn 25-jarig artiestenjubileum dit weekend in Roermond met 2 concerten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden.
14: Hey Frank.
15: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
14: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
15: Oh ja, joh.
14: Gereedschapkist, meterkast.
15: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
14: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob.
14: Maf Kees.
15: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
16: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.

0: Verbieden zaken is vrijdagmiddag. Van harte welkom een nieuwe hittappen hier. Op de dag dat Max Verstappen bezig is met de vrije training voor de Dutch Grand Prix. Straks om 16:30 natuurlijk de start van de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Alle updates over de prestaties van Max lees je op lanews.nl. En check straks ook Pitlane op YouTube. Hey, in de zomer Dunfer Oet, welke vief? Dit keer twee classics in de aanbieding.
1: Goedemiddag, mijn naam is Wim Evers. En ik wil een keer aankondigen de Sugars Hill Gang met de Rapper's Delight. I said a hip hop, the hippie to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Goedemiddag, ik ben Michel nog steeds. En ja, ik heb incognito gestemd met Always There.
0: De Vief. L1. Welke van de twee zo meteen op zender? Geef het even door via de L1 WhatsApp.

0: is a ghost town.
1: Weekendbeuker van Adam Lambert en Ghost Town. Dit is L1 in de middag en avond enkele regen- en onweersbuien. Tijdens zonnige periode worden vandaag maximaal 22 graden. Het is Hit Happen, Bloem in je haar zometeen met de Bauza en Magnetic achter de 80s classic van Janet Jackson. Dit is When I Think of You.

0: Gwen Stefani en Akon. En de Sweet Escape, zometeen het LA Nieuws. En de zanger die zich eerst afleidt met zijn voeten om zich vervolgens een haarschepper rechts te verkopen.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Dankzij de regen is de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray na bijna 3 weken eindelijk gedoofd. De brandweer is vertrokken, het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft wel verboden terrein omdat de bomen door de brand instabiel zijn en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. De veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En in Roermond viert Guido Dieteren dit weekend het 25-jarig jubileum van zijn European Pop Orchestra met 2 concerten. Zaterdag en zondag speelt de kerkraadse violist op de markt voor in totaal zo'n 6.000 bezoekers. Op het podium staan ook Suzanne Segers, Wendy Kokkelkoorn en Nick Schilder van Nick en Simon. De 2 concerten zijn nog niet uitverkocht. En het weer. Bewolkt met opklaringen, tijdens zonnige periode wordt 22 graden. Later in de middag en begin van de avond ook kans op onweer met mogelijk veel regen.

Terrence Grand Darby en Dan's Little Sister. Dit is L1. Je hoort ook nog Bibi Rexha, Faithless en New Religion. Misschien wel een van die favorieten voor de Viv. Geef het even durk via de site l1.nl. Oet Viv van Wil met 73% van de stemmen. Is dit Sugar Hill Gang en Rapper's Delight?

Lekker, OTV van Will, Sugar Hill Gang en The Rapper's Delight. Langs de file op dit moment in de provincie op de A2 in noordelijke richting tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide doe je er 10 minuten langer over. Het is L1 Hittappen op de vrijdagmiddag met Craig David, een 7 Days.

Het meisje met de parel van Johannes Vermeer is on tour en ongekend populair in Japan. Ja, het schilderij wordt daar bijna als iets heiligs gezien. Nou, Stephanie, goedemiddag. Vanaf de biechtstoel met Gypsy Woman. Dit is Crystal Waters Be Alone.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister volgende week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Appen met de jokes, download de L1-app.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De bosbrand in Boshuizerbergen bij Venraai is helemaal uit. De brandweer is na bijna 3 weken vertrokken uit het natuurgebied. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been. En Guido Dieteren viert zijn 25-jarig artiestenjubileum dit weekend in Roermond met 2 concerten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is 1 graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden.
13: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
14: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
13: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
15: Liefde voor Limburg.
16: Hits. Humor. Dit is Hit Hop.

0: Frikandel. Paris van de Chainsmokers BL1 van achter. Welkom, het is vrijdagmiddag. L1 Oet gelaten sfeer, de vrijdagmiddagborrel. Colaris hier met natuurlijk Oet Welke Vief. En wil zich net als Michael of Percy een top 5 inschikken? Dat kan via de site L1.nl. Vindt ze het allemaal te lastig? Dump er even Vief in de L1 WhatsApp.
1: Hallo, met Percy. En ook een van mijn favorieten is die met die lekkere trompetten Infinity.
2: De Venga Boys en We Like to Party.
0: Geef even durig, hè. Dine favoriet via de L1 WhatsApp en een audioberichtje.
3: Zij kwam binnen gelopen.

land enkele regen- en onweersbuien. En strakke om 16:30 de start van de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Alle info en het neutse over Max Verstappen is natuurlijk te vinden via de site l1news.nl.

0: Smit en Cool Kids. Zometeen het LA Nieuws met 8 uur. En de zanger die... achterstevoren kan zingen.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het provinciebestuur roept Den Haag op om meer te investeren in bruggen en wegen. Volgens de provincie Limburg dreigt er een infrastructuurcrisis. Op dit moment is er al een tekort van zo'n 35 miljard voor zaken als wegenonderhoud. Door achterstallig onderhoud zijn er al problemen met verschillende bruggen. Twee belangrijke bruggen, bij Rooster en Kelpen-Oler, zijn zelfs al afgesloten voor vrachtverkeer. Volgens gedeputeerde Kunstelaars doet de provincie al veel om Limburg bereikbaar en veilig te houden, maar kan de provincie dat niet alleen. Dankzij de regen van de afgelopen dagen is de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai na bijna 3 weken eindelijk uit. De brandweer is vertrokken en het terrein wordt vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft voorlopig verboden terrein omdat bomen door de brand instabiel zijn geworden en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daarbij schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt niet verder uitgelegd. En de veelbesproken documentaire Milou's strijd gaat door van Bart Hulscher uit Baarlo is genomineerd voor de Gouden Televisiering in de categorie Impact. De film gaat over de 17-jarige Milou uit het Brabantse Bavel. Zij koos na jarenlang psychisch lijden voor euthanasie en overleed in oktober 2023. De documentaire maakte veel indruk en leverde ook veel discussie op. En het weer. Vandaag bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige perioden worden 22 graden. Later in de middag en ook aan het begin van de avond kans op onweer met mogelijk veel regen.

De zanger die moeiteloos achterstevoren kan zingen. Ja, zelf heb ik dat talent nog. Ben moeiteloos van afgetraind op Bourgondisch gegaan. Het is L1 hit op het danken voor durfgeven. Dine favoriete oet welke vief. Dit is de winnaar Banga Boys met 73% van de stemmen bij L1.

De 91-jarige Riet Oeskerkrooy. Ja, die heb ze wel eens een keer gezien op Termaat, toch? Nou, ik weet wel zeker van yes, want ze drinkt al 22 jaar gratis. Het is een belofte van de Jule, die nog steeds overeind steekt. Het complete verhaal vindt ze op leneuts.nl. You can't touch this. You can't touch this.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door achterstallig onderhoud dreigt een crisis op het Limburgse verkeersnet. De provincie vraagt Den Haag om meer geld uit te trekken voor infrastructuur. Een aantal Limburgse bruggen is de afgelopen tijd al afgesloten voor zwaar verkeer. De bosbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is helemaal uit. De brandweer kreeg de afgelopen dagen hulp van de regen en is na bijna 3 weken vertrokken. En de Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been.
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden.
10: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
11: Wow.
12: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
12: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

De vrijdagmiddagborrel van L1 met Benny en Super Lonely. Ja, komende maandag gunt de scholen weer starten in onze provincie. Voor iedereen in Hoes is het natuurlijk ook weer zoeken naar structuur, ritme en regelmaat. Ik heb een aantal tips voor je. Zet zondagavond de schooltas alvast klaar. En zorg dat je duidelijke afspraken maakt over het opstaan en het ontbijt. Meer tips zijn te vinden via de site l1neut.nl en via de L1 News app. En binnenkort gunt voor ook weer starten met De Vief. Geef even vier stuks durig via de L1 WhatsApp of natuurlijk via de site l1.nl. Maar goed, nog even genieten van het komende weekend, hè. Het is L1 met Cat's Eye zometeen, Animal na

0: Ai, ai, ai, wat zijn ze heet.
1: Ja, de bitterballen, hè. Vrijdagmiddagborrel, dit is L1. Strakke 15:40, een nieuwe ronde van het Limburgse Keterken. L1, the name of the game, met Robbie Williams en Supreme.

0: Strakke belofte Max Vult in de Limburgse Terke kunt van zo'n 35 calorieën in 3 minuten verbranden.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het provinciebestuur roept Den Haag op om meer te investeren in bruggen en wegen. Volgens de provincie Limburg dreigt er een infrastructuurcrisis. Op dit moment is er al een tekort van zo'n 35 miljard euro voor zaken als wegenonderhoud. Door achterstallig onderhoud zijn er al problemen met verschillende bruggen in onze provincie. Twee belangrijke bruggen, bij Roosteren en Kelpen-Oler, zijn zelfs al afgesloten voor het vrachtverkeer. Volgens verkeersgedeputeerde Jasper Kunstelaars doet de provincie al veel om Limburg bereikbaar en veilig te houden, maar kan de provincie dat niet alleen. Dankzij de regen van de afgelopen dagen is de grote natuurbrand bij Venray na bijna 3 weken eindelijk uit. De brandweer is vertrokken en natuurgebied Boshuizerbergen is vanmiddag weer overgedragen aan het Limburgs landschap. Op het hoogtepunt van de brand waren er honderden brandweermensen in touw en ook werden er blushelikopters ingezet. Het natuurgebied blijft voorlopig verboden terrein omdat bomen door de brand instabiel zijn geworden en om kunnen vallen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar dat wordt niet verder uitgelegd. En autosport. Max Verstappen heeft in de vrije training van de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de 11e tijd gereden. Leider in het Formule 1-klassement Kimi Antonelli was het snelst. Deze laatste Formule 1 in Zandvoort is een sprintweekend, dus er is maar 1 training. Vanmiddag om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace die morgen wordt verreden. En het weer bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige perioden worden 22 graden. Later in de middag en het begin van de avond ook kans op onweer met mogelijk veel regen.

0: mediteren? Zen.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Hey Remon!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door achterstallig onderhoud dreigt een crisis op het Limburgse verkeersnet. De provincie vraagt Den Haag om meer geld uit te trekken voor infrastructuur. Een aantal Limburgse bruggen werd de afgelopen tijd al afgesloten voor zwaar verkeer. De bosbrand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray is helemaal uit. De brandweer kreeg de afgelopen dagen hulp van de regen en is na bijna 3 weken vertrokken uit het gebied. En de Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been.
11: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
13: Kijk eens op de weg. Daar zien we file stonden op de A2 in noordelijke richting. Bij Born-Echt moest rekening houden met zo'n half uur vertraging. Nederweert afrit Valkenswaard, 8 minuten vertraging. Dat is ook in noordelijke richting. En knooppunt Lederheide bij knooppunt Paterdorp. Dat is bijna bij Eindhoven. Daar staat er dan nog vast zo'n 4 minuten. Andere kant op diezelfde A2 in zuidelijke richting. Bij knooppunt Lederheide, 10 minuten vertraging. En daar staat er ook nog een file op. Dus NMB gekomen volgens mij. Even goed kijken op de kaart. Jazeker, op de A73. A70. In noordelijke richting tussen Bijlveld en Blerik moest de rekening houden met meer dan 8 minuten vertraging. Andere kant op naar het zuiden tussen knooppunt Zaanderheiken en Blerik meer dan 4 minuten vertraging. Heb je een file gezien of een flitser? Geef het door op de LN-app. Dank u wel.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Simply Red bij LN and The Right Thing.
1: LN Vandaag.
0: Goedemiddag, op weg naar de vrijdagavond van 21 augustus... en natuurlijk ook het weekend. Voor de Formule 1-fans een weekend van de eerste Grand Prix... na de zomerstop, maar ook de laatste in eigen land. En natuurlijk zien er ook Limburgse fans.
2: Ik heb de Limburgse vlag met daar. Ja. Er moeten wel helemaal een beetje
3: op. Ja, een beetje vertegenwoordigen, toch?
2: Ja, vertegenwoordigen, ja. Oké.
4: Okay. Gewoon een valkje bij, hè.
3: Oké.
4: Okay. En vooraf in december in Abu Dhabi eigenlijk een beetje... Dat hebben we gewonnen, naar de race. Ja, dat is zo goed bevallen.
3: Afgelopen december?
4: Ja, afgelopen jaar. Ja. En over gaat komt gewoon nu kijk in het Zandvoort. De laatste keer. Dat we toch wel weer metmaken.
0: Ja, straks na 5:30, dan moet Sam Kalen eens bij, net na de sprintkwalificatie. En vroeger ook in deze uitzending Manu Jansen van het Blote Voetenpark in Brunsum. Die zegt dat het verstandig is om dekser eens een schoon uit te trekken.
5: Sowieso, in de natuur zijn doet ons gewoon heel erg goed. Het groen, vitamine G zeggen ze wel eens, het aarde, het buiten zijn. Je voelt het eigenlijk al gewoon, het geeft een soort rust en helderheid. En op je blote voeten voel je dat nog meer. En ook onder je voeten zitten allemaal zintuigen of zenuwuiteinden die verbonden zijn met organen in je lichaam. En het stimuleren daarvan is bewezen gezond.
0: Ja, trainers, het ganse verhaal. Dit weekend is er ook voetbal. Wat zien de kansen en uitdagingen voor de drie Limburgse profclubs? Joost Schreurs van de sportredactie. De show heeft over zometeen aan bij LN Vandaag. En natuurlijk is er natuurlijk de razendsnelle spreekbeurt. Het grensgevalletje, de neutsquiz en muziek boosten met toeschins komen.
1: LN Vandaag met Paul Verstegen.
0: Ja, en laten we dan maar meteen doorgaan. Dit is Jonas Blue.

0: Ja, het kennen we weer, hè? Dans in de regen. Dit was Koon. Muziek van eigen bodem, uit Limburg, dus bij LN vandaag. Boeien voor terug gewoon in de geschiedenis. 50 jaar geleden, toen veel de Lange Jan, de Lange W, de Lange Jan. Daarover Dave Christophe in de...
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De Lange Jan was een van de markantste herkenningspunten van Heerlen.
3: Omdat ze zo hoog waren, iconisch waren.
2: Deze 135 meter lange schoorsteen van de Oranje Nassau 1... was samen met zuster schoorsteen Lange Lies... jarenlang beeldbepalend voor de stad.
4: Dat was een symbool eigenlijk voor Heerlen. Nog helemaal, joh.
2: Lange Jan werd in 1937 en 38 gebouwd... als schoorsteen van de elektriciteitscentrale van de Oranje Nassau Mijn 1. In 1953 werd een tweede schoorsteen, Lange Lies, ernaast gebouwd.
3: Er zijn natuurlijk allerlei pogingen geweest om nieuwe Lange Janne en Lize te maken.
2: Nadat de Oranje Nassau Mijn 1 per 31 december 1974 was gesloten, werd Lange Jan op zaterdag 21 augustus 1976 opgeblazen.
5: Hij is nu meer dan 50 jaar, heeft hij ons ontvallen.
2: Door een fout viel de kolos de verkeerde kant op en nam in zijn val een hoogspanningsleiding mee.
6: Toren viel ram de verkeerde kant op.
2: Zodat een groot deel van de stad zonder stroom kwam te zitten. De Heerlense dialectzanger Wiel Kniepa schreef in 1950 een carnavalshit met Lange Jan als onderwerp.

0: Ze waren best goed samen, hè? Waylon samen met Ilse de Lange. The Common Linnets en Calm After the Storm.
1: Elke vandaag met Paul Verstegen.
0: Ja, we hadden het net in de razendsnelle spreekbeurt al over de val van de Lange Jan, de shoreman van de Oranje Nassau Staatsmijn in Heerlen. Vandaag is dat precies 50 jaar geleden gebeurd dat er wordt neergehold. Het symbool van de mijnindustrie in wat nu de regio Parkstad het. Trots waren ze in Heerlen op hun Lange Jan. Dat kent ze huur aan het liedje van Wil Kniepa. Die zong er een prachtige lofzang over. We horen straks misschien nog wel een keer. Het was natuurlijk vooral een ode aan de stad Heerlen. Voorbeelden van bezongen steden die zien er niet aan genoeg. En vandaag zien deze drie typische grensgevalletjes een voorbeeld ervan.
1: Het grensgevalletje 1.

Nederlotte met de ode aan de hoofdstad van Limburg, Maastricht. Peter Fox ontdekt dat das Haus am See het beste kind stond in zijn eigen woonplaats Berlijn. En Joe Dassin bezingt het plein in Parijs dat bekend is van de Tour de France. Les Champs-Élysées. Welk grensgeval wel stieguren? Laat het maar huren. Op de LN-app.

0: en radio. Hoe ze zometeen vanaf de huurbrochures wat het laatste nieuws is uit Limburg.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Half vijf is het. Dit is het LN Nuits met Arthur Hubers.
15: Goedemiddag. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. De brand is na een kleine 3 weken helemaal uit, maar het gebied is nog niet toegankelijk. In het gebied staan veel bomen die door de brand verzwakt zijn en om kunnen vallen. Ook zijn veel wandelpaden verwoest door de brand en het bluswerk. Pas als dat allemaal hersteld is, gaat het gebied weer open. Het werk gaat een paar weken duren. Het provinciebestuur roept Den Haag op om meer te investeren in bruggen en wegen. Volgens de provincie Limburg dreigt er een infrastructuurcrisis. Op dit moment is er landelijk al een tekort van zo'n 35 miljard euro voor zaken als wegenonderhoud. Door dat achterstallig onderhoud zijn er al problemen met verschillende bruggen in Limburg. Twee belangrijke bruggen, bij Roosteren en Kelpen-Oler, zijn zelfs afgesloten voor vrachtverkeer. Volgens verkeersgedeputeerde Jasper Kunselaars doet de provincie al veel om Limburg bereikbaar en veilig te houden, maar kan de provincie dat niet alleen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie. Maar wat die situatie precies is, wordt niet verder uitgelegd. En autosport. In Zandvoort begint op dit moment de kwalificatie voor de sprintrace die morgen wordt verreden. Dit weekend is de laatste editie van de Dutch Grand Prix in het Noord-Holland circuit. Bij de vrije training zette Max Verstappen eerder vandaag de 11e tijd neer. De snelste tijd was voor koploper Antonelli. De Limburgse coureur eindigde 3 keer als eerste in het Noord-Hollandse circuit. En het weer. Bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het vandaag nog 22 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond ook kans op onweer met mogelijk veel regen. Morgen opnieuw wisselvallig.
0: Dankjewel, Arthur. En wij gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Daar zien we files stonden op de A2 bijvoorbeeld in noordelijke richting. Bij Eurmond en Borum moest de rekening houden met zeker 5 minuten vertraging. Daan de A73 in zuidelijke richting bij knooppunt Zaderheiken, bij Venlo dus. Bij Blerik 5 minuten vertraging. Op de A76 richting de Duitse grens in zuidelijke richting dus bij knooppunt Skerensheide Nut. Moest de rekening houden met 5 minuten vertraging. En daan de N276 even kijken, noordelijke richting bij industriegebied Wolfskoel. Koningsbos moest de rekening houden met zo'n 10 minuten vertraging. Heb je verkeersinformatie voor ons, een file of een flitser? Laat het even weten, geef verweer het weer door aan de LN-lustriërs. Schik het maar door op de LN-app.

0: Ah, jongens. Soms komen dingen zo schoon samen. Voorbij Phil Collins, duidelijk hè, met Dance Into the Light. En ons volgende onderwerp bij LN Vandaag heeft ook te maken met lopen.
1: LN Vandaag met Paul Verstegen.
0: Maar dan wel op een hele speciale manier. Drekstenen modder tussen de tienen. Volgens Malou Jansen van het Blote Voetenpark in Brunsum moesten we schedeksel en schoon gewoon uittrekken. Lopen op de blote veu, dat stimuleert volgens haar de spieren in de veu en het kan bijdragen aan een betere houding. Maar minstens zo belangrijk is het boete zien zelf. De natuur en het contact met de ondergrond, die zorgen volgens Jansen vooral voor rust en ontspanning.
2: Sowieso in de natuur zijn doet ons gewoon heel erg goed. Het groen, vitamine G zeggen ze wel eens, het aarde, het buiten zijn. Je voelt het eigenlijk al gewoon, het geeft een soort rust en helderheid. En op je blote voeten voel je dat nog meer. En ook onder je voeten zitten allemaal zintuigen zenuwuiteinden die verbonden zijn met organen in je lichaam. En het stimuleren daarvan is bewezen gezond. En het is misschien ook niet meer mogelijk om op blote voeten overal te lopen. Maar je voeten worden daar eigenlijk juist lui van. Mensen gaan ook naar binnen lopen of scheef lopen. En juist door op blote voeten te lopen train je alle spieren in je voeten. Dus het zorgt ook voor een betere houding. En blote voeten lopen kan hier wel. En het zou gewoon beter zijn als we dat met z'n allen wat meer zouden doen. Eigenlijk de eenvoud siert het. Dus je bent hier gewoon heel... Ja, gewoon in de natuur aan het zijn. En het gevoel wat je hebt na de wandeling is gewoon echt een stuk beter dan voor je starten.
0: Dus gewoon lopen op de blote puur, zoals Malou Jansen zegt.

bij Ellen op de radio. We hoeven straks schoon verdepen in een nieuw ontwerp van een Schoen-T-shirt. T-shirt dat is gemaakt door Jelma Goorsen van Fortuna Sittard.

0: Ah, wekenlang stinkt dit op nummer 1. Destijds in de jaren 80. The Culture Club met Boy George als zanger en de Karma Chameleon. Nou, ik heb nog het leuks. Het oetshirt van Fortuna Sittard. Daar is een nieuw ontwerp voor. En dat is van Bordeaux Rood. Prachtige kleur. Stel een afbeelding op van de beschermheilige Sint Rosa van Lima. Maar het meest opvallende, dat zien de ruknummers. En het lettertype van de namen van de speulers. Dat nieuwe ontwerp is gemaakt door de jong Jelmar Gorissen. Gekumboet Sittard. Dag Jelmar.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Jelmar, die heb dit ontwerp voor de rekening genomen. Wie zien ze bij die terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal begonnen bij een stage bij Fortuna. Aha. En ik hou me eigenlijk al een hele tijd bezig met typografie.
0: Typografie, en letters en cijfers is dat, hè?
1: Ja, klopt. En toen vroegen ze uiteindelijk of ik het leuk vond om de achterkant van de shirtjes te gaan ontwerpen. Want ze waren op zoek naar een custom lettertype. En toen zei ik dat ik dat wel kon regelen.
0: Waarom zien ze bij die terechtgekomen, de liefste stage? Dat had dus te maken met de opleiding die ze deed. Wat is dat voor een opleiding?
1: Daar ben ik inmiddels aan afgestudeerd. Dat waren visuele communicatie op Zuid Hogeschool.
0: Ja.
1: Dat hield dus een beetje in grafische vormgeving richting. Dus ontwerpen van bepaalde dingen. En dat was eigenlijk heel free in wat ik allemaal koos ontwerpen. Dus ja.
0: En toen kwamen ze dus bij die voor dat t-shirt. Die ging ze ontfermen over de cijfers en de letters op de rukkant van het t-shirt. Wat ging ze doen?
1: Ik heb eerst even onderzocht wat Sint Rosa nu allemaal bijvoorbeeld inhield. En toen ben ik gewoon kijken bij de Sint Rosa kapel in Sittard.
0: Ja.
1: En daar heb ik eigenlijk bepaalde punten uit de architectuur vandaan gehaald. En die heb ik terug laten komen in het lettertype.
0: Ja, nu is dit radio. Kun je het een beetje beeldend vertellen? Wie heb ze dat aangepakt?
1: Eigenlijk ben ik er gewoon echt naartoe gegaan naar de kapel.
0: Ja.
1: En daar heb ik nog bepaalde hoeken bijvoorbeeld gekeken. Bepaalde bogen, bepaalde siersels heb ik nog gekeken. En daar heb ik eigenlijk mijn letters op gebaseerd. En dat zijn bepaalde elementen die er ook in terugkomen.
0: Waren ze meteen enthousiast bij Fortuna wie ze het eerste ontwerp zagen van die?
1: Ja, zeker. Het eerste ontwerp, hij alleen gaat te veel details, dus het was niet helemaal leesbaar. Dus dat was uit een samenwerking met KNVB is er gaat die overheen gegaan. En ja. Uiteindelijk zijn we wel bij een leesbaar, duidelijk lettertype gekomen. Wat nu ook leesbaar is en mooi op de rug en goede details heeft.
0: Ik kan me voorstellen dat zij apetrots op is, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dit is wel voornamelijk omdat ik ook recent pas ben afgestudeerd. Dus het was eigenlijk een van de hoogtepuntjes die ik tot nu toe heb gehad.
0: Ja, dus meteen een binnenkomen natuurlijk voor vervolgopdrachten, of niet?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik stond zeker open voor opdrachten. En,
0: nou, die opdrachten kunnen uit binnen- en buitenland komen. Want ik begreep al dat er heel veel aandacht is voor het shirt. In Peru hebben ze er allerlei uitingen hebben ze al laten zien via de media. Ik zag die item voorbij komen bij verschillende media in het land. Dus er wordt volop op gereageerd. Wat merkt die van al die aandacht?
1: Wat ik daarvan merk is eigenlijk vanuit de boetewereld neidig extreem veel.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat ik bij mezelf echt een trotsgevoel opwekt. Ook bijvoorbeeld bij berichtjes van LinkedIn wordt dan ingetagd. Of ik zie mijn naam, zin ik online, zin ik langskomen voor de lettertypes en zo. Ja, dat maakt me wel heel trots als ontwerper natuurlijk.
0: Ja, maar wat merkt je van al die aandacht uit het boetenland? Want dat betekent dus dat heel veel lui die een naam zien en huren. Krijgt hij op dat gebied ook respons?
1: Vanuit het boetenland nog nijdig. Eigenlijk voornamelijk alleen vanuit Sittard. Van de mensen die me kennen of bekenden om me heen. Merk ik dat er heel positief op gereageerd wordt. Maar vanuit het boetenland heb ik... Via Fortuna vragen ze dan bijvoorbeeld foto's van de lettertypes, et cetera.
0: Ja.
1: Maar dat is niet direct naar mij gecontacteerd of zo.
0: Nee, maar wat niet is, dat kan nog komen natuurlijk altijd. Hè?
1: Zeker,
0: Fortuna
1: zeker,
0: heeft trouwens nog niet met het shirt gespeeld, toch?
1: Nee, klopt.
0: En wie niet gaat dat gebeuren, weet ze dat?
1: Volgens mij aankomende uitwedstrijddag is.
0: En dat is volgens mij dan volgende week?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we het allemaal in het echt bewonderen, Jelmar.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, proficiat met dit resultaat. Ik hoop dat we in de toekomst nog deks van dit zullen huren.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja, dankjewel.
0: Dank je. Jelmer Gorissen.

0: Tonningel, Soetpanningen.
1: De mazzel en Wiesmergen.
0: Ja, Karl Toogplaat, we konden nog niet helemaal af zijn nummer 9. We konden ons bezighouden met het grensgeval, want je weet het, hè? Ode aan een stad. Wat zou dat kunnen zien?
1: Het grensgevalletje.

Nee, doet Lotte met de ode aan de hoofdstad van Limburg. Maastricht. Peter Fox ontdekte dat Zassau am See. Beste kind stond gewoon in de stad Berlijn. En Jo Dassin, die bezong het plein in Parijs. Dat begint steeds van de Tour de France, Les Champs-Élysées. Yeah. Door Anne, die zag. Ja, doe ik niet maar even het prachtige nummer van dit Lotte. Maar de meerderheid ging toch weer voor het Duits.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai blijft de komende weken nog afgesloten, ook al is de brand nu helemaal uit. Eerst moeten verzwakte bomen worden opgeruimd en de wandelpaden weer worden hersteld. Door achterstallig onderhoud dreigt een crisis op het Limburgse verkeersnet. De provincie vraagt Den Haag om meer geld uit te trekken voor infrastructuur. Een aantal Limburgse bruggen is inmiddels al afgesloten voor zwaar verkeer. En de Rijksrecherche onderzoekt de schietpartijen afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
15: Hoe staat het nog zeker aan vast? Dat is op de A4 noordelijke richting bij Born en het knooppunt Vonderen. Moest rekening houden met zo'n 8 minuten vertraging. Daan de A2 in zuidelijke richting bij knooppunt Lederheide. Dus dat is vlakbij Eindhoven. Daar is zeker sprake van 10 minuten vertraging. Filo Flitser geeft het door op de LN-app.
11: groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
16: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
11: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
20: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Ja, David Guetta kan ook niet wachten op het weekend. Don't wanna wait.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Met het nuits van vandaag. De vakantie die zit er op de basisscholen tenminste helemaal op. Maandag dan moeten de kinderen weer naar school. Juffrouw Benny Fransen zit op een basisschool in Gennep en is al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. En ze kreeg bezoek van onze verslaggever Ruud van Broekhoven.
2: Achter in de gang is groep 8. Het bordje dat hangt voor de deur. En de tafeltjes die liggen vol met twee schriftjes, zie ik. Een boek. Dit is aardeskunde toevallig?
3: Nee, dat is begrijpend lezen.
2: Oh, nou, het lijkt een beetje op aardeskunde zo te zien, hè?
3: Nou, dat maakt het voor de kinderen betekenisvol. Omdat je echt over iets praat wat ze interesseert. Dus in dit geval Indonesië.
2: Ja.
3: En als je dus over Indonesië leest en daarmee ben je aan begrijpend lezen, is het veel leuker.
2: Benny Fransen, juf van groep 8. Ik begreep al heel de week hard aan het werk hier.
3: Ik moet niet jokken. 3 dagen ben ik aan het werk geweest hier.
2: Ja. Ja. Nu gaat het maandag dus om 8:30 beginnen. Het digibord is al aan. Rekenen is de eerste les.
3: Als we gaan werken, en dat zal pas tegen de middagpauze zijn, dan is rekenen mijn eerste les. Ja.
2: Want u gaat eerst even rustig opbouwen. Hoe is de vakantie geweest?
3: Precies. Opbouwen, vakantieverhalen, regels bespreken, kennismakingsspelletjes. En dan pas gaan we aan het werk. Ja.
2: Wat voor jaar gaat het worden?
3: Een fantastisch jaar. Het eerste uitstapje heb ik al geboekt. We mogen met de hele klas op Prinsjesdag naar Den Haag. Dus dat is een superleuke verrassing, nog voordat het schooljaar begint. En de musical, het kamp, het wordt fantastisch.
2: Ja. Nu zijn landelijk al die onderwijsdoelen weer gewijzigd, hè? Sinds 2006 hebben ze nu een nieuwe aanpak. Wat merkt u daar als juf van?
3: De kerndoelen die lezen we. Daar gaan we ook proberen meteen toe te passen. Maar eigenlijk merk je het meeste op het moment dat je een nieuwe methode mag uitzoeken als de oude methode verlopen is. Want dan heb je een methode die precies geschreven is naar de kerndoelen.
2: Ja, maar wat gaat er nou nu gebeuren?
3: Met taal zijn doelen aangescherpt. Met rekenen een paar. Burgerschap is heel erg belangrijk geworden. Net als digitale geletterdheid.
2: Kinderen gaan er niks van merken?
3: Nee, voor kinderen verandert er helemaal niks.
2: Nog 2 dagen mogen ze genieten. En 8:30, dan gaat hij een bel af?
3: 9:10 gaat de bel dat kinderen naar binnen mogen. Maar we verzamelen buiten dit jaar, want we gaan een opfriswasstraat houden voor de kinderen, zodat ze fris en fruitig aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
0: Juffrouw Benny Fransen, ze geeft les op een basisschool, niet in Gennep, maar in Venray. En niet alleen de scholen breiden zich voor, de gezinnen en de kinderen zelf moeten natuurlijk ook weer even omschakelen naar de zomerpauze.
4: Ik denk dat het wel even wennen is om weer de schoolrun op tijd klaar zijn, op tijd eten maken, op tijd op school zijn natuurlijk.
5: Ik vind het wel jammer dat de vakantie weer voorbij is.
6: Op zich is het ook wel weer lekker om een beetje regelmaat weer te krijgen.
7: Ik heb een beetje structuur weer terug in het leven.
8: Eigenlijk zal dat van Dalle wel weer allemaal goed komen.
9: Ik ben al 's ochtends vroeg weg. Dus dan heb ik er geen. Dus de rest voor moeders.
10: Vroeg opstaan en weer terug in de structuur.
11: Ik heb ook geen zin in school.
12: Eigenlijk wel.
13: Het gewone leven gaat weer beginnen.
14: Ik zit zelf ook in het onderwijs. Ik ben ook juf. Dus volgende week moet ik alweer gaan beginnen met de klas indelen.
15: Wat ik het meeste ga missen, dat is eigenlijk dat je lekker lang een beetje in bed kan blijven liggen 's ochtends.
16: Het duurt wel te kort eigenlijk.
1: L1 Vandaag met Paul Verstegen.
0: En zo meteen.

0: Ja, dat was onze kennismaking met Madonna in de jaren 80. Like a Virgin. We gaan vooruitblikken naar het voetbalweekend. En dat doen we met sportverslaggever Joost Scheurs. Joost, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Afgelopen weekend toen hebben alle vier de clubs gewonnen. Dat beloof je het voor het komend weekend, of niet?
1: Nou ja, dat was redelijk. Dat maken we niet elk weekend met. Volgens mij waren het in dit geval alweer ruim 2,5 jaar geleden. Ja. Dus ik zou niet direct zeggen dat het dit weekend weer gaat gebeuren. Dat zou echt wel bijzonder zijn.
0: Zou eigenlijk een wonder zien.
1: Al gezien de tegenstanders van dit weekend.
0: Oké, laten we het even doornemen. We beginnen even vanavond. Volgens mij en van de eerste wedstrijden daan MVV?
1: Ja, MVV inderdaad. Die spelen vanavond in de Geusel tegen FC Volendam. En MVV is bijvoorbeeld met een maximale score 6 punten uit 2 wedstrijden. En MVV kan vanavond in theorie de koppositie pakken. Dat is nog vroeg in het seizoen, maar het is altijd leuk natuurlijk om dat te kunnen zeggen. Wij staan bovenaan, klinkt dan vanaf de tribunes.
0: Jazeker.
1: En dat is het geval als MVV zelf vindt van Volendam en Emme niet wint. Dat heeft te maken met doelsaldo. Maar MVV is begonnen met 2 zegens. Dus ja, waarom zou het niet kunnen? Ze hebben wel een zwoere tegenstander vanavond. FC Volendam is namelijk gedegradeerd uit de Eredivisie afgelopen zomer. Veel ervaren oude spelers. Dus het wordt zeker geen eenvoudige avond voor de ploeg van Andries Jonker. Maar we gaan het zien om Agor in de Geuselt.
0: Ja, oké, okay, Agor in de Geuselt. Dan laten we even kijken naar Kerkra. Daar staat Roda 40 volgens mij. Of vond u die gewoon goed?
1: Ja, die gewoon goed. Ja. Die gewoon goed. Dus die stond vanmiddag 40. Die zien met de bus hopelijk inmiddels al een stuk scoop. De zomer is gaat langzaam aflopen. Dus de vrijdagmiddagspits is ook weer druk. Want Roda JC zit inderdaad in de bus op weg naar Dordrecht. De ploeg van Rob Penders gaat op bezoek bij de plaatselijke FC. Ook vanavond om 8 uur. Roda won vorige week in eigen stadion van Helmondsport. Verdiend, maar met 2-1. Maar wel een verdiende zege. En tegenstander Dordrecht heeft nog niet verloren in de eerste 2 wedstrijden. Dit is wel een interessante krachtmeting. Want beide ploegen willen eigenlijk het al te zien dit seizoen in het linkerrijtje. Dus ja, echt een interessante wedstrijd voor Roda.
0: Zat eens even in. Doe een voorspelling.
1: Dordrecht is wel, heeft wel al goed voetbal laten zien. Ja, mijn gevoel zit aan een gelijk spelletje. Maar laten we vanuit Limburgs oogpunt natuurlijk hopen dat Roda vanavond...
0: Joost is een beetje voorzichtig gelijk.
1: Ja, ik ben...
0: Nou, snel naar morgen dan. Eredivisie met Fortuna Sittard.
1: Ja, inderdaad. In eigen hoes tegen AZ. H5 is de aftrap in Sittard. En ik had het net over MVV en mogelijk koploper weer. Nou, dat geldt ook voor Fortuna. Fortuna is namelijk vierde na 2 wedstrijden en treft koploper AZ morgen. En AZ, als Fortuna wint, is het minimaal in ieder geval tijdelijk koploper. Dan gaat het over AZ heen. En Groningen en Go Ahead, die op de plaatsen 2 en 3 stonden, die spelen pas op zondag. Dus dan mis in ieder geval even koplopen. Maar winnaar van AZ, het wordt geen eenvoudige klus. Want AZ heeft al de Johan Cruijffschaal, de Supercup gewonnen. Eerste 2 wedstrijden gewonnen. Afgelopen weekend nog overtuigend op bezoek bij FC Utrecht. Maar de cijfers spreken wel weer in het voordeel van Fortuna. Want de laatste 2 ontmoetingen in het stad won Fortuna. Onder afgelopen december toen werd het 4-3. Nou, als we dat morgen weer zouden kunnen krijgen, dan wordt het een leuke wedstrijd.
0: Dat zou heel chic zijn. Dan laten we het rondje maar eens afsluiten met natuurlijk VVV Venlo. Wanneer komen zij in actie?
1: Zondagmiddag aan het eind van de middag om 4:45 om precies te zien. Dan ontvangt het in de koel de Graafschap. En die wedstrijd, ja, de kind is bijna de tune van de reunie. Hij kon starten, want het heeft een hoog reuniegehalte. Bij VVV staat Marinus Dijkhuis aan het roer als trainer. Die was afgelopen seizoen nog de coach van de Graafschap. De tegenstander dus van zondag. Ja. En met de Graafschap zien we weer aard-VVV'ers Bjorn van Zijl, Clint Leemans en Tim Braam in de selectie. En de algemeen directeur van de Graafschap is Marco Bogas. Nou, dat gaat ook wel een beetje een belletje rinkelen, want hij was jarenlang directeur bij VVV.
0: Ja, dat wordt heel gezellig.
1: Dus het wordt handjes schudden, heel lang niet gezien. Dat soort dingen, praatjes worden gemaakt. Maar dan wordt ook nog gevoetbald. Sportief gezien pakte VVV vorige week de eerste 3 punten van het seizoen op bezoek bij NAC. En de Graafschap wacht nog op de eerste zege van het seizoen. Dus het wordt wel interessant. Want, bij zo'n club als de Graafschap, die toch altijd wel gaat ambitie hebben.
0: Die kunnen gaas geven.
1: Die moet op een gegeven moment toch wel met een resultaat gaan komen. Ja, dus dat gewoon van zondagmiddag
0: superboeren,
1: zien.
0: Zeggen ze dan al.
1: Superboeren, inderdaad, ja.
0: Oké, okay, Joost, wie kunnen we dit allemaal volgen?
1: Via de online kanalen maken we van elke wedstrijd een wedstrijdverslag en ook alle beelden van de wedstrijden van de keukenkampioen-divisie zien te zien in het LN Nieuws op tv.
0: Joost Scheurs, dank u wel. Oh.

0: Met een zachte G, hey op LN, Lex Uiting en Frans Pollux.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: We begonnen weer speulen. 2 tickets voor de voorstelling Kwaknas van Naas en Hubert de Graaf op 10 september op Cultura Nova in Heerlen voor het gooien. En snelste antwoord op onze Nuitsquiz-vraag. Moest er wel iets voor doen. Gisteren hoorden we ook van de winnaar, die heet Groen, heel erg goed geluisterd. Dus goed luisteren naar LN Radio, dat helpt een ganse hoop. Let op!
2: De bosbrand in Boshuizerbergen bij Venraai is helemaal uit. De brandweer is na bijna 3 weken vertrokken uit het natuurgebied.

0: snel kan verspreiden.
1: Ik heb zoveel spullen in een caravan.
2: Godnuiten dus vandaag. De grote natuurbrand bij Oostrum, die 3 weken geleden uitbrak, is eindelijk gans uit. De noodverordening voor het gebied is opgeheven. Maar de vraag is, de brandweer heeft hulp gehad. Wie dan?
3: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Hey Frank.
1: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
0: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
1: Oh ja, joh.
0: Gereedschapkist, meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hé, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf Kees.
1: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
3: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
4: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Bijna 5:30. Dit is het LN Nuits met Arthur Hubers.
17: Goedemiddag. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. De grote bosbrand is na een kleine 3 weken helemaal uit, maar het gebied is nog niet toegankelijk. In het gebied staan veel bomen die verzwakt zijn en om kunnen vallen. Ook zijn veel wandelpaden verwoest door de brand en het bluswerk. Pas als alles hersteld is, gaat het gebied weer open. Het werk gaat een paar weken duren. Het provinciebestuur roept Den Haag op om meer te investeren in bruggen en wegen. Volgens de provincie Limburg dreigt er een infrastructuurcrisis. Op dit moment is er al een tekort van zo'n 35 miljard euro voor zaken als wegenonderhoud in Nederland. Door achterstallig onderhoud zijn er al problemen met verschillende bruggen in onze provincie. Twee belangrijke bruggen, bij Roosteren en Kelpen-Oler, zijn zelfs afgesloten voor vrachtverkeer. Volgens verkeersgedeputeerde Jasper Kunselaars doet de provincie al veel om Limburg bereikbaar en veilig te houden, maar kan de provincie dat niet alleen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar wat die situatie precies was, wordt niet verder uitgelegd. En autosport. In Zandvoort zijn nu de kwalificaties voor de sprintraces bezig die morgen wordt verreden. Dit weekend is de laatste keer een Dutch Grand Prix. Bij de vrije training zette Max Verstappen eerder vandaag de 11e tijd neer. Klassementsleider Antonelli was het snelst. De Limburgse coureur eindigde 3 keer als eerste in de Noord-Hollandse duinen. En het weer. Het is vandaag bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige perioden worden 22 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond ook kans op onweer met mogelijk veel regen. Morgen opnieuw wisselvallig.
16: Arthur, dankjewel. En veer gewoon even kijken naar de situatie op de weg. Ja, de A2, daar is het nog altijd een beetje hommeles. Op verschillende stukken in noordelijke richting bij knooppunt Kerensheide naar de A76 richting Heerlen. Die weg is afgesloten. Daan bij Born, knooppunt Het Vonderen, is het ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A2 in zuidelijke richting bij knooppunt Leenderheide moest ook rekening houden met een kleine 10 minuten vertraging. A76 in noordelijke richting bij Stijn-Geleen moest rekening houden met 10 minuten vertraging. En dan de N276 in zuidelijke richting bij de aansluiting met de N294. Dat is bij Sittard. Moest rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. Heb je een file gezien of een flitser? Laat het even weten via de LN-app. Kunnen we weer doorgeven op de radio.

0: Lionel Richie, hij bij Ellen op de radio met My Destiny. Luister eens, ik heb geen bijzonders voor u.
1: Doen. Was je nieuws.
0: Ja, vandaag, 21 augustus, is het 50 jaar geleden dat er veel na een forse explosie en een depe plof. De Lange Jan, die ging in het stof. De 134 meter hoge schoorsteen domineerde bijna 40 jaar het silhouet van de mijnstad Heerlen. En hoewel de Lange Jan dus al langer neemt, die bestaat en dat er wel bestaat, bestaat er in de gedachten van de Heerlener nog heel erg stevig. Niet in de laatste plaats, dankzij het liedje dat Wil Kniepa in 1950 maakte. Een klein stukje.

0: ja. Nog altijd weten we niet precies wat er 50 jaar geleden mis is gegaan met het neerhollen van de Lange Jan. Boedor veelde nu net de verkeerde kant op en ging een leegstand kantoor aan het diggelen. In Toen Was Je Nieuws is het onmogelijke mogelijk. We hebben contact met het land der overledenen. Aan de telefoon, de Lange Jan zelf. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, meneer Paul.
0: Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat je omzet gehold. Wie vult u genoeg?
1: Ik ben kapot. Ik ben werkelijk kapot. Ik ga de kop aan zwarmen. Dan heb ik dat toch vanaf de jaren 30 de kop redelijk aan zwarmen gehad. Maar nu dat 50 jaar geleden is, ben ik geen krennen gebeld. Geen krennen wilde het allemaal van mij weten. Nu hoeft de ROZ weer gebeld. Leuk.
0: Waarom stinkt je dan eigenlijk samen met Lange Lies?
1: Het werd Lies van die nervig, ja. Nee, het ging eigenlijk wel om Lange Jan. Eigenlijk, er werd maar gezag in al die artikelen ook die ze nu weer in het Limburgs Dagblad allemaal aan het publiceren. En dat het te maken had met de rook. En dat allemaal door al die kleier van die koelpiet. Met de kleier zwart. Dat had er helemaal niks mee te maken. Dit, de Lange Jan, dat is gewoon het symbool van die grootste mijnindustrie. Weet je, wie rechtop, wie Sarolea en Honingman sting is toch. Dat was eigenlijk ja, de manifestatie van de mijnindustrie. Ja. Dat is,
0: ja. Maar wat moest je doen? Wat was je functie?
1: Kwalmen. Ja. Kwalmen. Het moest kwalmen. Het moest boven de kant van de lui moest het uitkomen. Het moest niet meer over de telefoon. Het moest boven de lui en het moest zichtbaar zijn. Dat ze van wie er waar kon zien, dat wou eigenlijk toen het hele passeren.
0: En nu op de dag vandaag, ze zijn omgevallen, maar ze zijn niet gans omgevallen wie het zou motten. Wie kent dat?
1: Ik dacht op het laatste moment, ik zoog, ik sting, ik hoor de knal en ik zoog de fotograaf Dries Linsen van Driepoot staan. Ik denk, dit is tijd verkeerd. En ik heb me op het laatste moment omgedreven en ik denk, weet je wat ik doe? Ik val met de rug naar Dreuses toe. Ja, en dat logisch.
0: En daardoor heeft de fotograaf die prachtige foto kunnen maken natuurlijk. Omdat die, ja, je zit eigenlijk, zit gewoon een beetje gewoon helpen.
1: Eigenlijk heb ik dat geprobeerd om een beetje te helpen. Zo heb ik Wil Kniepa ook proberen te helpen. Ik denk, Lotte en Manu, ik heb een zin om nog een staan te doen. Dat er nog een kiek geworden. Ik denk, toch komt een geweldig leedje. En wat komt er goed? Kiekenstor. Dat is er langer, ja. Dat had ook geen krennen kunnen verzinnen. Maar goed, dat is het wel geworden.
0: Maar wat vond je van dat leedje van Kniepa?
1: Simpel. Dat zou ook wel het intellect de wereld gekend houden. Kijk in mijn stoor, wat een figuur. Dat is wat ik noem architectuur. Dat hoort een geweldige zin geweest. Niet van dat kind, zeker King. Met een gekikkerprogramma, wat een onzin. Maar goed, ze vingen het leuke hele. Maar dat kan ik u zeggen, als kamer van hele, ze vingen het nogal vlot leuke hele.

0: Creed hot.
1: Cameron Whitcomb, Matt Medusa. Ja, naar Zandvoort, naar de Grand Prix voor het laatst. Daarom nu al gedenkwaardig deze Grand Prix. Sam Kale heet het Rijlen en Zeilen op het circuit voor gevolg de ganse dag. En hier zag onder andere dat Max Verstappen in de enige vrije training de 11e tiet neerzette. Wat is dat nu?
2: Ja, dat klopt al. Goedemiddag. Ik hoop dat ze weer goed huurt, want ze hebben de muziek hier maar eens aangeschroefd.
1: Nee, dit is goed te verstaan, Sam.
2: Ah, dat is goed om te huren. Laten we het even huurlijk. De eerste vrije training. Ja, Verstappen houden niet helemaal. En als ze kijken naar het pakket van de Red Bull, dan mogen ze na deze eerste dag concluderen dat dat de vierde auto van het gezelschap is. Dan kunnen ze zoet rond plek 7-8. Nou, dan kunnen er nog een paar plekken vanaf in die vrije training. Omdat er in de slotfase niet echt toekomt aan een snelle ronde, zo wie veel anderen dat wel deden. Dat kan gebeuren, kwestie van timing. Ook een beetje pech misschien wat betreft die timing. En dan moesten ze misschien er niet te veel waarde aan hechten.
1: Ja, maar wacht eens even. 11, dat is toch wel voor een Limburger is dat een heel joeksig getal, toch?
2: Ja, dat heb ik opgeschreven inderdaad. Ik denk dat ze dan toch even van me smaken. Dat is maar dat het stijl is. Want ja, lekker joeksig inderdaad. Maar veel gebiedje Limburger, daar ben je te veel verstappen. Maar de kind is ook overdreven natuurlijk, hè Paul.
1: Ja. Zeg, heel veel kabaal er op de achtergrond, terwijl er net nog gereisd is, toch?
2: Ja, zeker, dat klopt. Maar het is nu wel gebeurd wat betreft het race. Althans, er zijn nog wel een paar Porsches zo meteen over het circuit. Er zijn nog een aantal andere klassen die hier verreden worden. Maar ja, ze moeten de mensen amuseren natuurlijk. Hè? Dat snap ik ook wel. Want die proberen ze nog naar de fanzone te lokken. Hoe dadelijk nog optreden zien van bijvoorbeeld Snelle, om maar eens te nemen. En Fleming. Volgens mij Afrojack ook vandaag. Dus als ze de indruk hebben dat alleen met de race te draaien, dan zit ze mis. Het gaat ook om heel veel eromheen. En dat wil ik wel goed. De mensen. Dus net een aantal mensen laten huren wat die vinden van het hele festijn hier zo. En dan kun je toch wel bij pakketje totaal beleving goed. Dus dat zorgen ze voor.
1: Ja, en het heet vuil bekieks. Zelfs de koninklijke familie die liet zich de komende dag goed zien.
2: Ja, dat klopt. Die zien hier onder meer om de prijs uit te reiken komende zondag. Of ze dat morgen al gaan doen bij de sprintrace, dat is sterk te volgen natuurlijk. Want meestal meldt de koning zichzelf hier op de zondag dan voor de Grand Prix. Dus misschien te Verstappen zijn kruid gewoon niet verschoten heeft. En die sprintkwalificatie net heeft benut een beetje op te wermen. Want toen werd er zesde voor de duidelijkheid. Dus het wordt best een kawaii voor Verstappen om morgen naar vuur te gaan rijden in die sprintwedstrijd die om 12 uur gaat beginnen. Dat geeft dit weekend wel cachet, die sprint. Wedstrijd. Nog meer competitie dan in voorgaande jaren. Maar in de kwalificatie moest dat wel degelijk afvliegen net. Dus dat was misschien nog wel een teleurstelling dat er door ongeveer een halve seconde tekort kwam op de mannen die het beter wilden houden.
1: Ja, en dit is dan toch de laatste Grand Prix in het landboer van Dankump, hè, uit Nederland. Ja. Zandvoort, dat is niet meer. Dat is nou dit weekend voorbij. Er moet toch op een bepaalde manier extra gaas kunnen worden gegeven, of niet?
2: Ja, voor een beetje thuisgevoel wel, wellicht. Misschien, ja, ik heb nog een reden gevonden trouwens, over, want ik heb even gekald met iemand wat hij over het vuurwerk gaat. Letterlijke vuurwerk, zeg maar. Hè. Dus die dingen wat de login gun, ja. Waar hier die Porsches beginnen te rijden. Ja, als Verstappen wint, dan is er misschien nog wel gedachtstel vuurwerk. Dus dat is misschien een goede reden. En gewoon nu ophouden met kallen, want die Porsches hier, daar kom je niet boven het bal.
1: Nee, ik zal er een beetje helpen. Ik zou zeggen, als de weer gaat,

0: My Universe van Coldplay samen met BTS bij LN.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, 2 tickets voor de voorstelling Kwaknas van Naas en Hubert de Graaf. Op 10 september op Cultura Nova te zien in Heerlen. Voor het gooien en snelste antwoord op onze Duits quizvraag. En daar moesten we wel iets voor doen. Gisteren hoorden we al van onze winnaar Bart dat de kwestie is van vuil luisteren naar LN Radio. Dat helpt een hoop. Nou, ik hoop dat het u ook geholpen heeft. Er zijn al verschillende inzendingen binnengekomen. Of de gooien erbij zit, dat is natuurlijk even de vraag. We geven nog een tweede ronde de mogelijkheid om met te doen. Luister even heel goed.
2: De bosbrand in Boshuizerbergen bij Venraai is helemaal uit. De brandweer is na bijna 3 weken vertrokken uit het natuurgebied.
3: De brand is moeilijk onder controle te krijgen vanwege het zogenoemde kroonvuur. En daarbij bevindt de brand zich in de toppen van bomen, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden.
4: Ik heb zoveel spullen in de caravan.
0: Ja, goed nieuws dus vandaag. Dat de grote natuurbrand bij Oostrum, die 3 weken geleden uitbrak, eigenlijk helemaal eindelijk uit is. De noodverordening voor het gebied is opgeheven. Maar wie heeft de brandweer nu geholpen om het vuur te doven? Wetgerut?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft de komende weken nog afgesloten voor het publiek, al is de bosbrand nu helemaal uit. Eerst moeten verzwakte bomen worden opgeruimd en wandelpaden weer hersteld. Door achterstallig onderhoud dreigt er een crisis op het Limburgse verkeersnet. De provincie vraagt Den Haag om meer geld uit te trekken voor infrastructuur. Een aantal Limburgse bruggen is al afgesloten voor zwaar verkeer. En de Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Een agent schoot daar een man in zijn been.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ja, morgen wordt het fantastisch. Zongen Agda en de Munnik. En het is vandaag al seizoen.
1: L1 vandaag.
0: Wat hebben we tot nu toe allemaal op de radio zo onder andere laten voorbij komen? Dat huurste vandaag. We hadden natuurlijk de laatste aflevering van de Bankskes. Boever de ganse week anders dan hebben besteed. Dit is een heel bijzonder Bankske. Het is ontstaan in de coronatijd. En dus gemaakt om 1,5 meter afstand te houden.
2: We hebben dat neergezet, deze bank, met het idee. Het is een bank om te herinneren. Die maken dat je kunt nadenken, kunt bezinnen. En dat is ook de doelstelling van deze bank geweest. En dus gewoon in die zin. En ook mensen te realiseren dat die tijd lijkt weliswaar alweer voorbij, maar het ligt nog altijd op de loer, het gevaar van een besmetting wereldwijd. Dus die aandacht moet er wel blijven. En dat hopen we ook met deze bank.
0: Ja, wel een prachtige serie gemaakt door mijn collega Ruud van Broekhoven. De Bankskes dus. Nou ja, we gaan ook nog even naar Zandvoort. Want Nederland, voor alle leuk die daar op bezoek kwamen, is het de laatste keer dat er Formule 1 werd gereden. Ook voor DJ Admin is dit de laatste keer dat er met het Formule 1 circus in Zandvoort is.
3: Nou ja, dat hing er natuurlijk sinds vorig jaar een beetje al meer. Maar het is niet anders. We stoppen op het hoogtepunt hier, zeg maar. En voor mij ga je natuurlijk verder, hè. Dus ik vind het jammer dat het hier weggaat. Maar goed, we kunnen natuurlijk een hoop moois vinden plek. En dat is oké. Okay. Maar voor Zandvoort absoluut hartstikke jammer.
0: DJ Admin vanmorgen in de LN Nieuws Show. Stukje voor stukje kump in Maastricht. Een bijzonder Limburgs wandkleed bij elkaar. Het is een wandkleed van maar liefst 34 meter lang. En is met naald en draad aan elkaar geharkt. Het verhaal is dit van het Nederlandse slavernijverleden. Vrijwilligers werken er al maanden aan en de eindstreep kump langzaam maar zeker in zich.
4: We streven ernaar om in oktober het wandkleed af te hebben. Helemaal alle stukken aan elkaar verbonden en klaar om opgehangen te worden. Dan wordt het ook weer vervoerd naar het Limburgs Museum. En dat wordt van november tot januari tentoongesteld bij het Limburgs Museum.
0: Goed, dat waren vooral die vandaag duren waren op LN Radio. Nog even het laatste nieuws, want gehoord daar straks al in de verkeersinformatie dat het nogal file war op de A2, maar ook op de A76. Dat had te maken met een ongeluk dat er is gebeurd bij Geleen. Daarbij zou een zwaar gewonde zien gevallen, meldt een correspondent. Twee auto's zien rond 4 voor op elkaar gebotst. En van de inzittenden is met spot naar het ziekenhuis overgebracht. Er is meteen een file ontstaan, daarvoor een melding van gemaakt. Maar inmiddels rijdt alles weer goed.

0: Ja, dan krijg je meteen een gooi zin van deze plaat. John Tana met, samen met Trekzak en Ambiance.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, we hadden weer een pittige vandaag. Huur twee tickets voor de voorstelling van Kwaknas, Van Naas en Hubert de Graaf op 2 september op Cultuur Hannover in Heerlen voor het goede en snelle antwoord op onze neutsquizvraag. Nou, heel snel wordt gereageerd door Michel Mette. Dag Michel.
2: Hoi Paul, goedemiddag.
0: Hoe belst die van dan?
2: Ik bel uit Belfeld.
0: Belfeld? Het Schoene Pluiske vlak bij Venlo.
2: Precies.
0: En ben je vorig weekend ook nog geweest naar het Zomerparkfeest?
2: Nee. Dat hebben we niet gedaan.
0: Ik kom daar half Venlo tegen, ik kom daar half Belfeld tegen. Maar die was er net bij?
2: Nee, dat klopt.
0: Ah, lala.
2: Maar je hebt toch wel op radio gehuurd natuurlijk.
0: Oh, nou, dat is bevelend een beetje. Heb ze een beetje een indruk gekregen van het festival?
2: Ja, op zich, een leuk evenement, absoluut, elk jaar.
0: Ja, nou, dat waren hem te doen. Zeg, dat ze met gedon aan de neutsquiz, dags het wel te weten. Laten we nog even luisteren naar dat fragment wat ik heb laten huren.
3: De bosbrand in Boshuizerbergen bij Venraai is helemaal uit. De brandweer is na bijna 3 weken vertrokken uit het natuurgebied.
4: De brand is moeilijk onder controle te krijgen vanwege het zogenoemde kroonvuur. En daarbij bevindt de brand zich in de toppen van bomen, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden.
5: Ik heb zoveel spullen in de kaarbaan.
0: Ja, dat is goed nuits natuurlijk dat die brand weer helemaal gans geblust is, helemaal oed is. Zien ze toch best wel lang mee bezig geweest, hè?
2: Ja, dat hebben we een paar weken geduurd ook. Dat het in het veen volgens mij is doorgebrand. Ja.
0: En wetste Michel, het had nog veel langer kunnen doren.
2: Ja.
0: Het had nog veel langer kunnen door Essen een beetje help hadden gehad.
2: Ja, dat klopt.
0: Essen een beetje help hadden gehad. Nu is het natuurlijk de goede vraag. Hoe hebben ze help van gehad? Momentje. Ja. Wetst die daar het goede antwoord op?
2: Ik denk het wel. Volgens mij hebben ze hulp gehad van de regen. De regen komt van boven, zullen we maar zeggen.
0: Van de brandweer is geholpen door de regen?
2: Ja.
0: Daardoor is het vuur gans goed. Ik denk dat dit gans goed is.
2: Nou, super toch?
0: Kijk eens, wat een applaus. Ja. 2 tickets voor de voorstelling Kwaknas, Van Naas en Hubert de Graaf bij Cultuur Hannover in Heerlen op 3 september. Geweldig. Dan moesten ze dus wel voor naar het mooie zuiden af zakken, hè? Ja. Van Noord naar Zuid-Limburg.
2: Moest ik even
0: hebben. Ja, maar heb je enig idee met Wees de Kums?
2: Als ik gewoon ga ik met mijn vrouw, dus dat zullen we wel zien.
0: Ja. En bovendien, Cultuur Hannover is natuurlijk een fantastisch festival, hè?
2: Ja, ja.
0: Daar zuurt de cultuur in alle vormen en soorten en maten. Supergezellig.
2: Ja, ik ben er nooit geweest, maar ik denk dat het gewoon zo moeten zien, ja.
0: Ik zou een hotelje pakken of de camping en er een paar dagen van maken, als ik die gewoon.
2: Ja, wens dat zeggen. We gaan kijken.
0: Oké. Okay. Zeg, heel hartelijk dank voor het meedoen en alvast een heel schoon weekend.
2: Ja, dankjewel. Ik hoop wel.
0: Dag Michel, beste.
2: Oké, hoi.

Zo, wat een goede sterren komen toch allemaal voorbij. Hey, bij LN op de radio. In LN vandaag hoort ze niemand minder dan Frank Stallone. Frank Stallone, ja, inderdaad. Familie van, ja, inderdaad. Is de broer van de beroemde acteur Sylvester Stallone. En hier heeft een paar hits gehad. Waar bijna allemaal filmmuziek. Dus zat aan een film vast. En dit wordt er al gevibbeld van. Far From Over. Zometeen achter Hubers met het laatste Nuitzoet Limburg. Maar eerst Ultra.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dig.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert beweegt Limburg.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bijna 6:30, het LA Nieuws met Arthur Hubers.
2: Goedenavond. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig gesloten. De brand is na een kleine 3 weken helemaal uit, maar het gebied is nog niet toegankelijk. In het bosgebied staan veel bomen die door de brand verzwakt zijn en om kunnen vallen. Ook zijn veel wandelpaden verwoest door het brand en het bluswerk. Pas als dat allemaal hersteld is, gaat het gebied weer open. Dat werk gaat een paar weken duren. Het provinciebestuur roept Den Haag op om meer te investeren in bruggen en wegen. Volgens de provincie Limburg dreigt er een infrastructuurcrisis. Op dit moment is er al een tekort van zo'n 35 miljard voor zaken als wegenonderhoud. Door achterstallig onderhoud zijn er al problemen met verschillende bruggen in Limburg. Twee belangrijke bruggen, die bij Roosteren en Kelpen-Oler, zijn zelfs afgesloten voor vrachtverkeer. Volgens verkeersgedeputeerde Jasper Kunselaars doet de provincie al veel om Limburg bereikbaar te houden, maar kan de provincie dat niet alleen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij van afgelopen nacht bij het politiebureau in Sittard. Daar schoot een agent iemand in het been. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Nijmegen. Hij is na eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Aanleiding voor het schot was volgens de politie een verdachte situatie, maar die wordt verder niet uitgelegd. En autosport. Max Verstappen heeft zojuist de 6e tijd gereden in de kwalificatie voor de sprintrace bij de Dutch Grand Prix. Daarmee lijkt de Limburgse viervoudig wereldkampioen niet af te koersen op een glorieus afscheid van het circuit in Zandvoort. Verstappen staat morgen in de sprintrace vanaf de 3e rij. George Russell pakte de pole position voor de sprintrace. Zondag wordt de daadwerkelijke Grand Prix verreden. En het weer. Vanavond half tot zwaar bewolkt met lokaal nog regen en onweersbuien. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, maar meestal droog.
1: Arthur, hartelijk dank.

Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Hey, bij LN van de 8 uur. Straks, dan gaan we het nog even hebben over Charles. Ja, die gaat weer beginnen. Aanstaande maandag is iedereen er eigenlijk wel 40 voor.

0: De vraag kwam van Nilsson.
1: L1 vandaag.
0: De vakantie die zitten voor de basisscholen op maandag. Dan gaan de kinderen weer naar school. En in Venray zit je vrouw Bendy Fransen. Zij zit op een basisschool en is al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. Kreeg ook nog eens bezoek van verslaggever Ruud van Broekhoven.
2: Achter in de gang is groep 8. Het bordje dat hangt voor de deur. En de tafeltjes die liggen vol met twee schriftjes zie ik. Een boek. Dit is aardrijkskunde toevallig?
3: Nee, dat is begrijp het lezen.
2: Oh, nou, het lijkt een beetje op aardrijkskunde zo te zien. Hè?
3: Nou, dat maakt het voor de kinderen betekenisvol. Omdat je echt over iets praat wat ze interesseert. Dus in dit geval Indonesië.
2: Ja.
3: En als je dus over Indonesië leest en daarmee ben je aan begrijpend lezen, is het veel leuker.
2: Bendy Fransen, juf van groep 8. Ik begreep al heel de week hard aan het werk hier.
3: Ik moet niet jokken. 3 dagen ben ik aan het werk geweest hier.
2: Ja. Ja. Nu gaat het maandag dus om 8:30 beginnen. Het digibord is al aan. Rekenen is de eerste les.
3: Als we gaan werken, en dat zal pas tegen de middagpauze zijn, dan is rekenen mijn eerste les. Ja.
2: Want u gaat eerst even rustig opbouwen. Hoe is de vakantie geweest?
3: Precies. Opbouwen, vakantieverhalen, regels bespreken, kennismakingsspelletjes. En dan pas gaan we aan het werk.
2: Ja. Wat voor jaar gaat het worden?
3: Een fantastisch jaar. Het eerste uitstapje heb ik al geboekt. We mogen met de hele klas op Prinsjesdag naar Den Haag. Dus dat is een superleuke verrassing, nog voordat het schooljaar begint. En de musical, het kamp, het wordt fantastisch. Ja.
2: Nu zijn landelijk al die onderwijsdoelen weer gewijzigd. Hè? Sinds 2006 hebben ze nu een nieuwe aanpak. Wat merkt u daar als juf van?
3: De kerndoelen die lezen we. Daar gaan we ook proberen meteen toe te passen. Maar eigenlijk merk je het meeste op het moment dat je een nieuwe methode mag uitzoeken als de oude methode verlopen is. Want dan heb je een methode die precies geschreven is naar de kerndoelen.
2: Ja, maar wat gaat er nou nu gebeuren?
3: Met taal zijn doelen aangescherpt. Met rekenen een paar. Burgerschap is heel erg belangrijk geworden. Net als digitale geletterdheid.
2: Kinderen gaan er niks van merken?
3: Nee, voor kinderen verandert er helemaal niks.
2: Nog 2 dagen mogen ze genieten. En 8:30, dan gaat hier een bel af?
3: 8:50 gaat de bel dat kinderen naar binnen mogen. Maar we verzamelen buiten dit jaar, want we gaan een opfris wasstraat houden voor de kinderen, zodat ze fris en fruitig aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
0: En dat zag juffrouw Bendy Fransen. En niet alleen de scholen bereiden zich voor. Huur. De gezinnen, de kinderen zelf, die moeten natuurlijk ook weer even omschakelen. Zo naar de zomerpauze.
4: Ik denk dat het wel even wennen is om weer de schoolrun op tijd klaar zijn, op tijd eten maken, op tijd op school zijn natuurlijk.
5: Ik vind het wel jammer dat de vakantie weer voorbij is.
6: Op zich is het ook wel weer lekker om een beetje regelmaat weer te krijgen.
7: Ik heb een beetje structuur weer terug in het leven.
8: Eigenlijk zal dat van dalen wel weer allemaal goed komen.
9: Ik ben al 's ochtends vroeg weg, dus dan heb ik degene. Dus de rest voor moeders.
10: Vroeg opstaan en weer terug in de structuur.
11: Ik heb echt geen zin in school.
12: Eigenlijk wel.
13: Het gewone leven gaat weer beginnen.
14: Ik zit zelf ook in het onderwijs. Ik ben ook juf. Dus volgende week moet ik alweer gaan beginnen met de klas indelen.
15: Wat ik het meeste ga missen, dat is eigenlijk dat je lekker lang een beetje in bed kan blijven liggen 's ochtends.
16: Dat duurt wel te kort eigenlijk.
0: Dit verhaal en andere verhalen uit Limburg kunt ze lezen op onze neutsite l1nieuws.nl.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 vandaag.

0: Linda Zijlman, Zoet Venlo, Vreugdegolf, is dit Lus of Leefde? Nee, dit is de Leefde voor Limburg.
1: Dit is L1. Dit is L1.
0: En die is inderdaad bij L1. De Leefde voor Limburg. Zo, drie uurkes, L1 vandaag zit erop. Zometeen gewoon verluisteren naar het avondprogramma van L1. Met heel veel schoenenmuziek. Ik neem afscheid, ik wens je een schoen weekend.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gig.

klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: hoogtepunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft de komende weken nog afgesloten voor het publiek, al is de brand daar nu helemaal uit. Eerst moeten verzwakte bomen worden opgeruimd en wandelpaden weer hersteld. Max Verstappen start morgen als zesde in de sprintrace van de Dutch Grand Prix. Dit weekend wordt er voor het laatst een Formule 1-race gereden op het circuit van Zandvoort. En door achterstallig onderhoud dreigt een crisis op het Limburgse verkeersnet. De provincie vraagt Den Haag om meer geld uit te trekken voor infrastructuur. Een aantal Limburgse bruggen is al afgesloten voor zwaar verkeer.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
3: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
2: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht.